ik weet niet hoe het kan, maar ik blijf dit nummer toch zo goed vinden. Ongelooflijk. Just Say Jackstyle John en Turn the Lights Off bij Q. Ja, grote kans dat jij als een nachtbraker overdag lag te slapen. Of misschien was je wel gewoon aan het werk. Heb je weinig meegekregen van de zon. En wellicht ook weinig van de Q Top 500 van de zomer. Ja, die is deze week in volle gang. Tot met vrijdag van 9 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds hoor je de 500 lekkerste en heetste zomerliedjes voorbij komen volgens jou. Ja, misschien heb je die zonnestralen door je radio vandaag net allemaal even moeten missen. Dat is ook begrijpelijk, hè? Ook begrijpelijk, het is allemaal druk. Maar daarom dacht ik ga je er 2 uit de lijst aan jou voorschotelen en jij stemt op welke je wil horen. Dus ik zat te denken, stuur even een watermeloen. Emotie watermeloen in de Q-Music app als je deze wil horen van Kylie Minogue. Param, param. Staat op 490. En stuur een zon-emotie. Even een zon-emotie in de Q-app als je deze wil horen van Bruno Mars. On My Soul. Staat op 455 in de Q-top 500 van de zomer. Dus watermeloen voor Kylie Minogue. En de zon voor Bruno Mars. Ja, ja, ja. En ik dacht, voordat we de zon opzoeken met een liedje uit de Q-top 500 van de zomer, eerst nog even sneeuw. Toch even contrast. Dus ik dacht, we doen deze. Dit is een Snow van Red Hot Chili Peppers bij Q.

Ex-stormschrijf Ed Sheeran en Azizam. Deze hele week stijgen de temperaturen niet alleen buiten, maar ook op je radio. Want je hoort tot en met vrijdag de Q-top 500 van de zomer. Ja, nu kan het zijn dat je de hitte en het een en ander hebt gemist uit de lijst. Dus ik dacht, weet je wat? Welke zomerhit uit de Q-top 500 wil jij nu nog even horen? Ja, je kon stemmen met een emoji in de Q-app. Thanks als je dat hebt gedaan. Het was een zon-emoji voor Bruno Mars en On My Soul. Of een watermeloen-emoji in de Q-app als je ging voor Kylie Minogue en Padam Padam. Even kijken, er zijn best wel wat mensen met een emoji. Vind ik leuk. Ik vind het echt leuk, al die emojis. Heel veel zonnetjes zie ik. Chaco zegt, hoor je dit zonnetje altijd? Bruno Mars. René die stuurt letterlijk in woorden watermeloen. Vind ik ook eigenlijk heel geinig. Marco die stuurt ook een watermeloen-emoji. Sandra en zonnetje. Nou, ik kan nog wel even doorgaan, maar het is duidelijk hoor. Ja. Echt, meer zonnetjes kwamen binnen hoor. Meer zonnetjes dan een watermeloen. Bruno Mars.

0: Dames en heren.
1: Oeh,
0: die was iets hard. Dames en heren, als jij nu aan het werk bent, of moet werken, of net klaar bent met werken, stuur dan even werk, werk, werk met een berichtje in de Q-Music app.
2: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is zo meteen 2:30 en dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. Dus mag ik jouw beroep raden? Dat is eigenlijk mijn vraag. Als je denkt, nou weet je wat, lijkt me wel geinig, stuur dan even werk met een berichtje in de Q-app. Ik ga zo meteen namelijk een timer starten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk en hoe je omgeving eruit ziet en wat je aan. Nou ja, wat je aan hebt klinkt een beetje gek, maar je snapt wat ik bedoel. Of je werkkleding aan hebt. En dan na een minuut tijd dan ga ik gewoon raden wat jouw beroep is. En ik heb wel zin in de uitdaging, dus ik zeg, kom maar door. Ja, kom maar gewoon door. Stuur maar werk met een berichtje in de Q-music app. Dan bel ik je zo meteen op en dan gaan we.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another N54 Ultra.

0: eerst even tijd om mijn beroepen te raden. Ja, ik vroeg je werk te sturen met een berichtje in de Q-music app als je aan het werk bent. Dat hebben best wel mensen gedaan. Best wel veel mensen aan het werk. Dave is aan het werk, zie ik. Geert is aan het werk. Kijken wie is nog meer aan het werk. Ik zie Brenda is aan het werk. En Niels, Jamie. Nou, ik kan nog even doorgaan. Maar ook aan het werk, Sietse. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey, goeienacht. Ben je al net klaar? Of ben jij begonnen? Of zit je er middenin?
1: Ik ben bijna klaar.
0: Je bent bijna klaar. Oké, kijk. Hey, en op een schaal van 1 tot 10, hoe energiek ben jij? 1 is zeg maar, ik ben kapot. En 10 is, ik zit er helemaal goed in mijn energie.
1: Ja, we staan in een dikke 8 in de strijd.
0: Kijk, dat vind ik goed. Je klinkt ook heel energiek.
1: Ja, dus zo ben ik.
0: Dat is lekker. En wat is jouw geheim om zo goed in de nacht door te komen?
1: Zorg dat je goed slaapt. Ja. En goed veel koffie drinken.
0: Oké, dat staat wel haaks tegenover elkaar, moet ik zeggen. Maar ik denk dat je bedoelt vooral goed slapen beginnen. En als je wakker wordt, dan doorgaan met de koffie.
1: Dan gelijk doorgaan in de koffie, inderdaad.
0: Ja, heel goed. Hey, Sietse, ik ga jouw beroep raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Dan ga ik een timer zetten zo meteen. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd, dan hoop ik dat ik jouw beroep ga kunnen raden.
1: Nou, ik wens je succes.
0: Nou, dat klinkt heel goed. Is dat sarcastisch energie? Omdat je denkt, nou, jij gaat het niet raden. Of denk je, nou, er is wel een kans voor.
1: Ik denk dat jij het moeilijk gaat krijgen.
0: Oké. Nou, dan schakel ik even de hulp in van de luisteraar. Mocht je nu luisteren en een idee hebben wat Sietse voor werk doet of vragen hebben, stuur het vooral met een berichtje in de queue op, want ik zie alles hier helemaal live binnenkomen. Oké, Sietse, ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
0: Komt-ie aan. Ben jij onderweg voor je werk?
1: Nee.
0: Oké, werk je met eten?
1: Met?
0: Eten?
1: Nee, ik werk niet met eten.
0: Werk je met collega's?
1: Ik heb wel wat collega's, ja.
0: Oké, heb je werkkleding aan?
1: Ik heb op het moment een werkbroek aan.
0: Oké, moet je veel lopen voor je werk?
1: Ligt eraan. Als het goed gaat, niet. Als het fout gaat, wel.
0: Als het fout gaat, wel. Oké, werk je met storingen?
1: Heeft er wel mee te maken.
0: Oké, werk je met machines?
1: Indirect wel.
0: Oké. Werk je met de computer?
1: Onder andere.
0: Oké. Zie je nog andere mensen behalve je collega's?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, oké. Heb je... even denken. Moet je heel scherp zijn voor je werk?
1: Ja, je moet er altijd op kunnen.
0: Oké. Nou, Sietse, je hebt niks aan gelogen. Het is inderdaad heel... deze is ingewikkeld wel, ja. Ja, ik ga nu even... Mijn hersens zijn nog aan het kraken, kan ik je vertellen. Ja, ik vond wel even... Door je zei, als het misgaat, moet ik wel echt veel lopen. Toen dacht ik, oké, dit is wel een goeie. Ik zit even te kijken wat er allemaal binnenkomt. Dit zijn nog niet dit is nog niet mijn definitieve antwoord. Rico zegt politieagent, beveiliger komt, in een fabriekshal komt binnen... Ziekenhuis, machine operator, ambulancepersoneel. Even kijken, wat nog meer? Proces operator. Ja, er komt veel. Machine operator komt inderdaad. Waar ga ik nu voor? Beveiliging vind ik ook wel een goeie. Maar ja. Oei, ik twijfel. Oké, ik ga gewoon lekker mee wat Sandra zegt. Sandra zegt iets specifieks. Ik ga er gewoon voor. Sandra zegt operator in een papierfabriek.
1: Nee, in de buurt.
0: Oh, nou dan moet ik echt alle credits aan Sandra geven. Oké, dit zit in de buurt, vertel. Ik ben helemaal benieuwd nu.
1: Ik ben procesoperator op een asfaltcentrale.
0: Wat zei je op een?
1: Asfaltcentrale.
0: Oh, asfalt.
1: De asfaltfabriek.
0: Wauw. Oké, dus ik zat wel een beetje warm.
1: Ja, je zat warm, je was er bijna.
0: Nee, ja, we waren er bijna. Nou, ik vind het op zich niet slecht gedaan. Er zijn best veel mensen die zeggen procesoperator. Oké, ja. Oh wauw. Oké, in een asfaltfabriek. Wat is dat jouw functie? Wat moet je doen precies?
1: Ik bedien de fabriek. Ik kies de juiste mengsels uit. Ik bewaak de kwaliteit van het product. En ik behoud de contact met de mensen op de weg.
0: Oké, dus jij maakt echt het asfalt ook dan, zeg maar? Althans...
1: Het product wat op de weg ligt, dat maak ik.
0: Wat gaat daar allemaal in?
1: Dus zand, stenen, stof. En gaat die tumor wordt erin gemengd.
0: Oh, wat heerlijk eigenlijk.
1: Ja, het is een hele wereld.
0: Ja, wauw. Maar ik moet wel zeggen, ik weet niet of dat asfalt is, maar als dat gelegd wordt, dan stinkt dat toch altijd zo enorm?
1: Sommigen vinden het stinken, sommigen vinden het lekker ruiken.
0: Ja, dat is waar. Dat is inderdaad heel persoonsgebonden. Dat is ook zo. Hey, en hoe lang duurt dat proces dan eigenlijk?
1: Nou, je moet erop rekenen dat je ongeveer per uur ergens tussen de 200 en 250 ton asfalt kan maken.
0: Zo.
1: Dat komt ongeveer neer op 7, 8 vrachtwagens.
0: Wauw, wat bizar zeg. Holy man. En wat kan er dan zoal fout gaan?
1: Nou, dat kan een transportband knappen. Of dat kan, kan van alles kapot gaan. Lagers die kapot gaan.
0: Oh ja, ja. En het is nooit motoren. Zo dat... Want als je zegt ook, er is zand en steen. Het is nooit dat er iets fout gaat qua verhouding. Dat er opeens veel meer zand is dan steen. Dat helemaal...
1: Dat kan gebeuren, maar oh. Dat is heel onwaarschijnlijk.
0: Ja, oké. Hey, en hoe lang doe je dit werk al?
1: Ik doe het nu zo'n beetje 2 jaar, voordat ik hierin gerold ben.
0: En doe je dan altijd de nachten?
1: Nou, niet altijd. We wisselen een beetje af. Het grote deel zit ik in de nacht.
0: En dat gaat gewoon 24/7 door, omdat dat gewoon... dat moet gewoon doorgaan, omdat er veel nodig is.
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk. Voor bedrijven zijn ze vooral overdag bezig. Maar ja, de snelwegen doen we natuurlijk heel veel 's nachts.
0: Ja, precies. Ja, natuurlijk.
1: Dan worden alle snelwegen afgesloten, dus dan moeten we ook paraat staan.
0: Ja. Even iets heel anders, waar ik zat daar laatst nog over na te denken. Ik zit het echt, dat was echt laatst nog dat ik dat tegen iemand zei. Ik zeg maar, je hebt van die fietspaden en dat zijn allemaal gewoon stoeptegels. En ik snap niet dat ze dat niet gewoon lekker de asfalt opgooien. Want dat fietst toch zoveel lekkerder?
1: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Toch?
1: Dat ben ik met je eens, ja. Alleen het asfalt is heel duur.
0: Oh, is dat ze daarom dat kiezen ervoor?
1: Het is een geldkwestie, ja.
0: Ah, dat wist ik helemaal niet. Ja, want ik dacht dan aan het fietsen en dan hoor je alleen maar... omdat je helemaal over die stoeptegels zit te gaan. Ah, oké, dat wist ik niet. Nou, heb ik ook weer antwoord op een vraag. Nou, ja. Blij dat je toch even spreekt. Hey, Sietse, ik vind het mega interessant. Ik vond het heel fijn om te spreken. Ik vond het heel leuk om het bijna goed te raden, niet helemaal. Maar jij gaat bijna naar huis. Nog 2 uurtjes moest je werken?
1: Nog 2, 3 uurtjes als mijn collega er en dan ga ik lekker slapen.
0: Nou, dan wens ik alvast heel veel slaap lekker. Slaap lekker, welterusten.
1: Nou, dankjewel. Van hetzelfde.
0: Hey, dankjewel. Fijne nacht, hè?
1: Hey, fijne nacht. Hoi, hoi.
0: Ja, even over de weg gesproken. In welk land kan je een boete verwachten als je een broodje kaas achter het stuur eet? Ja, en waar kan je een boete verwachten als je een bikini rijdt? Nou, misschien goed om te weten, mocht je nog op vakantie gaan? Vertel je zo in welke landen je rekening moet houden met deze boetes. Eerst Del Bob en I.

De alarmschijf van deze week. De nieuws van Kriskels Amsterdam. My oh my. Ja, misschien is de wekker net gegaan. Is de auto al ingepakt. Klaar voor vertrek. Op naar je vakantiebestemming. Wel even opletten, want in andere landen gelden wel andere verkeersregels. Dus ik dacht om even wat euro's te besparen. Mocht je nog op vakantie gaan met de auto. Ik zet ze even voor je op een rijtje. Ja, in Frankrijk en België kun je al een boete krijgen. Als je tijdens het rijden iets uit je dashboard pakt. Een broodje eet achter het stuur. Of een sigaretje rookt. Ja, en wilde je misschien bellen met oortjes in? No, no, no. Nee, daar kan je ook een boete voor krijgen. En die boete bedraagt minimaal 135 euro. Ja, oh, en dit is ook nog een gevaarlijke. Want als je dacht, ik doe flitsmeisjes even aan... voor de flitsers in Frankrijk of België. Zou ik niet doen. Nee. Want het kan je een boete opleveren van 1500 euro. Ja, dan door naar het land van de tapas en de flamenco. Spanje. Ja, als je dacht om na een dagje strand in zwemkleding naar huis te rijden. Detenier, zeg ik dat goed? Nee, ik kan het niet. Ik ga beginnen helemaal Duits te praten. Oftewel, stop, want dat kan je een boete van 200 euro opleveren. Ja, ik zag dus ook nog een boete voorbij komen. Dit is denk ik de hoogste die ik nu in het rijtje zie. Dat is die in Oostenrijk. Wil je een, bijvoorbeeld als je denkt, nou, ik ga een leuke vakantievlog maken voor op Instagram of zo. En gebruik je daar dan wat beelden van je dashcam. Dat kan echt een hele dure vlog worden. Want als je dashcambeelden openbaar maakt, kan je dat? Ja, hou je vast hoor. 10.000 euro kosten. Ja, als ik het zo hoor, dan blijf ik gewoon lekker thuis. Q Music.

0: Goedenacht.
1: Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. De Amerikaanse marine begint komende avond om 10 uur met een nieuwe zeeblokkade van Iran. Dat betekent dat schepen dan niet langer Iraanse havens in of uit mogen. De blokkade volgt op bedreiging van Iran om de Straat van Hormuz opnieuw te sluiten. Amerika blokkeerde de Iraanse havens eerder al van half april tot half juni. Door die aanstaande afsluiting van de Straat van Hormuz en de aanvallen over en weer in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen weer flink gestegen. Een vat olie is in een dag tijd bijna 10% duurder geworden. President Trump wil tol gaan heffen in de Straat van Hormuz. Andere landen zien dat totaal niet zitten. En sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld voor atleten binnen te halen. Vandaag wordt die Orange Alliance gelanceerd, een businessclub gericht op de Spelen van 2028 in de VS, meldt de Telegraaf. Voor flink bedrag kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven naar sportwedstrijden kijken en netwerken tijdens de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of dat voor extra gevaar zorgt. Het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam is begonnen met een proef met late abortussen, melden het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Dat is wettelijk toegestaan, maar gebeurt bijna nooit omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. En Frankrijk viert vandaag haar nationale feestdag. Door de hittegolf en de bosbranden daar zijn de vieringen op veel plekken wel aangepast. Zo gaat op veel plekken de traditionele vuurwerkshow niet door vanwege de droogte. En in Fontainebleau, vlakbij Parijs, zijn alle festiviteiten afgelast. Daar woedt een felle bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is het iets koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.

Een hele goede morgen. Ik ben er al stiekem. 5 voor 5, 5 voor Mattie en Marieke de pre-party. Kom erbij via de app van Q Music. En dan beginnen we samen op deze dinsdagochtend. Rustig de dag. Begeleid door de muzikale klanken van Bruno Mars, Risk It All. En daarna Somber, Undressed.

0: 1 over 5, dat is strafpunten. Toch het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. In Veldhoven, Noord-Brabant, woedt een grote uitslaande brand in een kringloopwinkel. Het pand staat op instorten. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om te voorkomen dat de brand overslaat naar andere gebouwen. Op een paar meter van de winkel staat een benzinepomp. Er zijn 2 mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg, hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zomerse dag met veel zon. Het wordt 27 tot 33 graden. In het noordwesten is die koeler met een graad of 25. In het oosten en zuiden kunnen wel een paar stapelwolken voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Music. Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Het belooft weer een benauwde, warme dag te worden. Dus ik zou zeggen, hou je radio aan en kruip lekker in de vriezer. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party.

0: Morgen.
1: Hallo.
2: Zo. Het belooft weer een prachtige dag te worden. Ja. Lekker weer vandaag.
0: Graadje 30.
2: Graadje of 30.
0: Inderdaad.
2: En dit is de dag, hè?
0: Wat?
2: De dag. De dag dat Argentinië naar huis gaat.
0: Is het heus?
2: Wat een feest. Wat een feest. Nou, maak er wat moois van. En hoi.
0: Hoi, Johan. Ik moet je meteen even corrigeren. Vandaag is helaas niet de dag dat Argentinië naar huis gaat. Die dag is morgen, hopelijk.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
0: Heeft natuurlijk alles te maken met het WK-voetbal. Ja, dat is nog steeds in volle gang. Het WK-voetbal gaat ook gewoon door als wij niet meer meedoen. Vandaag staat de eerste halve finale op de planning. Dat is Frankrijk tegen Spanje. 9:00 vanavond. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik wil dat wel gaan kijken. Dat wil ik heel graag gaan kijken zelfs. En dat ga ik waarschijnlijk ook doen. Maar ik ga vandaag ook nog een enorme kledingkast in elkaar zetten. Dat gaat de hele dag in beslag nemen. En die wedstrijd is dus vast vanavond om 9:00. Op z'n vroegst pas klaar om 11:00. Wekkertje gaat weer rond 3:15, 4:00. Oei, oei, oei, oei, oei, dat wordt weer een kort nachtje. Maar we zitten ook wel vlak voor die zomervakantie. Dus dat moet allemaal wel te doen zijn. En het blijft toch ook het WK voetbal. Dat is maar 1 keer in de 4 jaar. Ik zou mezelf wel voor mijn kop kunnen slaan als dit een van de mooiste wedstrijden wordt. Spanje tegen Frankrijk, Frankrijk tegen Spanje, hoe je het ook wil noemen. Dat zou zomaar eens een heel, heel, heel leuk avondje voetbal kunnen worden. Ja, ik kan het mezelf niet. Ik kan mezelf niet serieus in de ogen aankijken morgenochtend in de spiegel als ik gewoon daar doorheen geslapen heb. Dus waarschijnlijk zit ik hier morgenochtend met hele kleine oogjes. Joey, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Luc.
0: Morgen.
4: We zijn weer van de partij.
0: Ja.
4: Nog een paar weken werken en een lekker vakantie.
0: Ja, hoe lekker, zeg Joey, heerlijk.
4: Deze week vroege dienst.
0: Ja.
4: Van 6 tot 3.
0: 6 tot 3.
4: Daarna lekker van het zonnetje genieten.
0: Oh, wat super.
4: Fijne uitzending.
0: Dankjewel, Joey. Jongens, even voor de volledigheid. Joey werkt dus deze week van 6 tot 3. Dan kan hij 's middags lekker van de zon genieten. Sylvian.
5: Ja, ja. Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen, Sylvian.
5: Luc natuurlijk.
0: Ja, ik ook. Ben erbij.
5: Ja, het is weer zo'n dag vandaag. Vandaag 3 nieuwe collega's in werk.
0: 3.
5: Sylvian. Aanwezig.
0: Aanwezig. Kapling. Aanwezig. Zo daarover gesproken zelfs. Ik kwam er net tegen op de gang.
3: Annemarie. Aanwezig.
0: Ja, die zag ik ook alweer huppelen met een kopje koffie en de krantjes onder de arm. Annemarie is aanwezig. Zij speelde gisteren 4 op een rij met Dylan en kreeg de volgende woorden. Zacht, sticker, wasstraat en vriezer. Maar had ze ook 4 op een rij met Dylan? Dat hoor je zo meteen na Another en 54 Ultra.

0: Stella Lefty en Boston op Q-Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. Het is Luc van de redactie hier. Even terug naar gisteren. Toen speelden we 4 op een rij met Dylan. 4 op een rij is een heel simpel spelletje. Je krijgt van ons 4 woorden. En als je de 4zelfde associaties hebt als Mattie, Marieke of Annemarie, nou, dan ben je 2.500 euro. Dat zijn echt de meest makkelijk verdiende 2.500 euro uit je leven. Dat kan ik je nu alvast meegeven op een briefje. Dylan, waarmee we dus gisteren speelden, die besloot om te gaan spelen samen met Annemarie. En de woorden die zij kregen waren zacht, sticker, wasstraat en vriezer. Had Annemarie de 4zelfde associaties als Dylan? Eens even luisteren.
1: Zacht.
2: Hard.
1: Sticker.
2: Plakken.
1: Wasstraat.
2: Auto.
1: Nou, Dylan. Nog eentje te gaan. Ja, we vragen altijd waar geef je 2.500 euro aan uit? Maar dat gaat natuurlijk naar ja, niet die zuipvakantie, maar een vakantie waarin er gezopen wordt.
3: Precies.
4: Ja, een rondje kan er dan wel af als je met 6 mannen daar bent.
1: Zo.
4: Maar het moet nog maar gebeuren, hè? Het laatste woord hebben we nog.
3: Ja, we zijn er nog niet. Ja.
1: Oké, daar gaan we. Het laatste woord is vriezer.
2: IJs.
4: Oh. Nee.
2: Koelkast.
4: Ja.
1: Oh, nee.
4: Oh,
0: het is altijd zo lullig. Als het zo dichtbij zit, zo dichtbij die 2.500 euro... bij vriezer, zei Dylan koelkast en Annemarie ging voor ijs. Vandaag om 8:30, een nieuwe editie en dus een nieuwe kans voor jou op 2.500 euro. En zometeen nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Ga je horen hier op Q-Music na Maître Gym. Dit is Mattie en Marieke de Pre-Party met Jumtier.

0: Owl City, Carly Rae Jepsen op Q-Music, Good Time. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Deze hele week die staat voor mij in het teken van verhuizen. Zodra ik hier werk verlaat, zit mijn hoofd weer helemaal tussen de verhuisdozen, tussen de meubels die nog in elkaar gezet moeten worden, tussen muren die geschilderd gaan worden. Ik woon nu in mijn eerste eigen appartementje. Alleen heb ik gisteren geen hele goede indruk achtergelaten bij mijn buren.
1: Mattie en Marieke, de pre-party.
0: Wat precies, dat vertel ik je zo meteen na David Guetta.

Goedemorgen, je luistert naar Q-Music. Je hoort het Chesto met The Business. De business op dit moment is dat ik gisteren de allerlaatste spullen uit mijn oude huis heb verhuisd. En alles in mijn autootje gepropt en naar het nieuwe adres gereden. Het zit als volgt. Ik heb jarenlang met huisgenoot Kees samengewoond. De afgelopen 6 jaar in het centrum van Utrecht in een studentenkamertje. Hij blijft in het huis en gaat daar samenwonen met zijn vriendin. En ik ging op zoek naar een nieuw appartementje en dat heb ik gevonden. En omdat hij dus in zijn huis blijft en ik daar ook gewoon natuurlijk nog naar binnen kan, want we blijven gewoon bevriend, lukte het mij om af en toe mijn kleine autootje vol te proppen met spullen op en neer te rijden naar mijn nieuwe huisje in Utrecht. En dat zo nu en dan te doen. En gisteren was dus de laatste keer. Toen ik de vorige keer hier aan het vertellen was over hoeveel werk dat was. Doos uit de auto halen, doos naar binnen tillen, doos de lift in, doos... Nou goed, je snapt het. Toen kreeg ik heel veel appjes binnen in de app van Q. Van waarom gebruik je geen steekkarretje, geen steekwagentje? Ja, sorry, niet aan gedacht. Dat ding heb ik ook niet, dat past ook niet in mijn eigen autootje. Dat neemt dan weer ruimte in voor dozen. Maar gisteren was het weer zo'n lange verhuisdag. Ik ben nog in de Hornbach geweest om allemaal zaken te kopen die ik niet... Ja, waar ik amper verstand van heb, laten we wel wezen. Maar goed, het was een lange verhuisdag. En toen moest ik nog 1 keer op en neer rijden en toen dacht ik, ik heb geen zin meer. Ik heb geen zin meer om doosje voor doosje, ja, dit te gaan verhuizen in die bloedhitte. Ik stonk, mijn haar zat in de war, ik was bezweet, oude kleren aangetrokken. Toen zag ik bij mij, achter het appartementencomplex, een beetje een paar verdwaalde boodschappenkarretjes staan. In zo'n buurt woon ik een beetje, daar staan de boodschappenkarretjes nog gewoon los en wild op straat. Toen dacht ik, daar pak ik er eentje van. Ik gooi alles in zo'n boodschappenkar, rij het in 1 keer de lift in. En dan hoef ik maar 1 keer te lopen in plaats van 16 keer. Nou, ik was ontzettend blij met mijn intelligente brein op dat moment. Dus ik laat alles in. Een deken, een paar dozen, plastic tassen en 1 vuilniszakje. Wel, dat was de vuilniszak weer, want in deze vuilniszak zaten dit keer geen kleren, maar beddengoed en handdoeken. En ik loop naar de ingang van het appartementencomplex. En daar staat al een medebewoner te wachten die met de lift naar boven wil. En zij kijkt me al raar aan. Zij kwam terug van het sport, had helemaal sportoutfit aan. En ze kijkt me al raar aan. Dus ik zeg, hallo, goedenavond. En vervolgens komt er nog iemand anders aanrennen. Oh, hou de lift tegen. Ik wil ook nog even naar binnen. Een andere medebewoner van het appartementencomplex, ook een vrouw. De liftdeuren gaan dicht. Ik sta daar met mijn, ja, supermarktwagen vol met afval op het eerste gezicht. Stinkend en zwetend met 2 bewoners van het appartementencomplex. Ik ben nieuw, zij kennen mij waarschijnlijk nog niet. Ik heb een paar nachten overnacht in mijn appartementje. Ik wil graag een goede indruk maken, maar op dat moment viel bij mij pas het kwartje dat ik er waarschijnlijk uitzag als een zwerver. Als iemand die op straat woont, als een dakloze die op zoek ging naar een overnachtingsplek. Uiteindelijk moesten zij eruit bij verdieping 3 en moest ik eruit bij verdieping 5. Nou, ik kon mezelf wel voor de kop slaan. Het zag er echt niet uit. Ik zal even een fotootje posten op mijn Instagram stories. @LucSarneel, daar kun je me vinden, gewoon mijn naam. En dan zal ik even laten weten, laten zien hoe ik erbij stond. Maar wat zullen zij wel niet gedacht hebben? Zij moeten echt allebei gedacht hebben. Waarschijnlijk zijn ze de lift uitgelopen. Hebben ze elkaar aangekeken en gezegd, nou, ik weet niet wie deze zwerver was. Maar we gaan even een melding maken bij de VVE. Dit kan echt niet. Fotootje ga je vinden op mijn Instagram, @LucSarneel. En zometeen hier op Q-Music, Nate Smit. Na Shanna Spyro, Material Lover.

0: Zojuist heb ik verteld dat ik met een winkelwagentje bij mij in het appartementencomplex aan het verhuizen was. Robert, die levert meteen even feedback op dat verhaal. Robert, zeg het maar.
1: Nou, dat is een heel lang verhaal. Dan ben je bij de Hornbach geweest, hè? Had je ook een steekkarretje kunnen kopen? Was wel zo makkelijk geweest.
0: Oh ja.
1: Nou, fijne dag hoor.
0: Ja, toch weer dat steekkarretje. Nou, oké, jongens, volgend jaar ben ik weer jarig. Geef me allemaal maar een steekkarretje voor mijn verjaardag dan. Voor de volgende verhuizing. De bouw staat de zomerhit van dit jaar. Na Man at Work hoor je op Q-Music.

0: heb even leuk een fotootje op Instagram gezet. Ik krijg meteen feedback van Thijs.
1: Nou, Luc, je ziet er meer uit als een student die net de hele week heeft lopen zuipen.
0: Oh ja.
1: En nou pas terugkomt met een flinke kater.
0: Goed. Zo zie ik er dus deze ochtend uit. Maar hoe zien Mattie, Marieke en Annemarie eruit? Dat kun je zien via RTL 7, want daar volg je de ochtendshow van Q Music. En dit is nieuwe muziek van Bente. 3, 2, 1.

0: uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In het Brabantse Veldhoven woedt een grote uitslaande brand. Het zou gaan om een pand van een kringloopwinkel dat in brand staat. Het gebouw staat op instorten. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere gebouwen. Vlak voor de winkel staat een benzinepomp. Het is niet bekend of die voor extra gevaar zorgt. Premier Jette denkt dat de nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden.
2: We kunnen eigenlijk binnen een jaar hier echt het verschil gaan maken. Door slim samen te werken, geld te besparen, veel efficiënter te zijn en de nieuwste technologieën te gebruiken.
1: 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. Er zijn 2 mensen opgepakt voor de grote bosbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het vuur was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn, dicht bij elkaar. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel eventjes duren. Misschien nog wel een paar weken. En iedereen heeft wel eens een saaie dag op werk. Nou, een piloot in Groot-Brittannië bedacht iets om zichzelf te vermaken. Hij slaagde erin om in de lucht met zijn vliegtuigje een boodschap achter te laten. Op een site waar je vliegtuigen kan volgen, Flightradar, is er duidelijk te zien hoe hij I am bored, ik verveel me, wist te spellen in de lucht. Nou, volgens de luchtvaartmaatschappij ging het om een testvlucht. Ze vinden het allemaal niet zo erg. De actie heeft geen gevolgen voor de piloot. Het weer dan, ja, veel zon vandaag. Hier en daar een kleine wolk. Het wordt ook weer warm, 26 tot wel 33 graden.
3: Op de weg is 1 vertraging, dat is op de A50 van Arnhem naar Os. Je komt in 3 kilometer tussen de Takietersbrug en Ewijk met een minuutje of 7.

0: gebeurd, jongen?
1: Ja, nee, super, super, Mattie.
2: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
3: En topless beachballen.
0: Dat is mijn favoriete film. Gordon.
4: Goedemorgen.
0: Hey, met Mattie en Bram. Storen wij?
4: Nee, er luistert toch niemand.
0: Mattie.
5: En Marieke.
0: 2:06 op dinsdag de 14e van juli. Je luistert naar show 1676, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
7: Goedemorgen.
0: Kijk, gisteren is een blokje lopen door Rotterdam.
6: Nou, dat is je aan te zien, schat. Je bent vuurrood.
0: Oh. En ik had denk ik 1,5 uur gelopen of zo. En ik, ja, ik had een lekker sportbroekje aan. En ik had niet echt heel veel zakken. Dus wat ik dan doe, ik heb een hele grote sleutelbos. Dan pak ik alleen de huisdeursleutel en mijn tag die ik nodig heb om de lift in te komen. Want ik woon in een appartementencomplex.
6: Ja.
0: En nou, ik ben een beetje aan het einde van mijn route. En dan draai ik zo om en dan loop ik een beetje terug naar Rotterdam. Dan heb ik alles bij elkaar. Ja, loop je toch een uurtje of 3 of zo.
6: Wauw.
0: En toen was ik thuis en toen dacht ik, shit, ik ben mijn tag verloren.
6: Oh.
0: Dus heb ik het hele stuk heb ik weer gelopen.
6: Niet waar.
0: Jawel. En uiteindelijk met de fiets weer terug. Want ik dacht, ja, anders heb ik straks 6 uur gelopen. Dat gaat natuurlijk.
6: Nee, nee, nee.
0: Dus, maar niet meer gevonden. Ik heb de tag niet meer gevonden.
6: Nee, dat snap ik. Ja, hoe groot is de kans dat je die vindt? Ik bedoel, die stuitert en die stuitert zo een goot in of zo.
0: Ja, maar het was een hele rode tag. Ik dacht van, nou ja, ik kan wel, weet je wel, de zon scheen. Ik dacht, dat glinstert wel op. Dan zie ik wel het liggen als een soort extra.
6: Ai.
0: Ja, dus ja, het is niet gelukt. Dus ik heb nu buiten geslapen.
6: Nee. Hey, en heb jij gedurende die rit, zeg maar die tocht, heb je nog ingesmeerd?
0: Nee, ik heb mezelf niet ingesmeerd.
6: Nou, dat jeetje, je bent echt zo rood als die tag.
0: Ja, maar ja, wat wil je dat ik nu doe?
6: Nee, ja, niks, maar meer...
7: Ja, het is wel een beetje bruinig, toch?
6: Jawel.
7: Dit was wel...
6: Ja, maar heb je er geen pijn aan?
0: Pijn? Nee, ik heb geen pijn.
6: Oké.
0: Okay. Nee. Ja, het zal wel opklaren, toch? Jullie zitten na te kijken, goed. Jongens,
7: nee,
0: alsof ik in de fik sta.
7: Nee, helemaal niet.
0: Doe even rustig hier.
7: Ik vraag me gewoon af of je ook mee gaat doen aan de Nijmeegse Vierdaagse, dat je zoveel gelopen hebt.
6: Ja, nou ja, hij zou elk jaar meedoen, hè?
0: Het zou best wel een leuk idee zijn.
6: We horen er al jaren over.
0: Maar helaas, ook dit jaar ben ik op vakantie. Nee. Straks om 9 uur gaat hij verder de top 500 van de zomer. Gaan we deze ook in horen. Jennifer Lopez, let's get

0: Hey, Jack Style, Back Music, Turn the Lights Off.
1: Hey, wij hebben een podcast tip. En nu is dat helemaal niet ons eilandje. Dat is echt het eilandje van Annemarie waar wij een beetje op gaan zitten klussen.
0: Wijk van Annemarie te klussen.
1: We hebben natuurlijk een tijdje geleden ook al een podcasttip de wereld ingeslingerd. Die hebben we ook meteen integraal op de radio uitgezonden. Dat is de podcast waarin we vertellen dat dit radioprogramma stopt.
0: Ja, we blijven maar bezig.
1: Ja, nee, dit is een podcast die we je later deze ochtend willen laten horen. Die is dan ook meteen te beluisteren op Spotify en zo. Het is namelijk een podcast van de moeder van Eva Hermans Kroot. Die heeft samen met een andere moeder die in haar geval haar zoon is verloren aan kanker een podcast gemaakt, Stuk Verdriet heet die, waarin zij praten over hoe dat is om je kind te verliezen. En zij praten daar prachtig met z'n tweeën over.
0: Ja, zeker omdat het verder gaat dan alleen het verdriet van je kind verliezen. Het gaat in rouw in de breedste zin van het woord.
1: Ja.
0: Het gaat overal in de breedste zin van het woord. Laten we je zo meteen horen om 6:55. Hey, ondertussen heeft de redactie een vraag.
2: Wat, ja, goedemorgen.
0: Moet ik dit gewoon laten horen? Moet ik hier op play drukken? Wat wil je?
2: Stop. Het is bijna vakantie. En dat betekent dat iedereen een beetje moe begint te worden. En dan zijn er kleine dingetjes die dan toch sneller zorgen voor lichte irritatie.
0: Ja.
2: Mattie.
0: Ja?
2: Je bent een lieve man. Maar je hebt een nieuwe tik. En wij vroegen ons gewoon af of je daarmee wil ophouden.
1: Oh,
2: want wanneer je muziek hoort op de radio als luisteraar, horen wij hier gewoon alles wat jullie doen, constant.
0: Ja. Ja.
2: We kunnen even gaan luisteren naar jouw nieuwe tik.
0: Ik zit heel even te denken, voordat ik hem start, ik zou niet weten wat dit is. Ik ben me hier helemaal niet bewust van, joh.
1: Ik zit echt bovenop je, zo'n beetje. Ik weet het niet.
0: Heb jij een idee, Annemarie?
1: Nee.
0: Nou, laten we even luisteren.

0: Ja, ik wil het gaan maken als beatboxer in een volgende
1: leven. Ik wil hem meezingen mag, maar je klinkt nu gewoon als een fietsbal met een punaise erin. Dus
0: hey, maar dit doet Ed Sheeran toch ook? Dan, die neemt toch ook laag zichzelf op? Dus dan zou ik eigenlijk... Yo, welkom bij de ochtendshow.
2: Ja, ik weet het niet. Ik
0: weet
2: zou
0: je wel dat?
2: Je moet het niet doen. Nee, maar probeer ook nou niet eerst Ed Sheeran noemen en het dan zelf gaan proberen. Je moet dat niet in één zin noemen.
0: Ja, okay. Hey, ik vind het wel fijn dat we zeg maar die cultuur hebben waarin dit soort dingen benoemd kunnen worden. Ik zal erop letten, jongens. Goed?
1: Dankjewel.
0: Ja, ik zie die hele blije gezichten daar.
2: Oh, deze is lekker. Oh, leuk. Als jij het niet meer mag doen, mag ik het misschien wel doen.

0: Jelly Roll. Q-music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, je hoort daar een paar mensen die hun huis echt zijn uitgevlucht omdat het binnen niet meer te doen was.
2: Van de stank? Kwam het riool omhoog?
1: Nou, nee, dat gelukkig niet.
0: Nee, nou, ik heb wel een vermoeden. Hoor je zo meteen. En misschien horen we jou daarna wel in Mattie en Marieke's collecte.
2: Nou, ik moet wel zeggen, we hebben gisteren de beste pitch in maanden gehad.
0: Heel goed, was heel goed.
2: Ik denk echt top 3 materiaal pitches van de afgelopen jaren dat we de collecte doen. Waar ging het ook weer over? Wat was ook weer de pitch?
0: Nou, wat is dit nou toch?
2: Ja, ik weet dat het een hele goede pitch was, maar ik ben ook even in alle eerlijkheid vergeten waar het ook weer voor was. De Zwarte Cross.
1: Boldercar.
0: Even voor iedereen die het niet heeft gehoord, want dit is natuurlijk een hele ingewikkelde referentie. Wat was er dan zo goed aan die pitch?
2: Nou, het was gewoon heel goed verteld hoe leuk de Zwarte Cross is. En hoezeer Daphne was het, geloof ik, daarna uitkijkt. Annabel? Heet ze Annabel?
0: Ah, dat is echt, jongen. Dat is helemaal erg.
2: Het is ook gewoon niet.
0: Dat was zo'n goede pitch, we zijn alles vergeten.
2: Nee, zijn alles vergeten. Maar het maakt wel heel veel indruk, Annabel, als je luistert echt. Ik was gewoon even kwijt, je naam en je pitch. Maar zij gaat naar de Zwarte Cross, kijkt ze elk jaar zeer naar uit.
0: Ja.
2: En het was niet te doen met tillen. En dit jaar mogen er geen kruiwagens mee het terrein op. En dat is natuurlijk lastig. Dus nu wilden zij graag een boldercar. En uiteindelijk hebben wij met z'n 43 euro ingelegd precies wat het ding kost.
0: Ja, omdat ze kleurrijk vertelde hoezeer zij van de Zwarte Cross houdt. Er zat humor in. Het was een gedegen voorbereiding is hieraan vooraf gegaan, denk ik.
2: Ja, want het is niet gezegd dat wij het hele bedrag inleggen. Hè?
0: Nee,
2: bij
0: zeker
2: collecten,
0: niet.
2: Bij leg je gewoon wat in.
0: Hoeveel geld heb jij gegeven?
2: Ik gaf 15 euro.
0: Oh, dat weet je dan nog wel.
2: Ja
0: ze weet wel precies geld, wat er uit de portemonnee is.
2: Als het op geld aan komt, hou ik Excelletje bij.
0: Ja, precies, ja. Zometeen Mattie en Marieke's collecte. Wat heb je nodig? Laat het weten via de Q-app.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereken.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tuin.

0: Is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
4: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
5: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
6: Kijk op kwf.nl/voor wie.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: jij kunt besparen.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: 6:30, goedemorgen. Q-verkeer met één vertraging langer dan een kwartiertje. En dat is op de A50 naar Os. Je komt daar in 6 kilometer tussen Ewijk en Maasbrug. En dat kost je 17 minuten.
4: Nou, opnieuw veel zon vandaag. Met hier en daar ook een paar wolken. Het wordt opnieuw warm. 26 tot 33 graden. Annemarie heeft het laatste.
5: Goedemorgen. De brandweer is in Veldhoven in Brabant de hele nacht druk geweest met een grote brand in een kringloopwinkel. Inmiddels is het vuur onder controle. Een paar omwonenden moesten hun huis uit. Er zijn geen gewonden gevallen bij die brand in Veldhoven. Het pand van de winkel is wel helemaal verwoest. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. In Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Gebeurde in de wijk Feyenoord. Volgens RTW Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op bij die schietpartij. Zo kwam er ook een kogel terecht in een huis. En eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. De Nederlandse shorttrack selectie is opgelucht dat hun ploeggenoot Sven Roes weer terug is in Nederland. Hij verdween eind juni naar het buitenland. Ja, niemand wist waar hij was. En veel mensen deelden op sociale media ook een bericht erover, omdat ze grote zorgen hadden. Gisteren liet Sven zelf van zich horen in een lang Insta-bericht. Hij zegt dat hij last heeft van mentale problemen. Zijn ploeggenoot en vriend Jens van het Woud reageerde gisteren op het verhaal bij de NOS.
6: Ja, het was wel een schok. Ik denk dat iedereen wel een beetje van slag was toen het allemaal zo uit het niks gebeurde. Maar uiteindelijk, wij kunnen er ook niet heel veel aan doen. Het is zijn keuze wat hij doet natuurlijk. En wij hopen gewoon als team dat hij lekker tot rust kan komen en dat hij zich weer goed gaat voelen.
4: Ja, het is een heel hecht team, hè, die shorttrack ploeg. Het is echt één grote familie.
3: Hey, ik las ook dat bericht van hem en daarin vertelt hij eerlijk hoe hij topsport en de blessures die hij aan zijn lijf heeft gehad zeer, zeer, zeer zwaar op hem hebben gedrukt, waardoor hij echt geen andere uitweg meer zag. En op een gegeven moment ook zelfs het idee heeft gehad van ja, wil ik nog wel leven? En toen dus blijkbaar naar het buitenland gevlucht is en er snel achter kwam van hé, maar dit wil ik helemaal niet. Wat ik heel...

0: wat ik eigenlijk een hele verdrietige zin vind, is dat hij op een gegeven moment op het eind zegt: ik schaam me diep voor wat er is gebeurd en voor de pijn die ik mijn familie heb aangedaan. Dat gevoel draag ik elke dag met mij mee. Toen dacht ik, ach jongen, ga je nou niet ook nog daarvoor schamen? Want dat gaat dan ook weer zo zwaar duwen. Dus hij wil continu presteren en door met die sporten. En daar had hij allerlei gevoelens over dat hij dat niet met zijn familie kon delen. En dan ja, gebeurt dit hem, die mentale problemen. En dan schaamt hij zich daar ook nog voor.
1: Ja, maar dat is denk ik een klein onderdeel van het grote psychische probleem waar hij mee zit, Mariek.
0: Ja, maar ja, dat raakte me gewoon het meest.
1: Ja,
0: schuldgevoel
1: ik.
0: Ook nog.
1: Ja.
0: Dat dan ook nog op je duwt. Terwijl hij dus al schuldgevoel had omdat hij graag wilde presteren voor zichzelf en zijn familie.
1: Ja. Ja, hopelijk heeft hij een spoedig herstel. En dat is natuurlijk ja ook dat dit zo op Instagram wordt gedeeld. Zo'n kijkje in het hoofd van iemand. Je zou het maar weer woorden moeten geven voor Nederland. En je kan bijna niet anders, want heel Nederland is bezig met je verhaal. Dus je voelt je ergens een soort van semi-verplicht om dan een inkijkje te geven. Wat was er aan de hand? Maar dat hoeft ook natuurlijk ook niet per se, hè?
0: Helemaal niet. Sterker nog, iedereen was natuurlijk hartstikke blij dat hij weer terug was en dat zijn familie van hem had gehoord. Je mag natuurlijk ook gewoon niks zeggen.
2: Nee, zeker. De oproep van hem en ook zijn familie is natuurlijk ook gewoon om nu verder de privacy te respecteren.
1: Ja.
2: En hem het herstel te gunnen. Mm. Dan naar Almere, want daar is het bloedje heet in een flat. Het is er zelfs zo warm geworden dat bewoners hun eigen huis zijn uitgevlucht. Ja, de flat is eigenlijk een kantoorpand. Deed eerder dienst als kantoorpand, omgebouwd tot woningen. De temperaturen die lopen daar in de warme weken als deze flink op, zeggen de bewoners bij Hart van Nederland.
3: Ja, het is op dit moment 28,6 en dat is eigenlijk nog vrij koel.
4: En hoe voelt dat?
3: Nou, verschrikkelijk. Ik plak helemaal.
2: Ja, en dus ging hij zijn huis uit.
3: Ik breng merendeel van de tijd in de zomer door bij mijn moeder. Want het is hier niet te doen als je moet leven, koken, moet douchen.
2: Ja, het is niet door te luchten, daar vertelde hij ook. De lokale politiek bemoeit zich er ook al mee. Bewoners vinden dat de woningcorporatie te weinig doet. En die zeggen dat ze al meerdere maatregelen hebben genomen.
1: Ja, een bord met ijsblokjes hè, voor een ventilator.
0: Ja, dat zal deze man ongetwijfeld een keer gehoord hebben.
1: Dat denk ik ook. Hey, ik heb me door de redactie laten vertellen dat het drukker is dan ooit voor onze deur. Met mensen die komen collecteren.
0: Misschien ook klimaatvluchtelingen. Misschien ook Chantal het huis uitgevlucht omdat het bij jullie te warm is. Ik weet het niet.
5: Nee, dat niet. We willen gewoon op vakantie, joh.
1: Ja, oh. En jij komt collecteren met de hele familie, begrijp ik?
5: Met het hele gezin. Zitten we op dit moment in de auto. Ja. En we willen graag lunchen.
1: En je wil graag lunchen?
0: Wat leuk!
1: We horen Chantal en de rest van het...

0: Chantal en familie, waar komen jullie voor?
1: Hi, wij komen voor een lekkere lunch.
2: Start je pitch.
1: Ja, wij zijn vanmorgen om 4 uur vertrokken vanuit Voorhout, dat ligt bij Leiden, richting Spanje. We hebben een bus vol met papa, 2 kinderen, hond en ikzelf. En wij moeten dus ergens in the middle of nowhere gaan lunchen straks.
3: Ja.
1: En via ChatGPT hebben wij een hele route uitgestippeld waar je dan de beste kan stoppen met kinderen en hond.
2: Wow.
1: En waar ze dan even lekker kunnen spelen, 2 uur lang stoppen, hondje erbij. Maar ja, papa en mama willen wel graag even lekker eten.
3: Ja, natuurlijk.
1: En ik denk de kinderen ook. En even wat anders dan een McDonald's of een Pizza Hut of iets. Maar wel even gewoon voedzame maaltijd.
3: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Goed.
3: Waar ga je naartoe in Spanje?
1: We gaan naar Blanes.
3: Blanes, oké.
0: Okay. Hey, en is de bus brandwerend? Want je moet natuurlijk door het rookgordijn van alle brandhaarden als je richting Spanje rijdt.
1: Nou, we hebben de brandblussen bij, dus...
3: Oké. Okay. Hey, en hoe oud zijn de kids?
1: Tess is 10.
3: Ja?
1: En Mavis 2.
3: Oké, okay. En die kunnen ons ook horen, of niet?
1: Ja, zo wacht. Zal je even de luidspreker zetten?
3: Ja, hartstikke leuk. Even kijken, dan krijgen we het hele gezin
1: die
3: even...
1: Die kunnen jullie horen.
0: Oh, top. Hey Tess, goedemorgen.
4: Hoi.
0: Hoi. Wat zou jij graag willen lunchen?
4: Mij maakt eigenlijk niet zoveel uit, want ik weet het niet.
0: Oh, dat is makkelijk. Dus kijk, ik hoor jouw moeder net zeggen, even geen McDonald's, even geen Pizza Hut. Maar als jij het voor het zeggen zou hebben, dacht ik, ja dan... Wil je dan een salade?
1: Dat is geen McDonald's, denk ik, of wel?
0: Nee.
1: Ze zit heel hard nee te schudden.
0: Oké, geen Mackie dus.
4: Nee.
3: Hey, Tess, waar heb je het meest zin in op vakantie?
4: In het hele warme weer en ook gewoon lekker zwemmen, lekker afkoelen.
3: Ja, natuurlijk.
0: En staan jullie eigenlijk op een camping of hebben jullie een huisje geboekt?
1: We staan op een camping en hebben een hele luxe villa-tent geboekt.
3: Wauw, geweldig. Ja, ja, zo. Ja, ja, ik zou wel in de koffer willen, potverdikkie. Oké, wat kost de lunch, Chantal?
1: Ja, wat zullen we tellen? Ik kijk even mijn man aan. Zeg even wat.
5: Iets van 4 tientjes of zo.
3: 4 tientjes.
0: Ja, daar zit je natuurlijk al snel aan. Zeker, ik hoor jou zeggen, 2 uurtjes stoppen, zodat die kids kunnen razen, dat die hond kan razen. 4 tientjes. Ja, jullie krijgen van mij 17,50.
3: 17,50 krijgen jullie van Marieke.
1: Oh, wat lief, dankjewel.
3: Annemarie, wat krijgt het gezin?
6: Oeh, ja, wij zaten altijd met een stokbroodje langs de peage.
3: Ja.
6: Maar ja, het is natuurlijk al wel heerlijk om even uit te stappen met een lunch. Maar lunch onderweg, ik ga iets lager zitten. 4 euro.
3: 4 euro.
6: Een broodje.
1: Dankjewel, Annemarie.
3: Ja, Chantal, wat leuk. Dit is echt een first ook in de collecte. Dat er een heel gezin collecteert. Wat ongelooflijk leuk. Vind ook volgens mij hebben we iedereen gehoord, toch? We hebben de jongste nog niet gehoord.
1: Ja, die jongste is wat lastig om wat te laten zeggen, zeg maar. Dat zal Marieke wel weten goed, met 2-jarige.
3: Hey, de hond horen we ook niet, geeft niks. Je krijgt van mij een tientje.
1: Nou, super. Heel erg bedankt, jongens.
0: Hey, en dan zeggen wij, eet smakelijk, ga niet naast de pisbakken zitten... en kom veilig aan in Spanje.
1: Hey, dankjewel.
3: Dag, Chantal.
1: Doei.

0: Lavi, baby.
1: Zomerse alarmschijf in dit zomerse weekie. Crisscross Amsterdam en my oh my.
2: Gisteren in de zomer of in de auto heerlijk genoten van de Q-top 500 van de zomer.
1: Die lekker hoor.
2: Natuurlijk straks om 9 uur ook weer verder. Ik zat uren en uren in de auto gisteren. Ik heb wel 4 uur op de Nederlandse snelwegen gezeten en alles wat ertussen zit. Ik moest naar Brabant, even naar de schoonfamilie. En de A27 is natuurlijk deels afgesloten.
1: Nou, is dicht, ja.
2: Ik wil iedereen in Gorkum even condoleren. Want de omrijroute voor sommige mensen is door Gorkum heen. Ja. Dus dan staat er gewoon een hele stoet auto's. Dat is me nu al een paar keer overkomen door Gorkum. Echt heftig als je daar woont. Maar ik had in Gorkum het geluk dat verdubbel je salaris op de radio was.
1: Dat is altijd leuk.
2: En ik kon dus even volledig gefocust terwijl ik stilstond meespelen. Dat doe ik altijd fanatiek. Dan noem ik, dat herken je waarschijnlijk wel, om 4:15 middags bij Domien, de antwoorden hardop in de auto. Speel ik het en dan kijk ik hoe ver ik kom. En gisteren werd er gespeeld met Mark. Mark is 45. Zijn netto salaris is 3100 per maand. En het was zo'n spannende ronde.
3: Hoeveel kleuren heeft een raketijsje?
4: Pas.
3: Van welk lichaamsdeel zijn de iris en de pupillen onderdeel?
4: Oog.
3: Hoeveel is 114 gedeeld door 2?
4: 114 gedeeld door 2?
3: Ja.
4: 57.
3: Van welke rapper is de zomerhit Candy Shop?
4: 50 Cent.
3: In welk continent ligt Marokko?
4: Afrika.
3: Met welke sport won Pieter van de Hogeband Olympisch goud?
4: Zwemmen.
3: Bij welk spel moet je je handen en voeten op ronde gekleurde vakken zetten?
4: Twister.
3: Welke acteur speelt de hoofdrol in de Mission Impossible-serie?
4: De film. Tom Cruise.
3: Dat is de officiële...
4: antwoord was 3 kleuren.
3: Ja, natuurlijk. Wat is de officiële munteenheid van Curaçao?
4: Oeh.
3: Mag je passen.
4: Pas.
3: Wie schilderde het schilderij De Schreeuw? Dat is je laatste vraag. Je hebt er nog 2. De officiële munteenheid van Curaçao. Het schilderij De Schreeuw.
4: Edward Munch.
3: Dat is goed. En de officiële munteenheid van Curaçao? Nu zeg.
4: Net te hard.
3: Ja, en ik ga het nog pijnlijker maken, want het is gewoon de gulden.
4: Ja, dat dacht ik al, maar ik durf het niet voor zeker te zeggen. De Caribische gulden
3: is de officiële munteenheid van Curaçao.
1: Oh, dit scheelde niks.
2: Oh, ik was gulden aan het schreeuwen in mijn auto. Mensen in Gorkum hebben het gehoord.
1: Oh.
2: Ja, zuur voor hem, hè?
1: De schreeuw had ik niet geweten.
2: Nee, ik ook niet.
1: Echt niet geweten, toch?
2: En ik hoor het hem nu nog niet. Hij geeft een antwoord, maar ik versta het nog niet.
1: Nee, maar het is wel goed gerekend. Potverdikkie, zeg.
2: Ja, en ook dat hij daarna ook nog zei... Ik dacht het, maar ik durfde het niet te gokken. Ik dacht, ik had die laatste seconde nou gegokt.
1: Vanmiddag om 4:15 een nieuw...

0: Music en Bad Habits. Zometeen na 7 uur stellen we aan jou de vraag: wat is het vreemdste dat je ooit hebt meegemaakt met een klant in je winkel? En dat heeft te maken met een verhaal dat Robin zometeen gaat vertellen.
1: Ja, Robin, jij was dit weekend in een winkel. En daar zag jij een man in een vreemde houding op de grond liggen, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, heel gek.
0: Heel vreemd.
1: En wat had die man aan?
2: Ja, die man had alleen een fietsbroekje aan.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt. Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
7: e-boekhouden.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Deze week in de bonus: Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
14: Praxis.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
16: Hoi.
15: Of binnenkort vertrekt.
14: Adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie.
17: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
18: Kippie.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
20: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
21: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
22: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
23: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
24: Oké.
23: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
16: Nou, goedemorgen. Vertrek je vandaag naar Frankrijk? Hou er dan rekening mee dat de Route du Soleil ook vandaag de hele dag dicht blijft. Die snelweg, de A6, werd gisteren in beide richtingen afgesloten vanwege bosbranden in de buurt van Parijs. Voor het aansteken van die branden zijn nu 2 mensen aangehouden. Het afgebrande stuk bos is inmiddels zo groot als 2000 voetbalvelden. En daarom gaat het blussen ook nog wel eventjes duren. Misschien nog wel een paar weken. De brandweer is in het Brabantse Veldhoven bezig met het nablussen van een grote brand in een kringloopwinkel. Die brak vannacht uit. Omwonenden werden meteen geëvacueerd. Naast de winkel staat een tankstation. Nou, omdat de winkel dreigde in te storten, kon er alleen van buitenaf worden geblust. Er zouden geen gewonden zijn bij die brand in Veldhoven. En voor de 3e nacht op rij zijn er aanvallen geweest tussen Amerika en Iran. De 2 landen ruzien weer over de straat van Hormuz. Amerika wil die belangrijke vaarroute vanavond blokkeren. Is meteen ook weer te merken aan de olieprijzen. Een vat olie is in een dagtijd met bijna 10% gestegen. En als we zelf op vakantie gaan, dan genieten we natuurlijk graag van een beetje luxe. Maar we gunnen onze hond ook het beste. In een speciaal hondenvakantiepark in het Groningse Vlagtwedde kunnen honden helemaal tot rust komen. Er is een waterpretpark, zijn kamers met airco en massages voor honden. En ze kunnen zelfs een diner bij kaarslicht krijgen, vertelt de eigenaar bij RTV Noord.
18: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon 1 feestje voor ze. En voor de eigenaar ook, want die krijgt daar natuurlijk alle filmpjes van en alle foto's.
16: Er zit wel een prijskaartje aan dat speciale hondenhotel. Hondeneigenaren zeggen dat ze meer uitgeven aan de vakantie van hun hond dan aan hun eigen vakantie. Veel zon vandaag. Ook in het hondenhotel denk ik dat in Groningen wordt het lekker weer. Af en toe een wolkje, 26 tot 33 graden.
25: Op de weg is maar 1 vertraging langer dan 20 minuten. Dat is op de A12 naar Utrecht tussen Reewijk en Woerden. 12 kilometer met 32 minuten.
0: 1 over.

0: Nou, geen enkel probleem vandaag. Cover Me in Sunshine, Back to Music. Goedemorgen, 4 over 7, dinsdag de 14e van juli. Je luistert show 1676, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Op die redactie zit Robin. En Robin, jij hebt iets meegemaakt dit weekend. Jij was in de winkel. Ja, jij hebt het ons al op de redactie verteld. Ja, en dit vonden wij zo gek. Waar was jij?
3: Ik was in de Decathlon, want ik moest een nieuw tentje hebben. Dus dan ga je naar de Decathlon, ga je even tentjes kijken. En je komt daar binnen en dan hebben ze een groot plein waar ze ook al die tentjes hebben opgezet. Dus dan kan je zien hoe groot ze zijn, hoe zien ze eruit. Kan er een luchtbed in en één persoon, zo'n twee persoons. Whatsoever.
0: Ik vind het altijd een heel leuk hoekje daar. Ik ben dus heel vaak bij de Decathlon, maar dat ze daar zeg maar een soort van mini-bos hebben nagemaakt in sommige gevallen.
1: Kunstgras ligt er ook alleen.
0: Kunstgras, gezellig. Ik wil erop langer blijven. Ik zou bijna gaan barbecuen daar, weet je wel.
1: Het is een gezellige plek.
0: Maar het is wel een gezellige plek, ja.
3: Ja, ik loop daar nou naar binnen, ik ga tentjes kijken en in een van die tentjes ligt een man op zijn rug in dat tentje. Dat viel me al meteen wel op. Ik dacht, oké. Die man ligt in een fietsbroekje, in een fietspakje, helemaal strak. Die ligt plat op zijn rug, die ligt heel stil. Ook een wat oudere man.
1: Het is echt een mens, het was geen pop, hè?
3: Nee, daar heb ik dus ook naar gekeken. Want ik dacht, oké, of is deze man een luchtbed aan het testen? Maar hij lag zo stil.
0: Nou. Ik snap het gedachte pop ook nog wel. Een soort van, zo kan je liggen bijvoorbeeld in het tentje als je zou willen, ter demonstratie.
1: En ook omdat hij dus fietskleding aan had, wat ze volgens mij ook hebben bij de Decathlon.
3: Ja,
0: precies.
3: Dat zou heel goed kunnen. Nou, ben verder gegaan, want ik dacht, nou, het viel me wel op. Maar oké, ik moest nog een stoeltje hebben. Ik moest nog een gastelletje hebben. Dus ik ben doorgegaan, ben die dingen gaan kopen. Maar ik dacht in mijn hoofd, het is toch heel raar. Dus ik ben weer teruggegaan die kant op. Ik dacht, ja, even kijken. Dus ik ben een beetje weer door die tentjes gaan struinen. En ik dacht, hé, die man ligt nog precies hetzelfde. Stokstijf, helemaal stil. Ik dacht, dit klopt niet. Deze is niet goed met deze man. Ja, zo raar. Toen dacht ik, nou, oké, ik kijk nog even, ik loop nog even. Beweegt hij echt niet? Ademt hij wel? Leeft deze man wel? Moet niet iemand anders hier ook naar kijken? Wordt hij geprankt of zo?
1: Heb je hem aangeraakt?
3: Nee, ik heb hem niet aangeraakt.
1: Maar je bent wel dus dichtbij gekomen en hij lag stokstijf in dezelfde positie.
3: Niet normaal, zo stijf en zo stil.
0: Je raakt hem natuurlijk niet aan, ze is geen zuster.
1: Nee, maar ik snap ook de worsteling in Robins hoofd. Omdat je namelijk denkt, ik ben toch niet de enige die dit ziet. En waarom zou ik degene zijn die dit moet signaleren?
3: Ja, er waren echt wel meer mensen in die winkel, dus ik vroeg me ook af, ben ik de enige hier die dit nu opvalt? Nou, toen dacht ik, nou, dit klopt niet. Er is iets niet goed met deze man. Dus ben ik naar een medewerker gegaan. Ik dacht, nou, ik ga maar dan iemand aanspreken, zodat hij even kan kijken, klopt dit wel? Dus ik zei, hallo, er ligt in een van die tentjes, ligt daar een man helemaal stijf. Volgens mij klopt dit niet helemaal.
1: Maar jij dacht gewoon dat hij dood was?
3: Nou ja, ik dacht wel dat hij echt iets niet goed was. Nee, ik dacht, hij bewoog gewoon helemaal niet. Dus het klopte gewoon niet. Nou, die medewerker zegt tegen mij, ach, mevrouw. Dat klopt. Deze man is namelijk van Frankrijk naar Utrecht gefietst en die ligt hier al de hele dag te slapen. Ja, zo raar.
0: Ja, dat is zo'n raar verhaal, want ik zou namelijk zeggen als ik die winkel had, ja, even niet, weet je wel. Je kunt toch niet gaan liggen tukken daar in een winkel?
1: Maar ik dacht ook, is de bestemming de Decathlon in Utrecht geweest? In één keer van Frankrijk naar de Decathlon in Utrecht, dat is toch raar? Dan boek je toch iets van een hotelletje? Waarom mocht hij in die winkel liggen? Kent hij de eigenaar?
3: Heel raar. Ik had zoveel vraagtekens toen ik daar wegliep. Ik dacht, oké, die man leeft dus nog, maar ik had heel veel vragen. Hey, ik snap er niks van.
0: Jij was al verhuisd, toch? Jij was het niet, toch? Je had al een nieuw huis.
4: Nee, maar als ik dit zo hoor, had ik helemaal geen nieuw huis hoeven kopen.
0: Ja, precies. Je kan ook gewoon bij de Decathlon gaan liggen tukken.
1: Je hebt niet doorgevraagd, hè? Dit is wat we weten,
3: toch? Nee, ik was een beetje heel erg verbaasd gewoon. Ik dacht, oké, fijn, hij leeft. Blijkbaar, ze weten ervan. Ja, ik ben gewoon met heel veel vraagtekens door in die winkel gelopen.
0: Ik zie Philippe appen, Decathlon is wel Frans. Dus misschien
1: misschien was het een grote baas, ik kwam die even kijken. Ja, ik denk dat als je nu teruggaat, dat hij waarschijnlijk met een stokbroodje voor zijn tentje zit.
0: Hey, we vragen ons af, wat is het gekste dat jij ooit hebt meegemaakt met een klant? Want we kunnen ons voorstellen dat als je dagelijks in een winkel staat, dat je misschien vreemde verzoeken krijgt, hele rare dingen ziet. Je krijgt natuurlijk grote talen mensen binnen.
1: Ja, mensen komen ook wel eens een hele rare kleding binnen of stellen rare vragen, hebben vreemde eisen.
0: Wat is het gekste dat je ooit hebt meegemaakt in een winkel morgen rond deze tijd? Dan willen we dat even met je doornemen. Stuur alvast even je berichtje via de Q-Music app.

0: extra alarmschijf. Lost Frequencies, Back Your Music, Live It All. Kijk, ik denk dat Timber bijvoorbeeld zijn penalty niet meer wil terugzien. Nee. Ik denk dat Sven Kramer wil zijn verkeerde wissel niet meer terugzien. Ik denk dat Lewis Hamilton Abu Dhabi 2021 niet meer wil terugzien.
1: Ja, en onze eigen Annemarie, die zou echt nooit meer geconfronteerd willen worden met de vier op een rij van gisteren.
0: Denk ik ook niet. Pijnlijk. Ja, het is pijnlijk.
2: Ja, het is echt pijnlijk.
0: En je baalde echt.
2: Ja, dat was echt een van de twee keer dat ik ongelooflijk heb gebaald bij vier op een rij.
0: Ja. We speelden namelijk met Dylan, 25 jaar uit Os. Nou, Annemarie, ga er even goed voor zitten. We gaan het nog één keer beleven. Zacht.
2: Hard.
0: Sticker.
2: Plakken.
0: Wasstraat.
2: Auto.
0: Nou, Dylan. Nog eentje te gaan. Ja, we vragen altijd waar geef je 2.500 euro aan uit? Maar dat gaat natuurlijk naar niet die zuipvakantie, maar een vakantie waarin er gezopen wordt.
3: Precies.
1: Ja, een rondje kan er dan wel af als je met 6 mannen daar bent.
0: Zo.
1: Maar het moet nog maar gebeuren, hè? Het laatste woord hebben we nog.
3: Ja, we zijn er nog niet. Ja.
0: Oké, daar gaan we. Het laatste woord is vriezig.
2: IJs.
1: Oh. Nee.
2: Koelkast.
1: Ja. Ja, wij zagen jou weer hier in één krimp, Annemarie.
2: Ja,
0: het is zo frustrerend als zeg maar het tweede woord wat door je hoofd. Soms is het namelijk gewoon in je hoofd een fotofinish welk woord je eerder zegt.
2: Want ik sprak ijs uit en ik dacht, nee, koelkast is toch veel logischer. Een soort van tegenstelling. Je ziet het voor je. Ja, goed. Nou,
1: ja, en dan is het al te laat, want dan is ijs er al uit.
2: Ja.
1: Ja, en dan ben je gewoon verloren. En in dit geval heeft Dylan ook verloren.
0: Straks om 8:30 een nieuwe ronde van 4 op een rij met een nieuwe kans op 2.500 euro. Nou, hopelijk gaat die penalty er wel in dan vandaag.
1: Oh, laten we het hopen,
0: 16:07, dit is Coldplay, Viva La Vida.

0: Last Minute Back Your Music and Stay If You Wanna Dance. Hey Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je klaar voor ja of nee?
1: Jazeker.
0: Leuk. Is natuurlijk altijd tegenwoordig op Instagram, als je wat knaps aan hebt, dan vragen mensen, waar heb je het vandaan?
2: Ja.
0: Waar heb je het vandaan? Dat is een hele vaak gestelde vraag op Instagram. Luc moet dan antwoorden uit een vuilniszak. Lieve vriend.
1: Nee, klopt. Je hebt gelijk.
0: Is het vandaag ook nog steeds uit de vuilniszak?
1: Mijn kleding van vandaag is wederom uit de vuilniszak.
2: Je gaat vandaag toch je kledingkast in elkaar zetten in je nieuwe huisje?
1: Zeker. Dus morgen heb ik weer kleding aan uit de kast.
2: Nou, als het lukt, hè, want het is altijd wel schelden.
1: Morgen heb ik weer kleding aan uit de kast.
2: Zo'n hele grote IKEA-kast is
1: morgen uit de kast.
0: Het lijkt er wel of je de vuilniszak aan hebt.
2: Morgen uit de kast.
1: Dat is niet. Jongens, nu gaan het weer hele.
2: Hij komt morgen uit de kast.
1: Nee, de kleding uit de kast.
0: Hé, rommelig. Zometeen ja of nee?
1: Misschien.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bongelati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaartje op carré.nl.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina Lang Lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Nu bij Dirk. Felix Pouwtjes. 3,49. Vers, handig en goedkoop.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
8: Q-Music, goedemorgen. Het is 8:01. Er zijn wat vertragingen op de weg, langer dan 25 minuten. Op de A4 een lange, het komt door een ongeluk richting Antwerpen. Tussen Berg op Zoom Noord en Markiezaad, 9 kilometer met 1:06. De A12 Den Haag naar Utrecht, 10 kilometer tussen Reewijk en Woerden, 33 minuten. Er is op de A15 een ongeluk gebeurd naar Nijmegen. Het zorgt tussen Tiel West en de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal voor 3 kilometer en 26 minuten. En op de A58 van Berg op Zoom naar Vlissingen ook een lange file. 8 kilometer tussen Zoomland en Markiezaad met 1:04.
9: Lekker veel zon vandaag, hier en daar ook een paar wolken. Het wordt opnieuw warm, 26 tot 33 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
10: Goedemorgen. Vanwege de bosbranden bij Parijs is de Franse snelweg Route du Soleil ook vandaag de hele dag dicht in beide richtingen. En die weg, de A6, werd gisteren in beide richtingen al afgesloten vanwege de branden. Het is een belangrijke vakantieverkeersader. De Route du Soleil die loopt van Parijs naar Marseille. En voor het aansteken van die branden zijn nu 2 mensen opgepakt. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. En het vuur is nog altijd niet uit. Ja, het blussen duurt misschien nog wel weken. In Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens RTV Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. De mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Wat de aanleiding was voor die schietpartij in Rotterdam, dat is niet duidelijk. Bij een eerste onderzoek naar de dodelijke brand zondag in een bar in Bangkok blijkt dat daar van alles mis was. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Er vielen bij die brand in Bangkok 32 doden, 70 mensen raakten gewond. Ja, zoek je nog een lekker puzzelboek voor je vakantie? Of misschien heb je de hit van deze zomer al wel in huis? De Murdoku is helemaal hip. Ja, ik hoop dat ik het goed zeg. Dat is een puzzelboek eigenlijk waarin je puzzels moet oplossen. Het is een combinatie van Cluedo en Sudoku.
9: God, dat snap ik allebei al niet.
8: Oh, leuk! Want Cluedo is dat moordoplosspel.
10: Ja, je moet hier ook een moordmysterie eigenlijk oplossen. Er zit ook wat Sudoku bij. Je kruipt in de huid van een detective en je zoekt uit wie de moordenaar is. En ja, honderdduizenden van die boeken zijn inmiddels al verkocht, schrijft de Telegraaf. Mede ook dankzij een hype op TikTok.
8: Oh, ik wil dit!
9: Hey, en als je kijkt naar hoe de puzzel eruit ziet, je ziet het raster van een Sudoku-puzzel, maar je ziet eigenlijk het veld van een Cluedo-spel.
10: Ja, klopt.
8: Oh. Ja, ik zie hier Dennis die appt. Ja, Murdoku, heel leuk. Echt een aanrader met veel uitroeptekens.
9: Bel eens even iemand die zo'n spel heeft. Misschien wel leuk. Kijken wat dan precies de bedoeling is. Want het schijnt heel lastig te zijn tussen Annemarie.
10: Ja, het is best moeilijk. En ik moet hier ook verder niet aan beginnen, denk ik. Maar
8: jij bent echt een puzzelaar. Wij hebben in coronatijd veel Zweedse puzzels gedaan.
10: Ja, maar
8: samen.
10: Ik ben meer van de talige puzzels.

0: de quizpuzzels. En dit oplossen van dingen, dat gaat bij mij niet lukken.
1: Wat ik er volgens mij eerlijk aan vind, want dat is bij een sudoku natuurlijk het geval, dat je ook een beetje moet uitsluiten. Als daar de 9 niet kan en daar de 2 niet, dan moet daar wel de 6.
2: Tom, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij hebt zo'n
3: Moerdoku.
1: Doku.
2: Ja.
3: En,
1: hoe speel je het?
3: Nou, mijn vriendin heeft er een. Echt een puzzel van naad. En eigenlijk heb je een aantal ruimtes. En in elke ruimte vindt zich een persoon. Mm-hmm. En door aanwijzingen kom je erachter waar de personen zitten. En uiteindelijk heb je 1 slachtoffer. En als slachtoffer zitten ze in dezelfde ruimte als de moordenaar. Ja, en dat moet je weten op te lossen.
1: Hey, okay. En hoe lang doe je over een gemiddelde moordoku?
2: Ja, lang dus.
3: Je hebt verschillende niveaus. Hoe verder je komt, hoe moeilijker het wordt. Dan zie je bijvoorbeeld dat iemand naast de tv staat. En bij in het begin, dan zie je misschien 1 tv. En hoe verder je komt, hoe meer tv's je bijvoorbeeld ziet. Dus het is steeds meer puzzelen. Dus het wordt steeds lastiger.
2: Ja, je hebt eigenlijk eerder een echte moord opgelost dan een moerdoku, zeg maar. Ja.
3: Nou,
1: ben je er een hele vakantiedag aan kwijt? Of heb jij dit met een kwartiertje wel voor elkaar?
3: Nou, ik zou zeggen, ik heb er zelf eentje gedaan. Die was wat makkelijker. Ja. Maar mijn vriendin die vindt het een mooie, leuke uitdaging. En die kan er heel dag wel mee bezig zijn.
2: Oh, nou, oké. Okay, leuk. Ga je nog op vakantie, Tom?
3: Ik heb een mooie reis naar Amerika al gehad.
2: Oh, fantastisch zeg. Waar ben je geweest?
3: Ik ben naar New York geweest.
2: Ja.
3: En daarna heb ik de Westkust gedaan.
2: Oh,
1: nou, ja. Kijk, je hebt iemand aan de telefoon. Mattie is er vorig jaar nog geweest. Ah, die heeft die hele rondreis gemaakt.
2: Fantastisch.
3: Ja.
1: Prachtig hoor.
2: Tof. Hey, ondertussen hebt Merel nog, hoe heet die puzzel nou? Moerdoku.
0: Ah, maar je schrijft het als, jij zegt nu moer. Moerdoku.
2: Ja, van murder en sudoku.
0: Juist.
2: Moerdoku.
1: Ja, Moerdoku.
2: Moerdoku.
1: Of Moerdoku. Nou ja, het is waarschijnlijk toch al uitverkocht.

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Archeologie. 3, 2, 1.
0: Ja! Ja, ik kan nu heel intelligent ja zeggen, maar
1: ja,
0: kijk, ik voel het toch te weinig bij om ja te zeggen.
2: Ik vind het fascinerend. Ik was vanmorgen ook weer de nieuwskop dat er een of andere tempel van 3000 jaar oud geleden, ja, of weet ik het wat, is gevonden in Luxor.
1: In Egypte.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, ik
1: vind dat verbazingwekkend dat dat nog gevonden kan worden. 3000 jaar nadat het ooit gebouwd is.
2: Wat ze überhaupt toen gebouwd hebben.
3: En ook hier laatst nog, hè, het Romeinse badhuis bij Nijmegen.
2: Ja. En dan, kijk, natuurlijk helemaal Tutankhamon, kan ik me ook echt helemaal in verliezen. Ik vond het vroeger op school al zo interessant.
0: En op wat voor manier verlies je je dan in?
2: Nou, als ik dan een nieuwsbericht erover lees, dan heb ik zin om er ook nog over door te lezen. Dus dan klik ik van nieuwssite naar nieuwssite. Ja, gewoon dat dat toen is gemaakt, dat ze dat nu afstoffen. Het raakt ook heel erg aan mijn fascinatie voor tijd. Dus ik onthoud data toch altijd heel goed.
0: Zeker, zeker.
2: En ik maak bijvoorbeeld elke dag 1 foto in een app waarmee ik dan aan het einde van het jaar een boekje print.
1: Zien ook archeologisch uit, die foto's.
2: Nee, dat is natuurlijk iets totaal anders, zou je zeggen, dan Tutankhamon vinden ergens in een piramide.
0: Boekje gaven ze over 5000 jaar weer op.
2: Nee, het voelt een beetje als tijdcapsules.
0: Ja, ik snap
2: en
0: het wel.
2: Zo in Egypte iets vinden van 3000 jaar oud is natuurlijk een mega tijdcapsule.
1: Super vet. Ik vind het nog vet dat het dan een Leidse onderzoekers zijn, dat hoor ik ook eens een beetje trots op. Zo van, ja, mensen uit Leiden hebben het al moeten vinden daar in Egypte. En ik zie ook altijd mensen à la Indiana Jones voor me, maar dat klopt denk ik dan weer niet.
0: Nee, ik denk zeg maar van dat hele beroep, als je archeoloog bent, ben je zeg maar 1% van de tijd echt met zo'n kwastje, zeg maar, dingetjes aan het afstoffen. En dan vind je zo'n badhuis. En de rest van de dag zit je toch gewoon achter de computer.
2: Nee, volgens mij zitten zij uren met zo'n kwastje in de hete zon.
0: Nee, dat is dus niet.
2: Nee, jawel. Echt uren.
1: En hoeveel badhuizen vind je in je carrière, weet je wel?
0: Echt heel weinig.
1: Is dat er 1 op een carrière van 45 jaar? Of
3: het is zulk precisiewerk. Je moet zoveel geduld hebben, joh. Poes, ja, voor ons.
2: Je moet niet per ongeluk op een broze zuil gaan staan, want dan is het stuk.
1: Een broze zuil.
0: Volgende, Luc.
1: Bitterkoekjes. 3, 2, 1.
0: Ja, die eet ik eigenlijk te weinig. Voor hoe lekker ik ze vind, bitterkoekjes. En ik vind dat je ze te weinig bij de koffie krijgt in restaurants.
2: Ja.
0: Bitterkoekjes. Vind ik echt zo'n typische. Je krijgt tegenwoordig overal wordt Noga bijgeflikkerd. Ik hou niet van Noga. Geef me een bitterkoekje.
2: Ik vind het altijd helemaal jammer als je een ingepakt koekje krijgt. Die zijn echt het minst lekker.
0: Ja, klopt.
2: Dus een vers gebakken klein blokje boterkoek.
0: Oh, lekker. Lekker.
2: Maar goed, het bitterkoekje zou echt wel zijn rentree kunnen maken.
0: Ja.
2: Die zouden ze eens op moeten graven.
0: Laatste, Luc.
1: Met de ramen openrijden.
0: 3, 2, 1. Nee. Ja, dat schiet er niet op. Het begint allemaal te tochten en zo. Ik doe gewoon de airco vol gas. En nee, de ramen gaan niet open, hoor.
2: Ik vind wel eens lekker. En bij mij kan ook nog het dak openschuiven. Dus niet een cabrio, maar wel gewoon even een stukje van het dak openschuiven. En ja, Jip vindt het nu heel leuk om het raam zelf open en dicht te doen.
0: Oh,
2: dat
0: ja,
2: is wel irritant. Dan heb je het net lekker koud in de auto. En dan drukt hij op de snelweg op dat raamknopje.
0: Hey, en gooi je dan ook de truckerarm naar buiten? De truckerarm?
2: Oh, dat kan je eigenlijk wel doen, ja. Dan word je nog een beetje bruin.
0: Ja, precies. Ja. Aan één kant, hè, de drukke arm. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Dance Key Music en Harry Styles.

0: Offenbach, Ella Henderson, Back Your Music en Hurricane. Is er iets wat jij vaker eet in de zomer of juist laat staan? Bijvoorbeeld dat je denkt, van, ja, ik ben nu meer van de salades. Of heb je helemaal niet zomerse gerechten, zeg maar, s'avonds, dat je die op tafel zet en dat je denkt, nou, het is nou vandaag 30 graden geweest?
1: Nou, weet je dat ik dat altijd heb gehad, maar dat ik er ook een beetje van af ben gestapt? Ik hou heel erg van salades in de zomer, maar ik vind salades met twee kleine kinderen eten, vind ik echt gedoe. Sla met kinderen, vind ik gewoon gedoe.
0: Ja.
1: Dus wij eten alles gewoon zo'n beetje het hele jaar door. Vorige week heb ik bijvoorbeeld nog stamppot zuurkool op.
0: Echt waar, joh?
1: Met worst.
0: Oh, hoe is het bij jou, Annemarie?
2: Ja, ik heb gisteravond wel een tomaat mozzarella gemaakt. Dat is een salade, toch?
0: Ja, ja dat valt wel onder een salade,
2: met een lichte pasta. Omdat ik het warm had.
0: Ik ga straks schaatsen. Snert eten.
1: Nee. Maar, nou, ik eet geen erwtensoep in de zomer of boerenkool. Maar dus ja, een stamppot zuurkool uit de oven. Ja, dan komt toch ook een worst bij kijken. Dat vonden we allemaal wel heel erg lekker.
0: Nee. Vanmiddag gaat Anton uit de middagshow Hutspot eten.
1: Ja, ik vind dat
0: even
1: dus,
0: op je inwerken. Ja.
1: Ja, ik vind dat dus, ja, merk ik, niet zo gek. Het is vorig jaar ontstaan. Omdat hij dat vertelde en Domien dat echt heel gek vond.
0: Ja.
1: En toen is hij het dus voor heel veel luisteraars hier gaan maken op het dakterras. En dat gaat hij vanmiddag in de middagshow weer doen. Mm-hmm. Maar ik merk dat ik het dus niet zo heel gek vind.
0: Nee, daar blaas je de hele actie op.
1: Oh.
0: Ja, maar het is natuurlijk zeg maar verontwaardiging over Anton en Hutspot. Is natuurlijk hetgene waar dit op gestoeld is.
1: Ja, maar ik ga geen verontwaardiging acteren.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Nee,
2: dat kan jij niet.
1: Daar ben ik niet voor aangenomen.
0: Nou, ik moet wel zeggen, de verontwaardiging in de rest van Nederland is wel groot. Dat er iemand met 33 graden zin heeft in Hutspot.
1: Ja, nou ja, we hebben ook vooral heel erg veel zin in Anton. Want hij schijnt ook vanmiddag weer alleen een schort te dragen.
0: Het is namelijk al de tweede editie. En vanmiddag gooi je Anton dus vanaf het dakterras. Met allemaal Key Music luisteraars hier bij Q. En dan gaat hij lekker Hutspot
1: maken. Ja, echt heerlijk. Ja, ik zou er dus zo bij kunnen gaan zitten.
0: Inderdaad.

0: Dance. Zometeen gaan we een beetje klussen in de wijk van Annemarie. Maar dat is met goedkeuring van Annemarie, toch?
1: Zeker.
0: Ja, zeker, ja. Zeker.
1: Ja, we hebben een mooie podcast. En die podcast die is medegemaakt door de moeder van Eva Hermans Kroot.
0: Zometeen na 8 uur.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
17: Cute.
16: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
9: Goedemorgen. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote branden bij Parijs. Er werd al snel gedacht aan brandstichting, omdat er meerdere brandhaarden waren dicht bij elkaar. En het afgebrande stuk natuur is inmiddels zo groot als 2000 voetbalvelden en het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen dagen of zelfs weken kan gaan duren. En vanwege de brand is een deel van de A6, de bekende Route du Soleil, nog altijd dicht. Een ziekenhuis in Amsterdam begint met een proef voor late abortussen. Dat schrijven het AD en het Parool. Daarbij wordt de zwangerschap na 22 tot 24 weken afgebroken. Het is wettelijk toegestaan, maar gebeurt vaak alleen als het om een medisch probleem gaat. De proef is nu vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. En nu gaan sommige vrouwen voor een late abortus naar het buitenland. Er was veel mis met de veiligheid bij de bar in Bangkok, waar zondag een dodelijke brand was. Zo blijkt uit eerste onderzoek. De brandbeveiliging werkte niet en vluchtwegen waren geblokkeerd. Het dodental van de brand is inmiddels gestegen naar 32. Er zijn ook 70 gewonden. Het café in Bangkok is helemaal verwoest en nog altijd is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in een flat in Almere is het binnen zo ontzettend warm geworden dat bewoners hun eigen huis uitvluchten. In het kantoorpand, dat een paar jaar geleden werd omgebouwd tot woonruimte, daar lopen de temperaturen in warme weken als deze flink op, zeggen de bewoners bij Hart van Nederland.
10: Ja, het is op dit moment 28,6 en dat is eigenlijk nog vrij koel.
11: En hoe voelt dat?
10: Nou, verschrikkelijk. Ik plak helemaal.
9: Ja, en dus ging hij zijn huis uit.
10: Ik breng merendeel van de tijd in de zomer door bij mijn moeder, want het is hier niet te doen als je moet leven, koken, moet douchen.
9: De lokale politiek bemoeit zich er ook al mee. Bewoners vinden dat de woningcorporatie ook te weinig doet, maar die zeggen dat ze al meerdere maatregelen hebben genomen. Ja, dat koelt vandaag ook binnen zeker niet af, want het wordt weer een warme dag met ook veel zon. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 in het zuiden.
12: Op de weg de vertragingen vanaf 25 minuten. Op de A4 naar Antwerpen kom je tussen Bergen op Zoom Noord en Markiezaat in 9 kilometer, 53 minuten. Op de A15 naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. Het zorgt voor 9 kilometer tussen Del en Leerdam met 48 minuten. Ook van Gorkum naar Nijmegen tussen Geldermalsen en Tiel een file van 8 kilometer en een half uur. En op de A58 naar Vlissingen tussen Heerlen en Hogerheide 7 kilometer, 52 minuten.
13: De Q Top 500 van de zomer.
14: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
13: Yes!
14: Mattie en Marieke.
8: Ja, en tijdens de vakantie heb je natuurlijk lekkere tijd om podcasts te luisteren. Zometeen een tippie. Na Be Your Exa en Faithless New Religion.

0: Bebe Rexha, Faithless, Becky Music en New Religion. Goedemorgen, 6 over 8, dinsdag de 14e van juli. Je luistert naar show 1676, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
3: Hey, ik zag in de groepsapp gisteren toch zo'n eigenlijk boos briefje van jou. Want jij had opgehangen, schat.
0: Nou nee, hij was al boos.
3: Nou, dat
0: valt toch wel mee.
3: Annemarie, dat was toch een beetje...
1: Dat was een ongekend passief-agressief briefje.
3: Ik snap het wel.
1: Het bleek uit alles.
3: Jij moet zomaar maar even vertellen wat jij... Ik snap het heel goed. Ik begrijp dat briefje heel goed. Ik denk dat ik weet waarom het is opgehangen. Maar
0: kan
3: dat
0: een
3: was
0: briefje
3: wel
0: op de
3: een
0: deur
3: beetje...
0: Het
3: was een zagrijnig briefje.
0: Oké, okay, nou zo had ik het niet per se bedoeld. Maar ik zal zo even...
3: Er staan 3 woorden op,
0: ja,
3: maar het was zo'n reinig briefje.
0: Ik zal zo meteen even tekst en uitleg geven. Ondertussen hebben wij een podcast-tipje voor je. Nogmaals, allemaal met de goedkeuring van Annemarie. Dat is natuurlijk onze podcast-queen, waarvan je normaal de tips krijgt. Deze podcast is gemaakt onder andere door Suzanne. En dat is de moeder van Eva Hermans-Kroot. En Eva heeft hier natuurlijk geen introductie meer nodig, denk ik. Haar moeder, Suzanne, heeft een podcast gemaakt over rouw en verlies. Eva is natuurlijk overleden toen ze 26 was. En die podcast die gaat over rouw en verlies in de breedste zin van het woord. Zij maakt die podcast samen met Daniela. En Daniela heeft net als Suzanne een kind verloren. Zij is namelijk de moeder van Tigo. Tigo is 24 geworden en Eva en Tigo waren beide te zien in Over Mijn Lijk van Tim Hofman. En zo kennen beide moeders elkaar.
3: Ja, en ze vinden dus heel veel steun bij elkaar. Dat is ook echt mooi om ze daarover te horen vertellen. Het is natuurlijk een heel verdrietig onderwerp. Maar die twee vrouwen daarover horen en de liefde die eruit spreekt voor hun kinderen en hoe ze daarin de herinneringen ophalen, is echt prachtig om te horen.
0: Ja.
3: Zij vinden elkaar in dat verdriet, maar wat jij ook al zegt, Mattie, die podcast gaat eigenlijk ook over rouw in het algemeen. En daar krijg je vroeg of laat in je leven gewoon mee te maken. Dat kan ook zijn dat er bijvoorbeeld een collega is die aan het rouwen is en dat je je daartoe moet verhouden en hoe je dat eigenlijk doet. Daar vertelt Daniela ook over.
4: Dat is ook waar je vaak het meest tegenaan loopt als mensen rouwen. Dat mensen zich geen houding weten te geven, weten niet hoe ze diegene moeten aanspreken.
1: Klopt.
4: Spreken ze dan maar helemaal niet aan of...
1: Ja,
4: als je ze tegenkomt op straat, gaan ze naar de andere kant van de straat of duiken ze gewoon een winkeltje in. Want ik weet niet hoe ik met diegene moet omgaan of wat ik tegen diegene moet zeggen. Ja. Terwijl, heel eerlijk gezegd, dat weet eigenlijk niemand. En dan kun je maar beter naar diegene toe lopen en zeggen van, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik vind het gewoon ontzettend verdrietig of ontzettend kloten, net wat je wil zeggen. Maar zeg in ieder geval iets.
1: Ja.
0: Ik vind dit mooi, want dit werkt eigenlijk aan beide kanten. Dus de mensen die met rouw te maken hebben, maar ook de mensen die daar buiten staan, die dus met de rouw van een ander te maken hebben.
3: Nou, dit is natuurlijk zo herkenbaar dat je ook wel eens op je werk denkt, moet ik nou wel of niet nog aan die persoon vragen hoe het gaat nu?
0: Ja.
3: Of wil die ander misschien eventjes op werk de boel laten, of in de supermarkt, of waar je dan ook maar die bekende tegenkomt?
0: Wij hebben de eerste aflevering al gehoord. En wat ik ook mooi vond om te horen is dat er ook humor voorbij komt. Omdat dat soms ook een onderdeel kan zijn van een rouw of een stuk verwerking. Zo komt er ook een anekdote voorbij over Eva. Ja, en als ik dit hoor, zeker als ik haar moeder dat hoor vertellen, omdat je in haar stem toch ook Eva hoort.
3: Ja.
0: Dit is zo ongelooflijk Eva, zoals wij haar ook kenden.
1: Het grapje wat Eva maakte is, toen ze net had te horen dat ze ongeneeslijk was, zegt ze, mam, dan heb je 3 kinderen. En dan maak je bij mij gewoon bij de andere 2 geen fouten, bij mij 3. Ik ben in de selecties, ADHD, en nou ben ik ook nog ongeneeslijk ziek. Ja, dat soort humor. En, want ik weet dat Eva de dag dat ze overleed, en 's morgens nog, dat ze op een gegeven moment ook zei van, wacht even, ik heb nog Erma's en dan moeten jullie Efteling-kaartjes voor halen, zei ze tegen de schoonouders. Ik dacht, hoezo denk je daar nu aan, weet je meid? Alsjeblieft.
3: Ik vond het heerlijk om te horen.
0: Eva.
3: Ja, echt heerlijk om te horen. Hun podcast heet Stuk Verdriet. Die is dus vanaf deze ochtend ook te luisteren. En ze hebben ook een website. En stukverdriet.com is dat. Daar kun je hem luisteren. Maar daar gaan ze ook een soort platform, een soort community bouwen. Omdat deze vrouwen zeggen, wij hebben er gewoon heel veel aan dat we elkaar hebben en elkaar echt gevonden hebben en er altijd over kunnen praten. En dat gunnen we anderen ook. Dus dan kun je elkaar vinden en vind je misschien ook wel een maatje die door hetzelfde heen gaat als jij.
0: De podcast heet Stuk Verdriet, staat nu online. En dit is natuurlijk het liedje van onze eigen Eva. Dermot Kennedy, Becky Music, Better Days.
5: Better days are coming.

0: Bruno Mars, Back in Music en Apta.
1: Gistermiddag, 4:15 in de groepsapp van de ochtendshow werd gedeeld door jouw vriendin Kiki een foto van een briefje naast jullie deur waarop stond, door jou geschreven, niet aanbellen, AUB. En die AUB was ook groot, was in caps lock. Je had het echt ja, ook een beetje in woede, zou ik kunnen wel zeggen, opgepend. Want er zitten ook nog een beetje rommelig, doorgekrast-achtig opgeschreven. Ja,
2: het zijn echt van die hanenpoten ook. Hier zit heel veel agressie in. Er zitten ook geen puntjes tussen de AUB, weet je wel. Het is voor een halve seconde is dit al neergepend.
1: En het briefje is afgescheurd. Maar dan ook schuin, lelijk uit het schriftje gescheurd. Dus ja. met ruige snelheid en harde halen heb jij dit briefje gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Wat was hier aan de hand? Ja, niet aanbellen AUB.
0: Ik snap dat je dit ziet. Ik was inderdaad een tikje geïrriteerd. Ik was niet boos. Ik was een tikje geïrriteerd. Kijk, wat er gewoon. Het komt vaak voor dat ik 's middags even een tukje ga doen. En dan gaat sinds dat het zomer is, gaat de hele dag die fucking deurbel. Omdat er weer een pakketje voor de deur ligt, wat dan niet voor mij is. Dan komt er weer een jurkje, dan komt er weer een zomerslipper, dan komt er weer een zomersjaaltje, dan komt er weer een goedkope zonnebril van €5. Die vervolgens teruggaat omdat die toch niet staat. Ja, ik ben een soort postorderbedrijf. Oh. En als ik 's middags eerder thuis ben dan Kiki, dan probeer ik te gaan slapen. Maar die deur bij ons, die deurbel, die gaat zo ongelooflijk hard. Dan zit ik echt op in bed en dan kom ik niet meer in slaap. Dus ik app gisteren naar haar. Ik zeg, joh, ik weet niet hoe laat jij thuis bent, maar ik ga even een tukje doen. Ja, toen kreeg ik een screenshot van die DHL-app dat er weer een pakket aankwam.
2: Dat is allemaal voor Kiki.
0: Dus alles is voor Kiki.
1: Oh, het irritant.
0: De hele dag.
1: Oh, het irritant.
0: Nou, toen dacht ik, ik moet vanmiddag nog boodschappen doen. Dus dan ga ik nu even snel 20 minuten tukken. Ik zet de deurbel uit. Nou, toen ben ik aan dat intercomsysteem gaan verrunniken. Dat ding ging alleen maar harder. Ik kreeg het niet uit. Dus dan moet ik zeg maar bellen naar binnen. En dan denk ik, nu aanpassen aan het intercomsysteem. Ja, ging gewoon niet. Nee. Toen dacht ik, zal ik alle stoppen eraf halen? Maar ja, dan gaat ook de oven uit, gaat al mijn elektriciteit uit. Ik wilde die deurbel uit.
1: Ja.
0: Dus toen heb ik inderdaad, en je hoort het nu toch ook weer aan mijn stem. In deze toestand, in deze staat van zijn, heb ik dat briefje geschreven. Ja. Niet aanbellen, AUB.
2: Maar de agressie richt zich natuurlijk wel een beetje tegen de verkeerde persoon.
0: Nee, dat klopt. Ja, nee, dat is ook zo.
2: De bezorger.
0: Ja.
2: Kan het niet naar een vriendin zijn?
1: Kan het niet naar een pakketpunt?
2: Ja, Kiki.
0: Ja, kan het niet naar een pakketpunt?
3: Ja, daar wil ik echt even wat over zeggen dan. Dat kan dus dan niet. Dus ik wil ook alles naar de winkel sturen. Wij wonen in de buurt van bijvoorbeeld de H&M. Daar wil ik alles naartoe sturen. Dat kan niet. Die winkel kan ik niet aan. Vink is dan niet beschikbaar. Het kan niet naar een pakketpunt. En ik heb één bestelling gedaan. Ik maak geen grap. Het komt in 4 verschillende pakketten.
0: Ja, dus dan word ik 4 keer uit mijn remslaap getrokken, zeg maar.
1: Heeft dit geholpen?
0: Ja, het heeft geholpen, want Kiki kwam thuis en stond het pakket netjes voor de deur en toen lag ik nog in dromenland.
1: Nou, ja.
0: Het heeft wel geholpen. Maar zal ik het wat netter aanpakken dan dames? Zal ik gewoon een nieuw briefje schrijven waarin het er met iets zachtigere woorden staat?
2: Dat lijkt mij wel handig, ja. Maar ik denk ook als je dit ophangt met Sint Maarten of zo, dan komt geen kind meer aan je deur.
1: Nee. Nee. Ja. Nou ja, ik zou het zo laten. Als het effectief is, is het effectief. Ja, ik heb met dezelfde, denk ik, passieve, agressieve pen wel eens opgeschreven. Wij zijn 11. 11A is rechts van je.
0: Ja, zie je wel.
1: Ja.
0: Ja, je word je er ook passief agressief.
1: Helemaal gek van.
0: Ja, precies. Ja. Nou, kappen nou.

0: Ik heb een briefje opgehangen. Daarop staat bellen AUB. Ja, nu opgehangen.
1: Ja, precies. Dat het even duidelijk is. Ja, want Jonathan appt al. Ik wilde bellen voor 4 op een rij, maar nu durf ik niet meer. Krijg ik een boze mattie aan de lijn.
0: Nee. Het is nu juist omgekeerd. Ik vraag je nu om te bellen.
1: Bellen AUB. 0909-9596.
0: Jouw kans op 2.500 euro tijdens 4 op een rij komt eraan. En je hoort ook Teddy Swims, Mr. Know-it-all, binnen een paar minuten.
2: WK kijken? Bestel de kippiepan. En krijg de kippievoetbal.
3: Kippie.
4: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
5: eBoekhouden.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
17: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan gaan.

0: spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Het is even 8:30. Goedemorgen. Q-verkeer met wat vertragingen langer dan 20 minuten. De A2 naar Utrecht, daar kom je in 12 kilometer tussen Waardenburg en Culemborg met 28 minuten. Pechgeval op de A15 naar Gorkum zorgt voor 9 kilometer tussen Meteren en Leerdam met 38 minuten. En op de A16 richting Terbrechtseplein 7 kilometer tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein op de hoofdrijbaan een half uurtje langer.
6: Veel zon vandaag, af en toe een wolkje. Het is opnieuw warm, 26 tot 33 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Nou, goedemorgen. Bij een asielzoekerscentrum in Almere is gisteravond laat iemand neergestoken, meldt Omroep Flevoland. Hulpverleners kwamen per traumahelikopter om het slachtoffer te helpen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos en waarom er werd gestoken in het AZC in Almere is niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand bij Parijs. Het afgebrande stuk is inmiddels zo groot als 2000 voetbalvelden. 600 brandweerlieden zijn nog aan het blussen. En dat kan nog dagen of zelfs weken duren voordat de brand helemaal uit is. En de eerste rustdag in de Tour de France was voor veel wielrenners geen pretje. Ze hebben namelijk geklaagd over hun hotels. Team Emirates bijvoorbeeld, dus de ploeg van gele truidrager Tadej Pogacar, die had een hotel zonder airco's. En toen ze mobiele airco's wilden aanzetten, viel de stroom uit. Dus die lagen in een warme kamer. Kan nog een tandje erger. Bij het hotel van Team Juno X zaten de hotelkamers vol spinnenwebben en insecten. De renners van dat team die besloten hun bed maar naar het balkon te verhuizen en hebben dus buiten geslapen. Ja, hotels worden in de Tour geregeld door de organisatie en die hebben nog niet gereageerd op de klachten. En het is dat zo dat ploegen niet hun eigen hotels mogen uitkiezen, zodat ze niet de rijkste ploegen ook de beste hotels krijgen, zodat dat een beetje eerlijk verdeeld is. En ze zaten nu in een dorp waar eigenlijk geen goed hotel te vinden was.
6: Hey Luc, het is sowieso al een hele intensieve editie van de Tour.
8: Ja, het is snikheet. Het is voor het eerst voorgekomen deze Tour dat er een etappe is ingekort vanwege de hitte. Dat het gewoon niet meer te doen was.
6: Hey, maar dan zou je toch zeggen, hier valt niks aan te doen. Want het heeft natuurlijk ook te maken met in welk gebied je zit.
8: Klopt. Misschien zijn er geen hotels meer voorhanden dan ze nu hadden. En ze willen ze qua concurrentie dat eerlijk houden. Dus aan het einde van de Tour, als je alle sterren optelt van de hotels die je gehad hebt, heeft elk team evenveel sterren, zeg maar.
5: Wauw, wat een planning, hè?
8: Ja, dus zo wordt dat in elkaar gestoken. Het is ook niet toegestaan om in de bus die meerijdt te blijven slapen. Je moet in het hotel slapen. En dan zijn er dus wel heel veel trucjes om het beter te maken. Dus er zijn er wel ploegen die hun eigen matrassen meenemen. Die sturen dus een team vooruit om de matrassen van elke kamer te vervangen. Soms de kamers te verduisteren. Mobiele airco's mee te nemen. Maar ja, als dan de stroom weer uitvalt, heb je er ook niks aan. Ja, maar en zo klinkt het een beetje te verbeteren.
5: Zo klinkt het als Expeditie Robinson of Kamp van Koningsbrugge. Als je zelfs niet eens in een bus in je eigen bus mag gaan slapen. Je gaat toch zelf over je nachtrust. En als jij ligt en denkt, ik lig hier tussen spinnenwebben en ik lig hier vreselijk, ik ga in de bus met airco liggen. Ja, dan mag dat toch?
8: Ja, nee, maar dan heb je dus weer dat concurrentie-ding.
6: Ja, ik vind het helemaal fascinerend, omdat ze zeggen al de Tour.
8: De Tour win je in een bed.
6: Precies, ja. Dan moet er wel een goed bed zijn.
8: Natuurlijk.
5: Nou,
8: zeker.
5: Nou.
8: Ja, ja.
7: En het is niet heel slim om radicale beslissingen te nemen tijdens je vakantie. Veel mensen gebruiken de vakantie om even te reflecteren en om na te denken over grote levensvragen. Bijvoorbeeld of je je relatie of werk nog wel zo leuk vindt.

0: Maar experts waarschuwen in de Telegraaf voor je vakantie-identiteit. Op vakantie vallen vaste patronen en verplichtingen weg, waardoor je een andere versie van jezelf kan worden. Het is niet altijd de meest handige versie, zeg maar. Want voor je het weet heb je een beslissing genomen die niet meer terug te draaien is. De Hart van Nederland maakte ook nog even een rondje en vroeg mensen naar hun vakantiebeslissing.
1: Ik heb wel een huis gekocht, een keer in de vakantie. Dus dat was denk ik mijn grootste beslissing tot nu toe.
2: Ik zit al 40 jaar zowat met dezelfde, dus ik heb geen idee wat scheiden is. Dat zal niet meer gebeuren ook, denk ik.
0: Ja, het is dus vaak dat gaat over het uitmaken van een relatie of andere grote dingen.
3: Ik heb de beslissing al ver voor de zomervakantie gemaakt.
4: Ja, klopt. Ja.
0: Ze zeggen eigenlijk, je moet dingen opschrijven en dan als je normale leven begint, daar nog eens naar kijken of je het ermee eens bent.
4: Maar weet je wat ik denk? Kijk, op vakantie, zo is het leven natuurlijk niet. Zeg maar met een polsbandje om je arm, een cocktail halen en dan leg 's avonds lekker uit eten. En het is niet elke dag 30 graden. Maar zou het niet zo zijn dat je op vakantie eigenlijk meer de versie van jezelf bent zoals je eigenlijk bent en thuis niet de versie zoals je eigenlijk bent.
3: Dat is natuurlijk het verdrietige. Je bent het grootste deel van het jaar ver van jezelf weggedreven.
4: Maar zou het dan zo kunnen dat op het moment dat je op vakantie iets voelt, dat het juist wel de beslissing is die je moet nemen, alleen dat dat niet helemaal praat met hoe je leven er hierbij ligt?
3: Ja, ik vind dat echt spijker op zijn kop. En inderdaad, dat onderbuikgevoel, daar moet je wat mee doen. Men wil nou niet meteen je baas dat je ermee stopt.
4: Nee, dat willen we voorkomen. Dat heeft Marieke gedaan. Ja. En dat is wel even genoeg.
3: Ja, precies. We gaan na de zomer nog 3 weken gewoon door, hè? Samen.
4: Zeker. Als wij na vakantie zijn we er nog 3 weken. Ja, maar het is inderdaad wat je zegt. Je moet niet rigoureus. Maar ik zou wel dat onderbuikgevoel, dat komt natuurlijk naar boven in een rustige omgeving. En dat wordt hier doorgaans weggedrukt.
3: De rat race.
4: Door de rat race van de alle dag.
3: Het is heel moeilijk om uit de rat race te stappen, want zo heb je leven nou helemaal ingericht en je hebt bepaalde verantwoordelijkheden en
0: dat
3: uitgaven die navenant zijn. Dus het is heel moeilijk. Maar dat onderbuikgevoel af en toe eens even toetsen en denken, moet ik het niet toch een klein beetje anders doen en ren ik mezelf niet te hard voorbij?
4: Ja.
3: Dat is wel een belangrijk stemmetje.
4: Over grote beslissingen gesproken. Malou, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Jij dacht, ik doe een grote reis naar Australië, want daar ben ik aan toe. Mijn onderbuik vertelt mij dat ik daar aan toe ben.
5: Ja, dat klopt.
3: Toch? Wanneer ga je?
5: Midden september.
3: En hoe lang?
5: Dat weet ik nog niet.
3: Oh,
5: wanneer ik het leuk vind.
4: Oh, dat is interessant. Hey, en wat wil je gaan zien daar?
5: Zoveel mogelijk, wildlife denk ik wel. Maar ook wel de werkcultuur en het land.
3: Dus je wil er ook gaan werken? Want dat kan in Australië toch altijd heel makkelijk?
5: Met een werkvisum.
3: Ja.
5: Okay. En een jaar gelden.
4: Een digital nomad, of niet?
5: Nee, dat niet, denk ik. Heel andere tijdzone, hè?
4: Ja, dat begrijp ik. Maar wat wil je daarvoor werk gaan doen dan bijvoorbeeld?
5: Als je wil verlengen, dan moet je farmwork doen. Of regionaal werk. Maar misschien dat ik gewoon in de horeca wil. Of iets anders leuks.
3: Ja, je krijgt daar dus heel makkelijk zo'n visum. Kun je op een plantage gaan werken, of weet ik het. Hé, en als je nou 2.500 euro wint nu met 4 op een rij, dan ga je niet in september, dan ga je morgen. Of niet? Wat heb je het immers bij elkaar gespaard?
5: Als het zou kunnen wel.
4: Ja, nou.
5: Maar het gaat netjes naar de spaarrekening.
4: Oh, oké, hartstikke goed. Nou, eerst maar eens kijken met wie wil je spelen?
5: Met Marieke.
4: Met Marieke, oké. Okay. Nou, daar gaan we. 4 op 1. Malou, 4 woorden voor jou. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Marieke zometeen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
5: Zeker.
4: Daar gaan we. Je eerste woord is hier.
5: Daar.
4: Trekken.
5: Duwen.
4: Mayonaise.
5: Curry.
4: En je laatste woord is apotheek.
5: Medicijnen.
4: Is dit 4 op een rij? Dat antwoord krijg je na Teddy Swims.

0: Stefan Bouwman, Teddy Swims, bij Q Music en Mr. Know-It-All. We spelen 4 op een rij met Malou, 27 uit Bokstel. Dit waren haar 4 woorden. Hier.
1: Daar.
0: Trekken.
1: Duwen.
0: Mayonaise.
1: Curry.
0: En je laatste woord is apotheek.
1: Medicijnen.
0: Malou.
1: Ja, hi.
0: We hebben in het verleden wel eens met een joker gespeeld tijdens 4 op rij. Die mocht je dan op een woord inzetten en dan telde dat woord niet mee. Die is vandaag niet voorhanden, die joker. Maar waar zou je hem op inzetten? Dat je denkt, ja, dat woord ben ik het minst zeker van.
1: Ik denk curry.
0: Ja, ik denk dat je daar gelijk hebt. Want iedereen zegt eigenlijk bij mayonaise ketchup.
1: Oh.
0: Ja, of patat. Maar
1: ik eet nooit ketchup.
0: Nee, nou, en dat is een hartstikke goed antwoord. we gaan gewoon eens kijken hoe ver we komen. We vragen Marieke terug de studio in. En hopelijk krijgen we 4 dezelfde associaties. Want dan krijg je 2.500 euro. En dat is hartstikke lekker, omdat je een reis naar Australië gepland hebt staan. Daar gaan we. Marieke, het eerste woord is hier.
2: Daar.
0: Trekken.
2: Duwen.
0: Curry. Oh, shit.
2: Oh, ja, dit ongeluk. We zijn echt toe aan vakantie. Ik maakte laatst ook deze fout.
0: Ik ga even naar de VAR. Kiki, wat gaan wij doen? Gaan wij andersom het spel spelen? Of zeg je...
2: Ik heb een woord in mijn hoofd.
0: We doen een hele nieuwe ronde. Wat zeg jij, Kiki? Moeten we even overleggen achter de schermen?
3: Ik denk dat we heel even moeten overleggen achter de schermen.
0: Malou?
1: Ja?
0: We gaan even overleggen achter de schermen.
1: Oké.
0: En dan komen we zo meteen bij je terug.
1: Ja, is goed. Tot zo.
0: Na Axel en Grosso.

0: Axel en Grosso, Back to Music in Sun is Shining. Malou?
1: Ja?
0: Ja. We hebben hier even overlegd achter de schermen over Vier op een Rij. Ik maakte net een foutje. Ik zei in plaats van het woord, jouw associatie. En dat is natuurlijk verkeerd. We zijn allemaal toe aan vakantie. Ja. Ik ook. Wat ik besloten heb, omdat het ook al bijna vakantie is en het mijn fout is. Je krijgt dit woord van mij cadeau.
2: Wow!
0: Ja. Ja.
1: Nou.
0: Ja. Dus je hebt er nog eentje nodig. Dan spelen we vandaag echt eenmalig Drie op een Rij. Die moet natuurlijk wel goed zijn, maar dan krijg jij gewoon 2.500 euro.
1: Nou, ik hoop het. Ik hoop het.
0: Oké. Daar gaan we. Oké, dus de woorden waren hier, daar, trekken, duwen. Hebben we er nog één nodig. Mariek, wat zeg jij bij apotheek?
2: Medicijnen.
0: Yes! Yes! Yes! Yes!
1: Oh, ik ben zo blij.
0: Gefeliciteerd, jij krijgt 2.500 euro.
1: Dankjewel.
2: Wow,
1: ik ben echt zo blij.
0: Ik ben toch wel heel even benieuwd.
2: Ja, ja, ja.
0: Wat zou jij hebben gezegd bij curry?
2: Ketchup.
0: Ja, dat is dus fout.
2: Oh.
0: Ja, ja, ja.
2: Wow, wat was dat? Curry. Misschien worst?
0: Nee, mayonaise.
2: Oh, ja, ja. Dan had ik sowieso mayonaise, had ik ketchup gezegd. Ja. Oh, wat hebben we dan een geluk gehad, Malou. En vooral jij, je krijgt de straat staatsloot en 2.500 euro.
1: Oh, ik ben zo blij, jongens.
0: Ja, en fantastisch. Je bent de enige kandidaat ooit die drie op een rij heeft gespeeld. Geweldig.
1: Ik voel me vereerd.
2: Glansrijk gewonnen.
1: Dankjewel.
2: Geniet van je zomer en van je mooie reis, hè?
1: Dankjewel.
0: Dit is Key Music en Somber. My body isn't ready.

0: Live, Christina Aguilera en Moves Like Jagger.
1: Er brandt iets in mijn tas. En het programma gaat zo snel. We duiken straks natuurlijk alweer de Q-top 500 van de zomer in. Maar er is mij gevraagd om dit aan jou te geven. En ik kan niet thuiskomen als het nog in mijn tas zit. Even een stukje context.
0: Ja?
1: Ik was gisteren naar mijn schoonouders in Brabant.
0: Ja.
1: Ik heb daar Jip en Noah opgehaald. Die hadden een heerlijk logeerweekend gehad. En wij dus ook. Ja. Dan kom je daar nog wel eens aan en dan hebben de kinderen een tekening voor je gemaakt. Dat je, oh mama, ik heb je zo gemist, tekening. Maar dit keer was het anders. Jip was er echt heel erg duidelijk in. Hij had uit de speelgoedbak van opa Jacques en oma Miek iets gehaald. Ja. En dat was niet voor mij, maar dat was voor oma Antti.
0: Ach, wat heeft hij eruit gehaald?
1: Kijk eens.
0: Wauw! Ja, wij wisselen auto's uit. Ik geef Jip een Lamborghini. En ik heb hier gekregen een heel klein speelgoedautootje. Waarop staat Duracell. Ik zal even laten zien aan de kijkers van RTL7. Kijk eens even.
1: Ja, een zwarte auto voor oom Matty.
0: Fantastisch, en, zeg.
1: Omdat hij natuurlijk ook een zwarte auto voor jou heeft gekregen.
0: Ja.
1: Ik denk dat hij zit te kijken via RTL7. Dus mocht je nog wat tegen hem willen zeggen.
0: Lieve Jip, dankjewel jongen. Ik hoop dat je de tank vol hebt gegooid. Ik krijg een mooi plekje thuis natuurlijk.
1: Ja,
0: zo,
1: denk ik ook.
0: Naast mijn bed.
1: Ja.
0: Hey, en je zei het al, inderdaad, die top 500 van de zomer. Daar gaan we zo meteen mee verder. Dankjewel voor het stemmen. Het is een heerlijke lijst om deze week aan te hebben tijdens deze zomerse temperaturen. Wat gaan we dan draaien zo meteen? Nou, bijvoorbeeld deze.

0: en Dance Nation. Allemaal binnen een paar minuten.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Esso, omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Mam, waar is mijn zwembad?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
14: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
19: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Youfone.
0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.

0: Jezus, lekker toch?
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell en maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Goedemorgen, het is 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijk je van Annemarie.
4: Goedemorgen. Ruim 200 kinderen in ons land hebben geen vaste voogd. Dat hebben Investico en Trouw uitgezocht. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. En dat die kinderen geen vaste voogd hebben, komt door problemen bij de jeugdbeschermingsorganisaties, vertelt deze journalist.
5: We hebben onder meer een pleegmoeder gesproken dat een kind in huis heeft. En die hebben 5 jaar lang geen vaste voogd gehad. En daar is nauwelijks contact geweest met de jeugdbeschermingsorganisatie.
4: Ja, er is een groot personeelstekort bij die organisaties. Experts zeggen dat het absoluut niet kan, dat er geen vaste jeugdmedewerker is die een kind in de gaten houdt. Ja, een voogd neemt ook belangrijke beslissingen als het gaat om schoolkeuze of medische zaken. De politie onderzoekt met speurhonden een asielzoekerscentrum in Almere. Daar was gisteravond laat een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Een gewonde is naar het ziekenhuis gebracht en er is nog niemand opgepakt. Waarom er werd gestoken is niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand bij Parijs. Het vuur is nog altijd niet uit daar. Het blussen kan nog dagen of misschien zelfs weken duren. Vanwege de brand is een deel van de A6, de bekende Route du Soleil, nog altijd dicht. Nederlandse vakantiegangers hebben daar waarschijnlijk niet veel last van, zegt de ANWB.
6: Eigenlijk simpelweg omdat het niet een belangrijke vakantieuitochtdag is, maar ook omdat de route niet per se heel interessant is voor veel Nederlanders. Het is meer voor Parijzenaren die richting het zuiden onderweg zijn.
4: Het kan op andere routes wel drukker zijn, want mensen moeten omrijden, maar ook dat valt nu nog mee. Dan het WK. Vanavond is de eerste halve finale. Frankrijk-Spanje staat op het programma. Frankrijk kan zich voor de 3e keer op rij plaatsen voor de finale van het WK-voetbal. De wedstrijd begint om 9:00. Ja, voor Noorwegen helaas geen finale. De Nooren liggen eruit. Maar gisteravond klonk nog wel dit inmiddels bekende geluid. Spelers die werden bij terugkomst in eigen land als helden onthaald. Bijna 90.000 mensen waren erbij in Oslo bij de huldiging. En er werd natuurlijk, zoals je hoorde, ook geroeid. De kroonprins sloeg op de trommel. Het weer, veel zon vandaag. Af en toe een wolkje, ook weer warm. 26 tot 33 graden.
7: Vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A9 richting Alkmaar. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen Raasdorp en Velsen. Je wordt ook omgeleid. Er is 9 kilometer file en 26 minuten. Ongeluk op de A15 van Nijmegen naar Gorkum zorgt tussen Del en Arkel voor 40 minuten vertraging. Je staat in 10 kilometer. En de A16 naar Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Knoopend Terbrechtseplein 9 kilometer en 25 minuten.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
3: Ja, staan even op de trommel van de top 500. Kunnen we lekker gaan beginnen. Joe Cocker hoor je zo meteen. Na Bob Sinclair, Love Generation.

0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music 318.

0: Joe Cocker en Summer in the City. Ja, dit is wel, wel geinig. Hallo Sandra.
1: Hallo, goedemorgen.
0: We hebben jou natuurlijk net gebeld.
1: Ja.
0: En dan hoor je bij Sandra dit.
2: Sha-la-la-la-la in the morning.
0: Dit is namelijk haar ringtone.
3: De Q Top 500 van de zomer.
0: Komen we zo meteen op. Eerst even wat anders, Sandra. Want je staat op dit moment voor de klas.
1: Ja, ik sta voor de klas. Op de Willebrord in Lutsen.
4: Kijk, dan ben jij ergens midden Nederland. Oh, wat moeten jullie lang wachten voordat het zomervakantie is, hè?
1: Ja, klopt. Maar we vieren het hier wel een beetje, hoor. Want ze hebben vanmiddag hebben ze een waterfeest.
4: Oh, dus heerlijk. Hey, en ja. Heeft de klas... ik weet niet of de klas ons ook kan horen. Heeft die zin in het liedje dat ze zo meteen gaan horen?
1: Hebben jullie zin in het liedje?
5: Ja!
0: Ja, leuk. Jij geeft namelijk muziekles, Sandra.
1: Ja, klopt.
0: En op
1: ja.
0: wat voor manier doe je dat?
1: Vandaag of überhaupt?
0: Nou, vandaag.
1: Nou, vandaag zijn we bezig voor een muziekwedstrijd die volgend schooljaar gaat plaatsvinden. Dus we zijn al heel hard aan het oefenen. En met de ukulele en de boemwekker straks.
0: Oh, wat leuk, de ukulele.
1: Ja.
0: Het is zo'n gezellig instrument.
4: Ja, dat klinkt het meteen vrolijk en zomers. En dat andere instrument dat je noemde, ik verstond kookwekker, maar ik denk niet dat je dat zei.
1: Nee, ja, het zou best leuk zijn hoor, om daar muziek mee te maken.
4: Ja.
1: Nee, een boemwekker. Dat zijn lange gekleurde pijpen. En die maken, nou ja, ook muziekgeluid.
4: Wat heerlijk,
0: oh, wat geinig, ken ik hem niet.
4: En hoe oud zijn de kinderen in jouw klas?
1: Tien.
4: Oh, geweldig, maar er zit de muzikaliteit er weer in. Hey, dan komen we weer bij die andere twee kinderen die we net hoorden. Dat zijn jouw zoontjes, die hebben jouw ringtoon ingezongen. En waarom is dat liedje?
1: Nou, ze zijn helemaal gek van dat lied. En een jaar geleden waren ze dat de hele tijd aan het zingen. En toen dacht ik, nou ja, we doen thuis heel veel met muziek. En toen dacht ik, dat is het leuk om dat op te nemen. En zo is mijn ringtoon ontstaan.
2: Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la in the morning.
0: En natuurlijk, Sandra, heb jij dan ook gestemd op dat liedje?
1: Ja, zeker.
0: En die gaan we nu draaien op 317. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En de groeten aan de klas. Hè. Dag jongens.

0: Nelson samen met Miss Montreal bij Q-Music. En hoe? En de eerste klanken van dit liedje. Daarbij stijgt de temperatuur nog een paar graden. Ik zie hier een of andere broeierige vormen met cocktails, met mensen in bikini.
1: Kokende massa, je weet dat het laat is geworden. De volgende ochtend kun je uitslapen in een broeierig heet appartement. Ergens op een zomerse bestemming. Niks maakt uit, alles kan.
0: Uit 2001, Dance Nation bij Q-Music. Dit is Sunshine.

0: staat hij laag. Bijna een hertelling eisen, maar dat is heel erg Trumpiaans. Dance Nation op 315. Als je dit toch hoort, hoort toch bijna in de top 10 als het gaat om een top 500 van de zomer.
1: Ja, maar jij zei net tegen mij, ik heb er zelf ook niet op gestemd, bent vergeten.
0: Nee, klopt.
1: Dus daar ga je.
0: Helemaal waar.
1: Daar ga je, dus een pot verwijte ketel.
0: Daar heb je me, daar heb je me. Lijst gaat zo meteen verder met deze. De Beach Boys. En Kokomo hoor je binnen een paar minuten.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo!
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Deze

0: jaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: bol.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: Kim Music, goedemorgen. 9:30 is het. Er zijn wat vertragingen vanaf 20 minuten. En dat is op de A8. Zaandam richting Amsterdam. 3 kilometer tussen Westzaan en de brug over de Zaan met 20 minuten. En de A15 richting Gorkum tussen Del en Arkel. 12 kilometer, 48 minuten.
6: Veel zon vandaag met af en toe een wolkje. Het is ook warm. 26 tot 33 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
7: Goedemorgen. De grote brand bij Parijs is nog altijd niet uit. En het blussen kan nog dagen of zelfs weken duren. De Franse politie heeft inmiddels wel 2 verdachten opgepakt wegens brandstichting. En vanwege de brand is een deel van de A6, de bekende Route du Soleil, nog altijd dicht. De Nederlandse vakantiegangers die hebben daar alleen waarschijnlijk niet veel last van, zegt de ANWB.
8: Eigenlijk simpelweg omdat het niet een belangrijke vakantieuitochtdag is. Maar ook omdat de route niet per se heel interessant is voor veel Nederlanders. Het is meer voor Parijzenaren die richting het zuiden onderweg zijn.
7: Kan op andere routes wel drukker zijn, want mensen moeten omrijden. Maar ook dat valt nu nog mee.
9: Die grote natuurbrand dan, hè, zijn 2 verdachten voor opgepakt. Maar om een bos in de fik te zetten, ik heb er totaal geen idee bij hoe lastig of hoe eenvoudig dat is. Want er zijn al meerdere brandhaarden geweest. Dus
7: ja.
9: Je moet toch je best doen om een bos in de fik te zetten.
5: Ja, maar als het zo droog niet. Is.
7: Als het droog en heet is, derde hittegolf in Frankrijk.
5: Er wordt natuurlijk al gewaarschuwd dat je geen peuk weg mag gooien.
9: Ja,
5: dus
9: okay,
5: dus er is helemaal niet heel veel nodig om een brandhaard te starten. En als het dan een beetje waait, dan waait gewoon zo'n fik zo'n heel bos door.
7: Nou, inderdaad, wat jij zei, ze hebben echt meerdere brandhaarden dicht op elkaar gevonden. Wat er al op wees, dit kan niet anders dan dat aangestoken moet zijn. En dan in één keer gaat zo'n heel stuk in vlammen op. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak over de 14-jarige Tamar. Dat is een meisje dat bijna 6 jaar geleden werd doodgereden bij het Noord-Hollandse Marken. Gebeurde 's nachts op een weg nadat ze thuis met ruzie was vertrokken. De automobilist die haar doodreed, was een Duitser, die kreeg eerder een boete, maar de zaak werd heropend. Volgens justitie moet de man 2 maanden de cel in, omdat hij niet goed oplette en bezig was met de navigatie op zijn telefoon en doorreed na het ongeluk. In eerste instantie kreeg hij dus die boete, omdat hij daar niks aan kon doen, was het oordeel. Justitie zegt toch, nee, hij moet de cel in voor 2 maanden.
5: Buikpijn krijg je van dat verhaal, omdat ze ook nog eens met ruzie thuis is vertrokken.
9: Ja.
5: Och.
7: Door de nieuwe spanningen tussen de VS en Iran stijgt de olieprijs. Dat heeft ook weer gevolgen voor de benzineprijzen hier. Een liter kost langs de snelweg nu €2,54. Voor diesel betaal je €2,39. Ja, we kennen natuurlijk de luxe poes. Maar in Groningen is een speciale plek ingericht voor luxe honden. Het gaat om een speciaal hondenvakantiepark in het Groningse Vlagtwedde. Daar kunnen honden helemaal tot rust komen. Het idee is dat je als baasje je hond daar naartoe brengt als je zelf op vakantie gaat. Er is daar een waterpretpark, er zijn kamers met airco, massages voor honden en ze kunnen zelfs een diner bij kaarslicht

0: krijgen, vertelt de eigenaar bij RTV Noord.
1: Mensen kunnen kiezen uit een bepaald menu wat ze aan hun hond willen geven. We maken dat mooi op. En dat is gewoon één feestje voor ze. En voor de eigenaar ook, want die krijgt daar natuurlijk alle filmpjes van en alle foto's.
2: Zit wel een prijskaartje aan, zeggen deze hondeneigenaren?
3: Ja, over het algemeen is het wel wat duurder als wat we zelf op vakantie gaan. Maar ik weet dat ze hierbij goed ondergebracht zijn.
0: Ja, €275 per dag kost.
4: Ja, oh,
2: toch voor je hond.
5: €275 per dag.
0: Ja. Kwijt dus voor een paar dagen.
4: En ze hebben daar de top 500 van de zomer aan. Voor de
5: sowieso.
4: Ja. Mattie en Marieke. Zometeen namelijk Pitbull. Naar de Beach Boys. En Coco.

0: Pitbull Back to Music, Hotel Room Service. Over hotels gesproken. Van wie is deze uitspraak? Ik ga me op vakantie toch zo laten verwennen. Ik laat ontbijt komen, mijn lunch wordt voor me gemaakt en ik bestel het avondeten.
1: Dus multiple choice. Hij komt van Matty, van mij of van Annemarie.
0: Denk dat het gaat nu in. Nou, Annemarie, jeetje.
2: Nou, ik heb dat verwennen heb ik niet zo gezegd. Je moet altijd goed quoten als je mensen quote.
0: Ja, inderdaad, je bent nieuwslezer. Je moet mensen altijd goed quoten.
2: Je moet mensen goed quoten.
0: Ja.
1: Jij hebt wel gezegd dat je dus ontbijt, lunch en avondeten allemaal niet zelf gaat maken.
2: Nee,
1: dat heb je hier vanmorgen op de redactie gezegd.
2: Ja, daar heb ik gewoon geen zin in op deze vakantie.
0: Nou, wat lekker toch?
2: Ja, het is niet dat ik 3 weken wegga, want dan wordt het een duur geintje.
1: Nee, maar laat je maar even lekker in de watten leggen,
0: Annemarie.
1: Dus jouw Laura gaat alles koken?
2: En dan toe ook. Nee, die doet het ook niet.

0: 511. In de Q-top 500 van de zomer is voor Snap en Rhythm is a Dancer.
1: Jij zei net, misschien luister je de lijst wel terwijl je op weg bent naar vakantie. Nou, dat is bij Sandro het geval. Onderweg met mijn beste vriend naar Luxemburg. Lekker vakantie vieren in het huis van mijn oom. Jelte, de caravan is helemaal ingepakt. En Samina onderweg met het hele gezin naar Zeeland voor 2 weken vakantie.
0: Nog mensen onderweg naar Spanje?

0: Net als Projecto Uno.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
16: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
17: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
18: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
19: Kijk op kwf.nl/voor wie.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
22: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
25: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
0: Nu bij Dirk. Café Pindakaas. 3,29. Grote pot, kleine prijs.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. De lage waterstanden zorgen voor steeds meer problemen op het water. Dat schrijft de NOS. Schippers moeten langer wachten bij sluizen, omdat die minder vaak schepen doorlaten om water te besparen. En ook kunnen schepen minder meenemen, legt Rijkswaterstaat uit.
4: Voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af. Dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen. Dat betekent ook dat er veel meer schepen gaan varen om dezelfde hoeveelheid lading mee te nemen. Dus het wordt ook veel drukker op het water.
3: Ja, het water staat op veel plekken laag en dat heeft te maken met de droogte. Dik 200 kinderen in ons land hebben geen vaste voogd. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer Trouw. Het gaat om kinderen van ouders die geen gezag meer over hen hebben, omdat de rechter heeft ingegrepen. Deze journalist legt even uit hoe het kan dat zij niet een vast iemand hebben die voor ze zorgt.
5: Het grootste issue is een personeelsprobleem bij de jeugdbeschermingsorganisaties. Zij zeggen eigenlijk, ja, we hebben te weinig mensen om al die kinderen een vaste voogd te geven.
3: De experts maken zich daar grote zorgen over. Nog niet eerder is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon. Dat is meer dan alle andere bronnen. Komt uiteraard omdat er meer zon is, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Ja, wie heeft er nog een plekje voor een enorme dinosaurus? In New York wordt vandaag het skelet van een dino geveld. Het gaat om het skelet van een T-Rex. Bijna 11 meter lang is hij. De botten zijn bijna 70 miljoen jaar oud. Moet wel wat kosten. Het skelet moet tussen de 20 en de 30 miljoen euro gaan opleveren. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 31 graden. En morgen dan krijgen we nog zo'n dag.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 16 files in het land. En ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er twee. De A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Del en Arkel 12 kilometer. Vertraging 3 kwartier. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 5 kilometer. Vertraging 22 minuten. En snelheidscontroles op de A27 van Almere naar Hilversum bij 112,5. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle bij hectometerpaal 59,9. Nou, het is dag 2 van de top 5 van de zomer, dinsdagochtend. Ja, het is vandaag een paar graden warmer dan gisteren. Nou, waar staat de radio aan? Op kantoor met de airco op standje, Siberië. Sta je de laatste dingen de auto in te pakken om op vakantie te gaan? Of sta je in te smeren om een dag buiten aan de slag te gaan? Laat het weten. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup.
6: De Q Top 500 van de zomer.
7: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
6: Q Music.
7: Menno Barreveld.
2: Ja, het volgende nummer staat op.

0: 500 van de zomer.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: De radio staat aan in de auto op weg naar de Endemol Studios om te figureren bij GTST. Dat stuurt Nathalie in de Q-app. Nou, veel plezier. Priscilla die is ingeklokt. Die zegt, ik neem een lieve vriendin zo meteen mee voor een high tea omdat ze zwanger is. Twanny zegt, goedemorgen. Ik en supervakantiewerker Zien zijn erbij vanuit de bouw in Wijchen. Laatste weekje dan vakantie. Jordi die klokt in vanuit de vrachtwagen. Ik zie Anne, die klokt zich in vanuit Huizen. In de trimsalon, zonder airco. En Aranka, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij zal ook wel een beetje bezweet zijn, denk ik.
3: Ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, in één keer goed gegokt. Want jij bent kast aan het slopen, want de vloer gaat er vandaag uit.
3: Ja, klopt, ja.
0: Wat ga je allemaal doen?
3: Nou ja, we hebben een massief eikenvloer. Ik moet nog kijken hoe we die eruit gaan krijgen. Maar die moet eruit vandaag, want we krijgen vloerverwarming.
0: Oké. Ben je wel lekker op tijd in ieder geval. Als het dan warm of ja, koud wordt, dan heb je het lekker warm.
3: Dan is het alvast gebeurd.
0: Ja, dan zou je denken dat je denkt vast dat je de enige mee die daarmee bezig is, hè? Of niet?
3: Ja, met deze temperaturen zou je het wel denken.
0: Nou, het geinig is, ik zie hier een bericht van Martin in de Q-app. Lekker weertje om de oude vloer eruit te halen. Morgen wordt de vloerverwarming gelegd.
3: Echt?
0: Om klaar te zijn voor de winter. Serieus, ja. Dus jullie zijn gewoon hetzelfde aan het doen. Dat is toch ook grappig.
3: Nou, inderdaad. Wat toevallig.
0: Op zo'n bloedhete dag bezig met de vloerverwarming. Ja, heel goed. Ik wens je daar succes mee natuurlijk.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik stuur mijn koffiecup op.
3: Top.
0: Er kunnen ook koude dranken in.
3: Oh, dat is wel heel fijn.
0: Dus dat is voor de komende tijd nog wel lekker. Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
3: Een hele fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Fijne dag, Aranka. Succes met de vloer.
3: Dankjewel.
0: Doei. Door met de lijst op nummer 307. Mark Amber. 91 plekken gezakt. Dit is Belong Together.

Ja. Van Santana en The Project GMB. Dat zijn die gasten die je hoort natuurlijk. Ja, hij is wel behoorlijk gezakt. Om in zomertermen te blijven, deze is echt van de hoge duikplank keihard naar beneden gesprongen. Het is trouwens altijd lastig, hè, hoge duikplank. Als je ernaast staat, dan lijkt het allemaal niet zo hoog. Tot je erop staat en op de rand van die plank staat. En dan dat bad beneden ziet liggen en dan kijk je naar beneden. En dan denk je zo, komt er toch altijd een klein twijfeltje van moet ik hier afgaan. Maar goed, ik dwaal af. Keihard naar beneden, 104 plekken naar 306. Santana en The Project GMB met Maria Maria. Het volgende nummer is 18 plekken gestegen. Ja, ik kan me echt nog goed herinneren toen ik deze voor het eerst hoorde. Ik was onderweg naar een show. Moest ik draaien op een school in Veenendaal. En ik had een stapeltje cd's gekregen van platenmaatschappijen. En die was ik toen aan het luisteren in de auto. Nou, en toen stopte ik deze cd erin. Het was een grijs cd'tje met roze letters. Zo, en ik hoorde dit. Toen dacht ik zo, die moet ik vanavond ook draaien. Wat een energie. Heb ik gedaan. Ja, het geinige was, het werkte ook echt goed, weet je. Die hele sport al ging los. Lekker. Nog steeds een lekker...

0: Nummer 305, LMFAO en Party Rock Anthem in de top 500 van de zomer. Nou, zometeen liefdesdrama aan de lijst. Wel poëtisch verwoord hoor. Dansa Zee van Bluff komt eraan. Ze gaan nog één afscheidswals doen aan de waterlijn. En daarna gaan ze afzonderlijk op weg naar een nieuwe horizon. Mooi gezegd.
1: Laten we dansen.
0: Komt er zo aan.
1: Liefste.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Riomare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
16: hoi,
15: of binnenkort vertrekt,
17: adios.
15: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
16: Fijne vakantie!
18: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
19: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis.

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchelati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking.

0: tussen Kunderberg en Duitsland. 5 kilometer, vertraging 23 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Met nu op nummer 304, Bluff, Dansen aan Zee.
1: 304.

0: helemaal relaxed, hè. Laid back. De naam zegt het al. En Sunshine Reggae. Op nummer 303 in de top 500 van de zomer.
1: De Q. Top 500 van de zomer.
0: Ja, de Q-app is echt leuk. De Q-app is altijd leuk, weet je wel. Mensen zijn allerlei dingen aan het doen met de top 500 van de zomer aan. Daar kom je dus achter via de Q-app. Esmeralda bijvoorbeeld, die is bij de Vlietlanden in Leidschendam.
2: Wij gaan lekker bootje varen met de collega's van de politieacademie voor onze teamdag. Zin in!
0: Ja, die gaat lekker een bootje varen. Ria, die moet er echt tegenaan vandaag, hoor ik net in de Q-app.
3: Ik werk vandaag in het restaurant in de bediening. In de warmte, helaas, zonder airco. Ik wens jullie een hele fijne dag.
0: Nou, Ria, jij ook werkt ze. En Arenda die heeft de top 500 van de zomer in de auto aanstaan.
4: Onderweg naar mijn ouders voor een bakje koffie. En daarna door naar de garage, want de auto moet ook nog eens een keer weer voor de APK-keuring.
0: Ah.
4: Daar gaat mijn zuurverdiende centen weer.
0: Ja, daar gaat je zuurverdiende vakantiecentrum weer. Het is de top 500 van de zomer. Emma Heesters en Rolf Sanchez zo. Maar

Rolf Sanchez samen met Emma Heesters. Contigo op 301 in de top 500 van de zomer. Ja, als Tom en Joe, mijn collega's, dus iets eerder waren begonnen, dan stonden ze misschien nu ook wel in de lijst. Je hoort ze iedere zaterdag en zondagavond hier bij Q Music. En ze zijn sinds een paar weken druk bezig met het maken van een Spaanstalige zomerhit. Ja, ze zijn zelf allebei niet Spaans, ze spreken ook helemaal geen Spaans. Dus alle hulp was welkom. En daarvoor hebben ze Rolf Sanchez aan zijn jasje getrokken. En de allerlaatste puntjes worden nog op de i gezet. Maar tot nu toe klinkt hun liedje zo.

het. Betekent vertrekken. Aanstaande donderdag om 9 uur. Dan hoor je hem voor het eerst helemaal in de ochtendshow. Dus Tom en Joe en Rolf Sanchez. Kandidaten voor de top 500 van de zomer voor volgend jaar. Dan weet je dat vast. We gaan door met de lijst. Een liedje waarvan Kirsten van Doorn zegt op de stemlijstje. Ik sta weer heel even in de discotheek in de jaren 90. Op nummer 300, Hathaway en What is Love?

0: nummer 299 in de top 500 van de zomer. Zo meteen het nieuws met Danny.
1: Ja, een nogal pijnlijke onthulling van een van de landen dat meedeed aan het WK.
0: Ook Enrique Iglesias komt er zo aan.

0: En ook Roxy Dekker zo meteen. Anne Fleur vakantie.
1: Anne Fleur vakantie.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem. En luister nu naar Miles Smith op Spotify.
5: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK. Kippie.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
5: Sloopmelk.
4: Mona?
5: Ja, ook sloopmelk.
4: Milner?
5: Sloopmelk.
4: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
5: Sloopmelk.
6: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
15: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. Er is meer bekend over een steekpartij in Roermond in Limburg. Een man is daar gisteravond op straat doodgestoken. Het slachtoffer is een man van 56 uit Weert, zegt de politie nu. Er is ook iemand opgepakt, een man van 32 uit Roermond. Waarom er is gestoken, dat wordt nog onderzocht. Dat het water in veel rivieren nu al zo laag staat, dat is uitzonderlijk, zegt Rijkswaterstaat tegen de NOS.
18: Ah, zo laag, ik schrik er elke keer weer van als je hier naar kijkt. Voor de scheepvaart is het best wel problematisch. De diepgang neemt behoorlijk af en dat betekent dat ze veel minder lading mee kunnen nemen.
17: Ook zorgen die lage waterstanden voor lange wachtrijen bij sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Het hing al even in de lucht. We zijn weer wat meer kwijt aan de pomp. Adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,55. Voor diesel is dat €2,39. Prijzen aan de pomp stijgen vanwege de onrust in het Midden-Oosten.
19: WK 2026.
17: Ja, er is gedoe rondom het voetbalteam van Senegal. Ze liggen al een tijdje uit het WK, toch zijn ze nu in het nieuws. De teamarts die voor Senegal werkte was namelijk helemaal geen sportarts. Hij is een gynaecoloog, ja, die doet natuurlijk hele andere dingen. Alles wat met vruchtbaarheid te maken heeft bij vrouwen. Nou, volgens de bondscoach, zegt hij nu, zorgde dat voor onrust binnen het team. Er is dus nu een relletje ontstaan. Ook de Senegalese Vereniging voor Sportgeneeskunde bemoeit zich ermee. Die zeggen dan weer dat er niks van de uitspraken klopt. Weer nog van Weerplaza. Er is veel zon vandaag. 26 tot 31 graden. En morgen dan krijgen we nog zo'n dag.
16: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er 16 files. Ik heb hier 3 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Beest. 6 kilometer, vertraging 27 minuten. De A27 Utrecht richting Almere tussen Eemnes en Huizen. 4 kilometer, vertraging 18 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. 5 kilometer, vertraging is daar 23 minuten. En er wordt ook op snelheid gecontroleerd op de volgende plaatsen. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 67,8. De A27 Almere richting Hilversum bij 112,5. De A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,9. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 24,6.
11: De Q Top 500 van de zomer.
20: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
11: Q-Music.
20: Menno Barreveld.
16: Ja, door met de lijst mensen. Nummer 298 is voor Enrique Iglesias. Een hero.

0: DJ Antoine en Timati, welkom to Saint-Tropez op 297 in de top 500 van de zomer.
1: The Q, top 500 van de zomer.
0: Ja, ik zat te kijken naar de stemlijstjes bij dit nummer. Jamie Torenburg uit Den Helder, die heeft erop gestemd en zegt... Doe mij maar zo'n vakantie naar Saint-Tropez. Nou, inderdaad, hé. Laten we beginnen met het weer. Vandaag in Saint-Tropez, strak blauwe lucht, zon en 31 graden. Ja, dan kun je natuurlijk naar schitterende stranden. Je kan gaan varen, het is een havenstadje natuurlijk. Allemaal oude winkeltjes in het stadscentrum, dat is ook leuk. Krijg je natuurlijk honger van al het vakantie hebben. Nou, dan is er de Tarte Tropézienne. Dat is een specialiteit in Saint-Tropez. Dat is een zacht brioche broodje met een vleugje fleur d'oranger erin. Dat is oranje bloesemwater. En dat doen ze de banketbakkersroom in. Ja, dat is lekker. Populair daar. En misschien denk je, het is allemaal leuk, maar het is 31 graden. Ik ga niet de hele dag buiten lopen. Dan heb ik nog een tip voor Saint-Tropez. Ik moet wel zeggen, hier zou ik zelf niet zo heel snel heen gaan. Maar jij misschien wel. Whatever floats your boat. Je kunt naar La Maison de Papillon in Saint-Tropez. Ja, zag ik op Wikipedia. Dat is een klein museum met een indrukwekkende verzameling vlinders. Zijn we allemaal dode vlinders natuurlijk. Nou ja, goed. Genoeg over vakantie in Saint-Tropez. We gaan nu naar Ibiza met Anne.

0: 95 in de top 500 van de zomer. Als je die op feestjes draait, dan klinkt dat een beetje zo. Stond op het stemlijstje van onder andere Diana de Slager, Elsbeth Gommans, Nicolette Niessen, Dorothee van Garderen. Daar zijn we allemaal dames trouwens van, Bob.
1: En dan nu?
0: Ja, een nummer dat ontstaan is in één nacht, waarbij er niet geslapen werd door Akon en David Guetta.
2: Oh, ja.
0: Nee, het is niet wat je denkt. Helemaal niet zelfs. Het zit namelijk zo.
3: Akon is coming on stage just after me. And he's like, David, it's you again? We need to work together. And I'm like, okay, no problem. We rent a studio tonight. And he was going to America in the morning. And I was going to France in the morning. So we're like, okay, it doesn't matter. We don't sleep. We rent a studio. And we met Sexy Bitch in one night.
0: Ja, dus we kwamen elkaar een keertje tegen tijdens een awarduitreiking.

0: Luis Fonsi, Sebastian Yatra en Nicky Jam met Date La Vuelta. Op nummer 293 in de top 500 van de zomer. Het is warm weer, dus we moeten hydrateren. Water?
1: Water?
2: Ja?
1: Wil je mij vergiftigen of zo?
0: Nee, we gaan voor sterker. We gaan voor hard liquor. We gaan de bar zo in met Shaboozie.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven. 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
16: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
16: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk.

0: Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross... en krijg €1500 extra inruilvoordeel... bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking... en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: Quickfit en weer verder.
7: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Veel zon vandaag en het wordt 26 tot 31 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 18 files. 3 files met een vertraging langer dan een kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Lunetten. Tussen Harmelen en Nieuwegein is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file. Vertraging is daar een half uur. Op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Daar is de weg afgesloten. 5 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. En op de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland. 5 kilometer. Vertraging is daar 27.

0: No Woman No Cry van Bob Marley en The Wailer.
1: The Q Top 500 van de zomer.
2: Van de zomer.
0: Op nummer 291. Dit liedje komt uit 1975. Voor nummer 290 in de top 500 van de zomer maken we een sprong van 30 jaar. Die komt namelijk uit 2005. En er is in die 30 jaar, dus tussen 1975 en 2005, een hoop veranderd. Ook op zomervakantiegebied. Je foto's bijvoorbeeld. In 1975 had je fotorolletjes. Moest je laten ontwikkelen. 2 weken wachten op het resultaat. En dan maar hopen dat ze niet bewogen waren. Of overbelicht. Of dat je je vinger voor de lens had gehouden. Of dat je er een beetje leuk op stond überhaupt. En in 2005 nam je een digitale camera mee. Vond je foto niet leuk? Maakte je gewoon nog een paar. Of autovakanties. Waren ook een stuk moeilijker, hè? In 1975. Dan moest je nog een papieren kaart meenemen. Moest je helemaal uitvouwen. Kreeg je hem nooit meer netjes in elkaar. In 2005. Ja, had je gewoon
3: links afbuigen. Daarna rechts afbuigen.
0: Zo, tommetje aan je raam geplakt. Wat denk je van roken? In 1975 werd er nog overal gerookt. Ook in het vliegtuig. Weet je, als je dan achterin zat in het vliegtuig, dan kon je de voorkant niet eens zien. En die ene leuke persoon in de campingdisco, die moest je echt aanspreken om een telefoonnummer te vragen en te bellen. In plaats van chatten op MSN Messenger in 2005. Ja, 2005.

Sheeran. Op 289 met Azizam in de top 500 van de zomer. Die echt overal geluisterd wordt over de hele wereld. Melissa bijvoorbeeld, die zit in Vietnam en Hanoi voor de huwelijksreis. Staat die aan. Vincent stuurt een foto van een zwembad vanuit het Dordogne. Een privé zwembad, is ook lekker. Saskia, die ligt op een strandbedje bij het zwembad. In Toscane, 37 graden vandaag. En Nora die zegt, we luisteren vanuit Spanje heerlijk naar Q-Music. Het is de top 500 van de zomer. Deze is 200 plekken omhoog.

0: Kesha met Ride Round op 287 in de top 500 van de zomer. Het nieuws zometeen met Danny.
1: Ja, daarin een nieuwe trend onder vakantiegangers.
0: Oké. En wat je ook zo meteen hoort, Bruno Mars komt nieuw binnen in de top 500 van de zomer met Risk It All.

0: zometeen meer.
1: Q, top 500 van de zomer.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
11: Honda, the power of dreams.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
18: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan. Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
20: Kippie.
21: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
5: Ja, goedemiddag. De grote bosbrand vlakbij Parijs breidt zich nog altijd uit. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Een gebied zo groot als dik 2000 voetbalvelden is inmiddels verwoest. Snelweg A6, dat is een belangrijke vakantieroute, is nog altijd dicht. En toch hebben Nederlandse vakantiegangers daar weinig last van, zegt de ANWB.
6: Eigenlijk simpelweg omdat het niet een belangrijke vakantieuitochtdag is, maar ook omdat de route niet per se heel interessant is voor veel Nederlanders. Het is meer voor Parijzenaren die richting het zuiden onderweg zijn.
5: Ja, de Franse politie denkt dat die brand is aangestoken. Er zijn ook 2 mensen opgepakt. Politie onderzoekt een steekpartij in Roermond in Limburg. Een man van 56 is daar gisteravond op straat doodgestoken. Waarom is nog altijd onbekend. Er is wel iemand opgepakt. Het gaat om een man van 32 uit Roermond. Er wordt steeds meer duidelijk over de schade na de grote brand gisteren bij een slagerij in Meppel in Drenthe. Van dat pand is bijna niks meer over. Ziet ook deze verslaggever van RTV Drenthe nu de rook daar is verdwenen.
7: Geef aan de voorkant, die staat en nog. Maar er zitten nauwelijks ramen in. De deur is helemaal uit, er zitten houten platen in. En aan de achterkant is het gewoon één grote stortpuin.
5: En vanwege die brand werden ook tientallen andere panden ontruimd. Maar daar lijkt de schade mee te vallen. Wel ligt er op veel plekken nog roet en as. En we gaan steeds vaker in ons eentje op vakantie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Hotels in het binnen- en het buitenland zien steeds meer boekingen voor één persoon. Doen we dan omdat we wat meer tijd voor onszelf willen? En ook zorgen steeds vollere agenda's ervoor dat samen op vakantie gaan er niet altijd meer in zit. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 31 graden. En morgen verandert er weinig.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files. En ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4 op de A7 van Westerbroek naar Bremen. Tussen Oude Schans en de Nederlandse grens. 2 kilometer vertraging 12 minuten. De A12 van Den Haag naar Lunetten tussen Woerden en Nieuwegein. 11 kilometer vertraging 40 minuten. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 7 kilometer vertraging 36 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 5 kilometer vertraging is daar 27 minuten. En snelheidscontroles op de A22 van Beverwijk naar Velsen bij 14,7. De A27 van Almere naar Hilversum bij 112,5. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,9. En de A73 echt richting Venlo. Controle bij hectometerpaal 24,6.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Q-Music.
9: Menno Barreveld.
4: Ja, met nu een nieuwe binnenkomer. Het is de man, in de zomer van 2026 ging je naar zijn concert. Bruno Mars, Risk It All.
9: Q-Music, 286.

0: 32 plekken omhoog naar 285 in de top 500 van de zomer. La Bouche en Be My Lover.
1: De Q, top 500 van de zomer.
0: Ja, en wat is nou leuker dan een drankje drinken in de zomer? Ja, het is warm, dus ik ga daarom zo meteen weer drankjes darten. En waar wil je die drankjes gaan drinken? En ik ben ook benieuwd wat er dan in je glas zit. Ga je dit weekend bijvoorbeeld op het terras zitten van een strandtent om een paar limoncello spritzes te drinken? Of ga je high tea'en met je vriendinnen? Kan natuurlijk ook. Dan gaan we darten voor kopjes thee. Of heb je een kinderfeestje thuis, wil je heel veel limonade gaan drinken? Dan gaan we darten voor bekers limonade. Ik ga sowieso drankjes voor je betalen, alleen hoeveel? Nou, dat weet niemand. Dat gaan mijn dartskills bepalen in drankjes darten. Gisteren ging het echt onwijs goed. Komt-ie. Zo! 25!
2: Ja, die nemen we.
0: Ja, gisteren had ik met pijltje 2 25 drankjes. En toen heb ik daarna voor de vorm de derde pijl ook nog even gegooid. Om even aan te geven hoe het kan gaan in drankjes darten. Ja. Zal ik dan voor de vorm nog even die derde ook gooien?
2: Ja, doe maar.
0: Of ik nog even in de triple 20 kan knallen?
2: Ja.
0: Nee hoor, het is goed dat je gekozen hebt voor 25, want de derde pijl komt in nummer 3.
2: Ja,
0: dat was dus geen triple 20, maar dat was 3. Maar goed, we gaan zo meteen drankjes darten. Ik kan niet beloven dat het vandaag weer zo goed gaat als gisteren. Maar als je denkt van nou, ik wil wel meedoen, stuur dan het woord drankje in de Q-Music app. Heb ik hier nu Wesley Bronckhorst en Amalia op 284.

0: Mandy, gaan we voor thee drankjes darten?
1: Ja, we gaan voor thee drankjes darten.
0: Dat vind ik leuk. Wanneer ga je thee drinken en met wie en hoe? En hoe zit het?
1: Maar ja, ik had het eigenlijk nog niet gepland. Maar ik zei het gisteren tegen mijn moeder en mijn zus. En ik hoorde het net en ik dacht, ik probeer het gewoon.
0: Oh ja, tuurlijk, ja. En wat hoorde je gisteren dan? Dit spel?
1: Ja, net ook.
0: Ja, precies. Maar en toen dacht je, nou, dat ga ik proberen.
1: Ja.
0: Nou, precies. Grappig. Ja, het werkt als volgt. Ik heb hier een dartboard. Ik heb 3 pijlen. Nou, ik ga natuurlijk beginnen met pijl 1. Dan komt er natuurlijk een aantal uit. En dat is dan in jouw geval het aantal kopjes thee dat je gaat drinken met je moeder en je zus bij de IT.
1: Oké.
0: En als je nou denkt bij het eerste pijltje van, nou, volgens mij kunnen er meer kopjes thee uitkomen. Dan gooi ik een tweede en eventueel ook een derde. We tellen ze niet bij elkaar op. Hè. Het is of de eerste of de tweede of de derde. Maar je kan ook gewoon naar die eerste zeggen, nou, het is genoeg, ik stop.
1: Oké, is goed.
0: Nou, dan wordt het echt spannend. Ik heb de dartpijl met de rode, ja, ik heb geen idee hoe dat heet, die rode achterkant.
1: Oké.
0: En die gaat nu richting het bord. Komt-ie.
1: Oké.
0: Dit zijn 9 kopjes thee. Je ging met z'n 3, hè?
1: Ja, dat zijn 3 rondes, hè. Ik denk dat wij dat wel kunnen, hoor.
0: Ja?
1: Ik denk dat dat wel eigenlijk genoeg is, eigenlijk.
0: Ja, wil je nu al stoppen?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat zijn jou, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dan stoppen we gewoon, hè?
1: Ja, stoppen.
0: Nou, dan heb jij 9 kopjes thee gewonnen.
1: Nou, heerlijk.
0: In drankjes darten, alsjeblieft.
1: Dankjewel.
0: En veel plezier.
1: Dank je.
0: Doei. Nou, dit gaan we morgen gewoon weer doen. Drankjes darten, ik vind het leuk. En we gaan nu door met de top 500 van de zomer. Met Inna en Hot. 282.

0: blijven staan op 281. Zometeen nieuw. Een nieuwe binnenkomer in de lijst. In totaal hebben we 29 nieuwe binnenkomers in de top 500 van de zomer. De hoogste zelfs in de top 10, op nummer 9. Maar zometeen nummer 280, nieuw Zara Larsson.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
5: Honda, the power of dreams.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie!
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
13: Pap, die moeten we hebben!
12: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Onlineveilingmeester.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha...

0: sloopmelk.
1: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je én meteen een ritje maken met het hele gezin...
5: Zijn we al!
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen... Kampioenen! En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10%.

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: moment staan er 24 files. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 4 op de A12 van Den Haag naar de Lunetten tussen Woerden en Nieuwegein. 10 kilometer is een ongeluk gebeurd. Vertraging is 33 minuten. De A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Oud-Beijerland en Haringvlietbrug. 6 kilometer, vertraging 20 minuten. De A58 Berg op Zoom richting Tilburg tussen Breda en Hulvenhout. 3 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. 6 kilometer, vertraging is daar 25 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Met Zara Larsson en Midnight Sun. Nieuw.

0: Sia en Jean-Paul. Cheap Thrills op 279.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Ja, in de Q Top 500 van de zomer zitten veel zomerherinneringen. Ik heb hier eentje van Naomi Rooijer. Die zegt namelijk bij het volgende nummer: Enriek is vakanties in Spanje. Vroeger ging ik vrijwel ieder jaar met mijn ouders en broertje naar Spanje. Dus dit geeft me het ultieme zomergevoel. De ultieme zomervibes. Ik heb hier op 278 Do You Know The Ping Pong Song. Dat is de officiële titel, hè? Maar Enrique Iglesias noemde zichzelf echt nooit zo. Dat laatste stukje, dat plakt hij er nooit aan vast. Dat vindt hij namelijk echt verschrikkelijk, dat de Ping Pong Song. Maar ja, moest van de platenmaatschappij, want dan zou het beter verkopen. Staat op 278. Enrique Iglesias. Do you know?

0: De jeugd van tegenwoordig een sterrenstof op 277 in de top 500 van de zomer. Wim van Helden.
1: Mennootje. 3, 2, 1.
2: Menno Barneveld. Brievenbus. Menno Barneveld. Brievenbus.
0: Nou, als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Stuur ze nu deze kant op voor de brievenbus. Ik zie bijvoorbeeld Cas Duineveld. Die stuurt 3 zonnetjes.
1: Jamie zegt, het is pas vakantie als sterrenstof uit je speakers komt. Heerlijk.
0: Nog anderhalve week en dan lekker vakantie, stuurt Daniel Veldman.
1: Roos, nu kom jij ook in de brievenbus, zegt Lisa.
3: Ik wil naar camping terug, Hannes, zegt Dimfy.
1: Okay. Peter zegt de groeten aan alle chauffeurs.
3: Oh, en Kobus van der Wouden zegt groeten aan Boeken.
1: Lekker warm tijdens het schoonmaken van de kachels. Groeten Mart van Haarden, speciaalzaak Hogeveen.
3: Rick, mama houdt van jou, dat stuurt Laura Wessels.
1: Lekker aan het werk in de boomkwekerij met Wim, zegt Wander.
3: Lekker, oh, die stuur jij net. Hopelijk.
1: 1 week gestopt met roken, zegt Carmen. Lekker lang lekker, zegt Mol.
3: Ik heb allemaal rare berichten weer. Maar deze is wel, volg mijn varkenaccount op Instagram. @zorgmeteenkrul, stuurt Bente.
1: Mark, metsel is door, zegt Senna.
3: Ik ben op de begraafplaats klusje aan het klaar. Groet van Anouk.
1: Wat een warmte. Toch maar door. Beuken op de boerderij, zegt Fleur.
3: Niels van Dongen die stuurt alleen het woord tonijn in hoofdletters.
1: Lekker lunchen met collega's, misschien wel met tonijn, zegt Yvonne.
3: Lekker shoppen met mama, groeten van Noëlle.
1: Zondag op vakantie naar Luxemburg, zegt Kim.
3: Wander zegt Wim, hoe is het?
1: Goed, met jou Wander.
3: Zijn er wel, hè?
1: Ik wens iedereen een fijne zonnige dag, zegt Patrick.
3: Nou, dat gaat, als ik nu naar buiten kijk... Ja, je kan niet voor het hele land spreken natuurlijk. Als je hier,
1: zonnig is het sowieso.
3: Op dit industrieterrein in Amsterdam zit, maar het ziet er overal zonnig uit. Oké, ik heb hier Jules.
4: Waar moet je voor oppassen als je een verkouden pyromaan tegenkomt?
1: Waar moet je voor oppassen als je een verkouden pyromaan tegenkomt?
3: Ja.
1: Ja? Nee, ja, geen idee.
4: Dat hij je aansteekt.
1: Oké, okay. Ja, wel goed. Wel goed. Wel goed, ja.
0: Ja. Gaan door met de top 500 van de zomer. 29 plekken winst voor Gigi D'Agostino en The Riddle, nummer 276.
1: En je mag meefluiten als het lukt, hè?

0: Gigi D'Agostino en The Riddle. Zometeen Kate Ryan. Ja, ook Wim van Helden komt er natuurlijk aan.
1: Ja, ik ben er ook hoor. Busy en Kraantje Papi hoor je zo meteen.
2: Doe het voor me, doe het laag.
0: Wat vind je dit?
2: Het is niet moeilijk voor je, doe het traag.
0: Ja, ja, ja.
2: Traag, traag, traag.
0: En deze, Summer Love.
3: Na, na, na, na, na, na, na, yeah.
0: Lekker babbelen. Lekker babbelen.
4: Zometeen meer.
5: Q, top 500 van de zomer.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
11: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voor wie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
19: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
20: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
21: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
24: Zeker weten.
23: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers.
0: Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Als je Vodafone mobiel
24: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Danny Vos.
2: Ja, goedemiddag. Boeren hopen dat het snel gaat regenen. De droogte in ons land is voor nu nog geen rampscenario, maar dat kan het voor dus boeren wel gaan worden, zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, dat terwijl de akkers meer water nodig hebben. De grote bosbrand vlakbij Parijs breidt zich nog altijd uit, dat zegt de Franse regering. Een gebied zo groot als dik 2000 voetbalvelden is inmiddels verwoest. Een snelweg A6, dat is een belangrijke vakantieroute, is nog altijd dicht, zegt de ANWB.
3: Het is daar in beide richtingen nog steeds afgesloten. En ook daar lokale wegen kunnen dicht zijn. Dus je kunt het beste omrijden. Kies dan bijvoorbeeld voor een andere route over bijvoorbeeld A5.
2: En de Franse politie denkt dat die bosbrand bij Parijs is aangestoken. 2 mensen zijn opgepakt. Marius Borg-Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de gevangenis verlaten, melden Noorse media. Marius kreeg 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen. Maar hij ging in hoger beroep en dat mag hij thuis afwachten. Wel moet hij een enkel band om. Ja, het hing al even in de lucht. We zijn weer wat meer kwijt aan de pomp. De prijzen stijgen doordat het weer onrustig is in het Midden-Oosten. Adviesprijs voor een liter benzine is nu €2,55. Voor diesel is dat €2,39. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 31 graden. En morgen dan krijgen we nog zo'n dag.
4: Er staan 26 files. De 2 langste hoor je nu. Op de A12 Den Haag richting Lunetten. Tussen Harmelen en Oudenrijn. 5 kilometer, daar sta je 35 minuten vast. En de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Kunenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht in verband met een grenscontrole. 7 kilometer, sta je ook een half uur vast. Verder zijn er flitsers op de A2 Weert richting Echt bij 202,2. En op de A22 Beverwijk-Velsen. Opletten bij 14,7.
5: De Q Top 500 van de zomer.
6: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
5: Q-music.
6: Wim van Helden.
4: Zo, dinsdagmiddag, 1 uur. Ik denk dat het wel kan, toch?
6: Q-music. Nummer 275.

0: De Q Top 500 van de zomer.
1: Van de zomer.
2: Kate Ryan, Ella, bijna op hetzelfde plekje als vorig jaar. Ze is één plekje gezakt naar nummer 274 in de top 500 van de zomer. Op deze tropische dinsdagmiddag. Hoe zit je erbij? Hou je het een beetje vol? Ventilator aangezet in huis? Of zit je lekker in de airco bij de baas? Ja, of sta je gewoon keihard te zwoegen met het zweet op plekken waar de zon niet schijnt? Dat kan ook natuurlijk, hè? Het is niet zo gek ook. Het is de warmste dag van de week. 24 tot lokaal 33 graden. En ook morgen en donderdag is het nog volop zomer. En daarom dobberen wij lekker door met de Q Top 500. Tot donderdagavond 7 uur hoor je de beste zomerhit. Volgens jou. En vanmiddag in het vooruitzicht hebben we Shakira, de hofleverancier. Dat is Enrique Iglesias. Maar Shakira staat er ook heel vaak in, 9 keer. Pitbull komt nog voorbij, de Banger Boys, J-Lo heb ik. Maar mijn advies is vooral, doe het rustig aan vanmiddag. We doen het traag.

Summer Love en Remember op 272. Ja, en Dan, de zanger van Imagine Dragons. Ja, dat had ook een prima bouwvakker kunnen zijn. Staat altijd met ontbloot bovenlijf op het podium. Alleen hij fluit niet, maar hij zingt. Dit is dan Trouble.

0: 500 van de zomer.
1: Het slimste bedrijf.
0: En zometeen een nieuwe zomerse editie van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Weinig bedrijven die het hoofd een beetje koel houden deze dagen. Vrijdag werd al een rampscore neergezet. 13 seconden over was echt de slechtste tijd deze maand. Maar er ging kledingwinkel Kramers uit Asten. Kramers van Asten uit Weert gisteren nog eens even overheen. Zij hielden slechts 10 seconden over. Ja, er is eigenlijk niks te verliezen als je vandaag meespeelt met je collega's. Het kan alleen maar beter gaan. 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Ben je er klaar voor? Alvast een opwarmetje. Vraag waarmee je kunt kwalificeren voor een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf. Vanavond is de eerste halve finale op het WK voetbal. Frankrijk speelt dan tegen Spanje. Morgen de tweede tussen Engeland en Argentinië. Ik wil alleen van je weten, wanneer is dan de grande finale van het WK?
2: Het Slimste Bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi.
10: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal.
16: Kippie.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Jij verdubbelt jouw salaris!
19: Wat gebeurde 1 minuut hiervoor?
20: Ben je er klaar voor?
21: Ik denk het.
20: Ja, lekker! Yeah.
19: Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
22: Q sounds better with you.
23: Yo, what up?

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Het is Big Sale bij iWis Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit?

0: voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: Veel zon vandaag. 25 in het noorden tot over de 30 graden in het zuiden van het land. Ja, en morgen verandert er weinig. Er staan 19 files, de langste op de A76, Geleen richting Keulen. Tussen Kuddeberg en Duitsland, door de grenscontrole daar is de weg dicht. Zorgt voor 6 kilometer en een vertragingstijd van 40 minuten.
4: Wim van Helden. Q-Music.
3: Met nog heel veel meer top 500 van de zomer.
4: 268.
3: Ja, de zomer is natuurlijk bij uitstek het seizoen waarin heel veel huwelijken worden gesloten. Stephanie die heeft gestemd op dit liedje. Ons trouwnummer zegt ze over Jason Mraz. Dit is I'm Yours.

Top 500 van de zomer. De 500 grootste zomerhits volgens jou. Q Music, Q

0: summer.
1: Ja, het begon al in de lijst met Angel van Shaggy. Die kwam als eerste voorbij op nummer 403. Daarna nog Hey Sexy Lady. Nou, zijn grootste hits komen later deze week nog. Bombastic en It Wasn't Me. En zojuist I Need Your Love op 267. In de top 500 van de zomer.
0: Nummer 266.
1: Ja, we hadden net nog Kraantje Papi. Papa Oete komt voorbij. Papi Chulo. En dit is dan Papa Chico. Tony Esposito. Of Esposito.

0: Geniet je een beetje van Dylan?
1: Ja, zeker. Het is wel lekker met dit warm weer. Mag wel minder warm, maar goed. De muziek is goed.
0: De muziek is goed. Verder hebben we wat te klagen, zeker. Maar over de muziek niet.
1: En ja, dat blijft Nederlanders, hè.
0: Ja, precies. Hey, ik heb je net een vraag gesteld over het WK. De eerste halve finale is vanavond. Frankrijk tegen Spanje, morgen dan de tweede. Engeland-Argentinië. Maar wanneer is dan de grote finale?
1: Zondagavond om 9:00.
0: Kijk eens, helemaal exact. Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf. Dylan, jij werkt bij Rijswolf uit Wognum.
1: Ja, klopt, ja.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk?
1: Ja, de diversiteit. Een beetje iedere dag ergens anders. En veel klanten, dat is ook wel leuk.
0: Rijswolf klinkt ook alsof je op reis bent, dat je veel verplaatst. Want wat voor bedrijf is het precies?
1: Zit in de vrachtwagen, we halen vertrouwelijk archief op.
0: Oh, en je gaat als een wolf te werk.
1: Ja, zeker, ja. Ja. Heel geheim ook.
0: Ja, want ja, dat klinkt inderdaad wel heel spannend dan.
1: Ja, zeker.
0: Geheime documenten, vertrouwelijke... Ja. En dat moet dan moet dat ergens naartoe gebracht worden? Zoals met Prinsjesdag of zo, weet je, het koffertje? Of is het iets wat vernietigd gaat worden?
1: Nou, het wordt wel vernietigd bij ons op de zaak. Je mocht hem ook weer. En er zit een heel protocol aan vast, zeg maar, weet je. Omdat er ook persoonsgegevens en dat soort dingen allemaal opstaan.
0: Dus ja, oude laptops.
1: Ja, dat doen ze ook inderdaad, dat ja, soort... zeker. Wij ja. zitten echt in het papier, maar we hebben meer
0: effecten, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dat doe je bij Rijswolf dus in Wognum. Nou, als je het slimste bedrijf van de maand wordt, dan wordt het nog gezelliger op de zaak. Dan krijg je een karaoke party speaker van Tempo Team.
1: Ja, dat gaan mij maken. Ik zal eens even kijken. Ik zal het best doen.
0: Ja. Je doet het alleen, begrijp ik.
1: Nou, ze is nou net weer terug, maar...
0: Even koffie wezen halen. Met wie ga je spelen, Dylan?
1: Nee, ze moest hard aan het werk.
0: Oh, oké. Okay. Met wie speel je, Dylan?
1: Met Sherifa.
0: Sherifa en Dylan van Rijswolf uit Wognum. 1 minuut, zo snel mogelijk 5 vragen goed beantwoorden. De snelste tijd op dit moment is 43 seconden over. Dus hou 44 seconden over, ben je voorlopig nummer 1.
1: Nou, dat zou mooi zijn, laten we proberen.
0: Hoe noem je de periode in de zomer waarin weinig nieuws is?
1: Pas.
0: In welke provincie ligt Weert?
1: Limburg.
0: Van wie zijn de zomerhits Fireball and I Know You Want Me?
1: Titel.
0: Welk ijs smelt het eerst? Waterijs of roomijs?
1: Roomijs.
0: Wat presenteren Marco Verhoeven en Willemijn Hubert?
1: Het weer.
0: Welke kleur zit naast blauw in het logo van IKEA?
1: Geel.
0: Kijk, dat was lekker.
1: Ja.
0: Nou, Dylan, je had het prima in je eentje kunnen doen, volgens mij.
1: Ja, die eerste vraag hoorde ik niet helemaal, dus ik moest wel passen.
0: Ja. Hoe noem je de periode in de zomer waarin weinig nieuws is? Weet je hem nu wel?
1: Weinig nieuws. Komkommertijd.
0: Komkommertijd, ja, dat was hem. Ja. Daarna volgden de 5 goede antwoorden op rij. Wel wat tijd verspild, maar 30 seconden over. Voor nu goed voor een 6e plek.
1: Oh, nou weet je, het gaat om het idee. Dat vind ik heel leuk om mee gedaan te hebben.
0: Je stelt het even bij. Rijswolf uit Wognum. Wognum staat bij deze ook eens een keer op de kaart. Dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd in het slimste bedrijf. En je krijgt van mij ook een slimste bedrijf kaartspel.
1: Nou, leuk.
0: Wat zeg je nou? Jawel.
1: Ja, ik heb een keer eerder meegedaan.
0: Jullie hebben ook
1: een
0: keer eerder meegedaan. Ik hoor net dat onze archieven nog even bijgewerkt moeten worden.
1: Ja, die moeten even opgehaald worden, hoor ik.
0: Ja, die zijn nog niet vernietigd door jullie, maar gaan we dat even herstellen. Dankjewel voor het meespelen, Dylan.
1: Jo, dank je.
2: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music. Nummer 265.

0: week vakantie krijg. Hoe lekker luistert dit op?
1: Woe! Bart zit lekker te genieten met Suzanne en Fake. Nooit meer regen in de top 500 van de zomer. En het is bijna 2 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Danny.
2: Ja, daarin vrijspraak in een veelbesproken rechtszaak.
1: Hoor je zo meteen meer over. En natuurlijk meer uit de lijst.

0: Sergio Mendes en de Black Eyed Peas.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
8: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com. Yeah!
10: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
14: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
15: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
17: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: jij kunt besparen.
1: Daar zit Sophie.
2: Hi.
1: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
2: Met Sophie.
1: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Goedemiddag, het is 2 uur. Q-music nieuws door nu.nl. Danny Vos.
7: Ja, goedemiddag. De man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar zou hebben doodgereden wordt vrijgesproken, heeft de rechtbank net besloten. Het gaat om een veelbesproken zaak. 6 jaar geleden liep Tamar uit Marken weg van huis. Ze werd daarna aangereden. De rechter zegt nu dat er geen bewijs is dat de man niet goed genoeg heeft opgelet. In het centrum van Brussel zijn bij een brand meerdere doden gevallen, zeggen Belgische media. Het vuur woedt in een pand dat wordt verbouwd, is wel inmiddels onder controle. Verder is er nog veel onduidelijk. Er zouden in ieder geval ook 6 mensen worden vermist. De droogte in ons land is nu nog geen rampscenario, maar dat kan het voor onder meer boeren wel gaan worden, zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen. Een droogte kan er onder meer voor zorgen dat de kwaliteit van aardappelen minder wordt. En als je stopt bij je baan, dan is een afscheidscadeau natuurlijk altijd leuk. Nou, een voetballer in Brazilië, die denkt daar waarschijnlijk ietsje anders over nu. Zijn club heeft, nadat hij daar moest vertrekken, nog even een flinke trap nagegeven. De club heeft een filmpje online gezet waarin al zijn fouten achter elkaar te zien zijn. Eén grote compilatie dus. Ja, te zien is bijvoorbeeld hoe hij de bal verkeerd inspeelt of onder de bal doorkopt. Tienduizenden mensen hebben het inmiddels gezien.
6: Dit is zo lullig. Intern is dit misschien een leuke grap.
7: Ja,
6: maar
7: ja,
6: ik kan toch niet?
7: Nee, dat zijn ook wel de meeste reacties van mensen die eronder zeggen van jongens, jullie zijn een professionele voetbalclub. Hè. Dit moet eigenlijk niet kunnen, maar het is wel grappig. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 31 graden en morgen verandert er weinig.
6: Situatie voor de weg, er zijn 30 files. De langste twee hoor je nu, dat is de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Airport Maastricht-Aken en Maastricht-Noord, daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, sta je 3 kwartier vast. En op de A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Maasbrug, daar een ongeluk gebeurd. 8 kilometer, je staat daar bijna 1 uur en 1 kwartier in de file, sterkte daar. Flitsers zijn gezien op de A2 van Weert naar Echt. Bij Weert staan ze bij 202,2. De A12 Maren-Ede bij 83,1. En de A58 Tilburg-Eindhoven 32,3.
8: De Q Top 500 van de zomer.
9: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
8: Music.
9: Wim van Helden.
6: Met zometeen Maskenada. Je hoort Hijo de la Luna. En dit is...

0: Paul de la Luna.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Zou toch even een beetje lekker je Spaans bijspijkeren zo, hè? Hijo de la Luna betekent zoveel in het Spaans als zoon van de maan. Vanavond is het een stuk simpeler. Dan zing je gewoon olé, olé, olé, olé. Tenminste, als je voor Spanje bent natuurlijk. 9 uur, de eerste halve finale van het WK voetbal tussen Spanje en Frankrijk. We kunnen wel zeggen de twee beste landen van dit WK. Het wordt ongelooflijk spannend. Vorig jaar, toen de ploegen elkaar voor het laatst troffen, wonnen de Spanjaarden nog. Ja, en nu lijkt Frankrijk toch echt de favoriet te zijn. Veel mensen denken dat de Fransen dit WK gaan winnen. We gaan het zien vanavond. De bal is rond. Het is 11 tegen 11. En in de Q Top 500 van de zomer. Je zit er door me heen te praten. Ja, dat had ik niet gewild. En in de Q Top 500 van de zomer winnen de Spanjaarden wel met zekerheid. Dat kan ik je vertellen, want er staan ongelooflijk veel Spaanstalige liedjes in de lijst. Vaker dan Franstalige.

0: Wij luisteren naar de Cube Top 500.
1: Woehoe! Jens is er ook bij met zijn collega's.
2: Wij luisteren lekker de Cube 500. Als souvenir. Lekker buiten op de radio.
1: Lekker,
2: in het zonnetje.
1: Lekker schoffelen in het zonnetje. Het zijn de lekkerste zomerhits volgens jou. De top 500 van de zomer hoor je nog tot donderdagavond 7 uur. En tot die tijd blijft het sowieso op en top zomer. En niet alleen op de radio. Dit is Carlos en de Still Marilla op 259.

0: 500 grootste zomerhits volgens jou. De Q Top 500 van de zomer. Maximum
1: Summer. Q sounds better with you.
0: Nummer
1: 258.

0: En normaal gesproken doe ik altijd het vergeten liedje. Weet je, van die liedjes die je lang niet meer gehoord hebt, maar die je wel weer meezingt. Ik moet zeggen, ik krijg ook appjes binnen. Kim die stuurde net ook nog een appje van, oh, dit is echt een vergeten liedje. Dat was dan Shakira met Chante die net voorbij kwam. Maar dit is er ook zo een. Jay met Mooie Dag. Het is de top 500 van de zomer. Heel veel oh ja momentjes, heel veel trip down memory lanes. Op de achterbank weer terug naar die ene vakantie. Zometeen hoor je Major Lazer.
1: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
9: Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
18: Honda, the power of dreams.
19: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
21: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
22: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
26: Huh?

0: anders doet. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
5: Je wint 3000 euro!
4: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
6: Ik kan het niet geloven.
4: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Verdubbel je salaris.
7: In 1 minuut.
4: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
8: Q sounds better with you.
9: Yo, what up?

0: graden in het noorden en lokaal in het zuiden 33. Ook morgen wordt het zonnig en net zo warm. Situatie op de weg, er zijn 33 files. Het slechtst ben je af op de A50, dat is de langste. Arnhem richting Os, tussen de Tacitusbrug en Maasbrug. Daar een ongeluk gebeurt. 8 kilometer, 5 kwartier extra reistijd. Sterkte daar.
1: Wim van Helden.
0: Yes. Met nog heel veel meer top 500 van de zomer. Dit is Major Lazer.
1: Nummer 257.

0: De Q Top 500
1: van de zomer.
0: De 500 grootste zomerhits volgens jou.
1: Q Music.

0: U2 bij Q. And it's a beautiful day.
1: Ja man, super lekker. Het is echt goed weer.
0: Corine luistert ook naar de top 500 van de zomer.
2: Het is zo lekker om in de auto naar zomerse muziek te luisteren en toch gewoon met je hoofd in de airco te zitten.
0: Heerlijk.

0: Begon al lekker met Red Red Wine. Je bent even verder en je krijgt Moetta Now van Robert van Hemert en Donnie. Wat een feest. Dit jaar nieuw op 252 in de top 500 van de zomer. Zometeen het laatste nieuws met Danny. Wat zit erin?
1: Een enorme nieuwe aankoop voor Feyenoord. Het is alleen geen speler.
0: Oké. Meer daarover hoor je zometeen. En deze zomerhit ga je horen. De vraag is alleen of dat je hem herkent. Het is het einde van een zomerhit. En we hebben de zangeres in kwestie weggelaten.
1: Nou, dat is wel te doen.
0: Nou, lul niet. Jij hebt geen idee.
1: Nee.
0: Heb je echt een idee?
1: Ik heb wel een idee, ja.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Ik zou het echt knap vinden als je deze... Ja, iedereen zingt deze mee, maar zonder zangeres is het toch lastig. De laatste paar seconden van welke zomerhit is dit? Als je het weet, mag ik het zeggen. Als je geen Danny Vos heet.
2: Zometeen meer.
3: Q, top 500 van de zomer.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches on the look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AHA Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AHA Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Hey, dat is Tom die net parkeert.
13: Hey. Oh, sorry.
12: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
22: Meer van minder. Simpel.
19: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Q-music nieuws door nu.nl. Danny Vos.
4: Ja, goedemiddag. Een grote reddingsactie in Brussel, in België. Daar wordt met man en macht naar vermisten gezocht na een grote brand in een kantoorpand. Het pand werd verbouwd. Bekend is al dat er meerdere doden zijn. Verder is er nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten bij VTM.
18: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
4: Brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich via de liftschacht. De man uit Duitsland die de 14-jarige Tamar zou hebben doodgereden, wordt vrijgesproken, heeft de rechtbank besloten. Het gaat om een veelbesproken zaak. 6 jaar geleden liep Tamar uit Marken weg van huis en ze werd daarna aangereden. De rechter zegt dat er geen bewijs is dat de man niet goed genoeg heeft opgelet. Stadion De Kuip is nu officieel van Feyenoord, meldt de club zelf. Al jaren ging het daarover en vandaag zijn de handtekeningen gezet. Feyenoord krijgt 95% van de aandelen. De club wil het stadion nu eerst gaan opknappen. En vervoersbedrijf Q-Bus heeft een ervaren buschauffeur ontslagen omdat hij niet in nieuwe waterstofbussen wil rijden. De man van 57 rijdt sinds een paar jaar rond in zo'n bus, maar vindt het helemaal niks. Hij zegt zelf dat hij steeds met een lege batterij langs de weg staat. Nou, het liep helemaal uit de hand toen hij het advies kreeg dan maar wat minder hard te gaan rijden. Was volgens de buschauffeur onnodig. Hij zou, zegt hij zelf, een gouden voetje hebben. De rechter zegt dat de man terecht is ontslagen. Het weer nog van Weerplaza. Het is warm, 26 tot 32 graden. Vanavond blijft het lang zonnig en warm. En ook morgen verandert er weinig.
1: 34 files gemeld, de langste hoor je nu. De A15, Ridderkerk richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd. 9 kilometer, bijna 3 kwartier extra reistijd. A50 Arnhem-Oss tussen de Tacitusbrug en Maasbrug. 10 kilometer, 37 minuten. En de A76, Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar in verband met grenscontrole, de weg is dicht. 8 kilometer, sta je 38 minuten vast. Flitsers op de A17, Roosendaal-Moerdijk, 6,6. En langs staan 59 opletten. Den Bosch Breda bij 111,9.
24: De Q Top 500 van de zomer.
25: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
24: Music.
25: Wim van Helden.
1: Nou, zeg je zomer, dan zeg je Camila Cabello. Zeg je zomer, zeg je de Buena Vista Social Club. Zeg je zomer, zeg je Ayes.
25: ...251.

0: Bias en Replay. 251 in de top, 500 van de zomer. Maar welke zomerhit is dit nou toch? Het is alles min de zangeres.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: En zonder zangeres in kwestie is het toch iets lastiger.
2: Doet mij eigenlijk een beetje denken aan Step Right Up van Jamai.
0: Dat is geen zangeres. Jordi, is die goed? Nathalie?
3: Is het Freed From Desire?
0: Nee, maar ik moet zeggen, het is niet gek gedacht. Het lijkt wel een beetje op elkaar, dat einde. Maar het is niet Freed From Desire. Gelukkig zijn er Joyce, Nina en Mark.
4: Waiting For Tonight van Jennifer Lopez.
5: Ik denk Jennifer Lopez met Waiting For Tonight.
6: Waiting For Tonight. Oh, oh.
0: Nou, Mark zingt echt precies het stukje waar het om gaat. Dit is hem.
7: 250.

0: Avicii en Hey Brother. 249 dit jaar. 5 plekken gestegen. Je gaat Avicii verderop in de lijst nog horen met Wake Me Up. En ook Levels komt nog voorbij. Terwijl de zomervakantie in volle gang is in de regio Noord en Zuid. Maar Yvonne die werkt lekker door, de vrolijke postbezorger.
1: Ik luister de hele dag al naar de Q-top 500. Vanochtend met het rondbrengen van de post. En nou ik thuis ben weer heerlijk op de radio binnen waar het lekker cool is. Lekker. Succes nog!
0: Sharon die stuurt ook een appje. Heerlijk in het zonnetje aan het genieten van mijn 6 weken lange vakantie met de top 500 van de zomer. 6 weken, doe je goed. Quinten die zegt lekker in de tuin, liggend in het zwembad. En Denise uit Os meldt zich via de Q-Music app. Wat een heerlijke lijst is de Wim. Komt er ook een afspeellijst van deze top 500 op Spotify? Ja, die staat er al op zelfs. Ja, als je zoekt op Q top 500 van de zomer, dan vind je hem. Maar nee, de top 10 niet. Dus mocht je denken, oh, dan ga ik snel kijken, want dan weet ik wat de top 10 is. Nee, de top 10 houden we, zoals altijd, traditiegetrouw, houden we die geheim tot het moment dat we hem uitzenden. Dat is donderdag, tussen 6 en 7 avonds. Dan hoor je de 10 populairste zomerhits volgens jou. Maar gelukkig is het zover nog lang niet, want dit is
2: 248.

hebt zomer. En je hebt de Buena Vista Social Club. Wat lekker dit. Tjan, tjan. Q. Maximum Summer. Zometeen in de top 500 van de zomer. Het stemlijstje van Joost uit Dodewaard kwam ik tegen. Die zegt erbij, dit is wel relaxed, hè. Als ik zou blowen, dan zou ik dit opzetten. Maar goed, dat gaat dus niet gebeuren. Dus dan maar gewoon schoenen uit, slippers aan. En heel langzaam door de straat schuifelen in de korte broek. En een beetje cool kijken van achter mijn zonnebril. Young, wild.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: onlineveilingmeester.nl. Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Hoor je dat?
10: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 40 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
16: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Aha zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
20: adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie!
9: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Als je Vodafone mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Tropische dinsdag, volop zon, 25 tot 33 graden. Ook morgen zonnig en bijna net zo warm. Situatie op de weg. De langste file van de 59 files die er staan in Nederland is op de A76. Geleen richting Keulen. Tussen Kunnenberg en Duitsland. Daar is de weg dicht in verband met een grenscontrole daar. 8 kilometer, dik een half uur extra reistijd.
2: Wim van Helden.
1: Yes. So what we get drunk, so what we smoke weed. Snoop Dogg.
2: 246.

0: Sandra Stan en Mr. Sexobeat in de Q top 500 van de zomer. Daisy die studeert een foto van de thermometer. 31 graden aangetikt in Maastricht. Ja, het is de warmste dag van de week. En we zitten voorlopig hartstikke zonovergoten. Dus de top 500 van de zomer had niet op een beter moment uitgezonden kunnen worden. We zijn net over de helft. Hè. Nummer 245 hebben we net gehad. Het liedje dat je nu gaat horen. Dat is voor... het ligt een beetje aan... welke generatie je bent, zeg maar. Ben je een beetje de generatie alpha of ben je nog millennial, zoals ik? Ja, ik vind het namelijk heel grappig. Het was een hit toen ik denk een jaar of 8 was. En is mijn zoon, die is ook 8. En wij kennen het beide. En voor ons allebei is het... logisch voor iemand van 8 jaar, maar een jeugdherinnering, zeg maar. En in het geval van mijn zoon komt dat door deze film.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it.
0: Madagaskar,
1: like to...
0: ja.
1: Move it. I like to move it.
0: Dus daar wordt het ook gewoon op schoolpleinen zo weer meegezongen.
1: Like
0: maar ik ken het gewoon uit de 90's, toen ik zelf 8 was. Niet in de versie van King Julian, maar die versie van Real to Real.
2: 244.
1: I like to move it, move it. I like

I Know What You Did Last Summer. Shawn Mendes en Camila Cabello op 243 in de top 500 van de zomer. It's so lovely when it's sunny. Terwijl het hier in het pand toch begint te ruiken naar hutspot. En dat is geen toeval. Het heeft te maken met de Q-middagshow. Want er gaat hutspot gegeten worden. Hoe dat precies zit op de warmste dag van de week. En

0: Tarzan.
1: Tarkan in de top 500 van de zomer. 241. En Domien Verschuren is binnen.
2: Hallo Wim.
1: Dus daar kan de rook wel eens in de pan, hè?
2: Ja. Oh.
1: Ja.
2: Geen kippenvel. Lekker.
1: Het moet nu eigenlijk regenen.
2: Ja.
1: Dat je binnenkomt.
2: Ja.
1: En je kappelaars uittrekt.
2: Ja, dat is het hele ding. En wij gaan bewijzen wederom dat Hutspot in de zomer gewoon een goed idee is.
1: Ja, dit is een fantastisch idee. Met dank aan jouw wederhelft natuurlijk, Anton Griep.
2: Zeker.
1: Er wordt op het dakterras hier bij Q Music in de bloedhitte vanmiddag Hutspot gegeten. En nou, daar ga je alles van meekrijgen in de Q-middag. Er was net al een vraag van Sharon. Die zegt, hebben we straks ook beeld van het stamppot?
2: Absoluut, absoluut, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Anton die staat nu in de keuken. Die is zo meteen weer even in de studio. En dan rent hij daarna weer de keuken in. Dus hij is echt bezig met het Hutspot-diner.
1: En staat hij dan nu weer in zijn schort met zijn korte broek erachter en ontbloot bovenlijf?
2: Ik weet dat dus niet, maar ik vrees het ergste.
1: Nou, dat ga je horen in de Q-middagshow. En natuurlijk, verdubbel je salaris in 1 minuut. Doen we ook nog even. Dat is om 16:45. 1 van de 10 vragen voor verdubbel je salaris krijg je cadeau. En vandaag is dat vraag 7.
2: In welke provincie vindt het festival Lowlands plaats? This is what
1: it feels like. En de top 500 van de zomer gaat verder met Armin van Buren zo.

0: meer. Q, top 500 van de zomer.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.
6: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
7: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voorwie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcrème?
14: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Daar heb je Huub van Hubo.
19: Hoi.
18: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
20: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
21: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
23: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
24: Honda, the power of dreams.
25: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
28: Bijna 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
29: Goedemiddag. Veel emoties in de rechtbank in Haarlem vanmiddag. Bij de ouders van het overleden meisje Tamar uit Marken. Zij werd 6 jaar geleden doodgevonden langs een weg. Een Duitse man had haar aangereden, maar hij is nu vrijgesproken. De rechtbank vertelt bij de NOS waarom.
30: Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken. Hij heeft geen schuld. Vrijspraak.
29: Toen de ouders van Tamar dit hoorden, liepen zij de zaal uit. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. In een leeg kantoorgebouw krijgen mensen wifi, water en stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum werd zelfs voor het Rode Kruis te onveilig voor medewerkers. Daar is de hulp gestopt. Een grote reddingsactie in Brussel, in België. Daar wordt met man en macht naar vermisten gezocht na een grote brand in een kantoorpand. Dat pand werd verbouwd. Bekend is dat er al meerdere doden zijn. Verder is nog veel onduidelijk, zeggen de autoriteiten bij VTM.
0: Momenteel is het heel moeilijk om toegang te krijgen tot de plaats waar die lichamen zich bevinden. Maar het exacte getal weten we spijtig genoeg nog niet.
29: De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich via de liftschacht.
1: WK 2026.
29: Ja, gedoe rondom het voetbalteam van Senegal. Ze liggen al een tijdje uit het WK en toch zijn ze weer in het nieuws. De teamarts die voor Senegal werkte was namelijk helemaal geen sportarts. Hij is gynaecoloog. Die doet natuurlijk hele andere dingen. Maar alles wat met vruchtbaarheid te maken heeft bij vrouwen. Volgens de bondscoach zorgde dat voor onrust binnen het team. Er is nu een reddetje ontstaan. Ook Senegalese Vereniging voor Sportgeneeskunde bemoeien zich er nu mee. Die zeggen dat er niks van de uitspraken klopt.
2: Wat een kutarts.
29: Het weer van Weerplaza, veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 24 tot 30 graden.
3: De korte broek die kan wel aan.
2: Nieuw verkeer van Flitsmeister. 63 files, 2 vertragingen langer dan 30 minuten. De A15, Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Daar is de verbindingsweg dicht. 13 kilometer met 34 minuten. En de A76, Geleen richting Keulen. Is tussen Kunderberg en Duitsland de weg afgesloten vanwege de grenscontrole. 8 kilometer met 37 minuten vertraging.
5: De Q Top 500 van de zomer.
6: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
7: Music.
6: Domien Verschuren.
2: Anton, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
2: Vandaag is de dag.
8: Ja, leuk.
2: Het grote Q-middagshow, Hittegolf, Hutspot Diner.
6: Q.

0: 2.40 voor Armin van Buuren en Trevor Guthrie. This is what it feels like.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Hallo, 4:05. Het is de bloedhete dinsdagmiddag van de Q Top 500 van de zomer. Anton, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Hoe heb jij geslapen vannacht?
2: Ja, een beetje. Gewoon ook, ik werd nat van het zweet, want ik ben ook zenuwachtig voor vanmiddag.
0: Het is jouw grote dag natuurlijk.
2: Ja, de grote hittegolf hutspot dag.
0: We hebben dit een jaar geleden voor het eerst gedaan. Samen met een gezellige groep luisteraars gaan wij bewijzen dat hutspot in de zomer een goed idee is. Vorig jaar had ik er nog grote vraagtekens bij. Toen heb jij gezegd, ik daag jou uit. Ga met mij mee naar het dakterras van Q-Music. Ik zorg voor de hutspot. Nodig wat luisteraars uit, dan ga ik, jij zei de gek, bewijzen dat hutspot in de zomer een goed idee is. Nou, dat is ons zo goed bevallen dat luisteraars al meteen begonnen te appen bij de eerste hittegolf dit jaar. Gaan jullie het weer doen? En vandaag gaan we het weer doen. Hoe is het met de voorbereidingen?
2: Nou ja, ik ben de hele dag al bezig. Ik moet zeggen, het is goed aangekleed. Het ziet er gezellig uit. Heel leuk, want je weet hoe ons dakterras er normaal uitziet.
0: Niet zo leuk.
2: Nee, dus nu is het heel leuk. En de temperatuur op het dakterras is op dit moment 32,5 graden. En ik moet zo nog wel even naar de keuken, want ja, daar staat de boel te pruttelen natuurlijk.
0: Want, dat vragen ook veel mensen, ga je echt zelf de hutspot maken?
2: Nou, ik ben het hele weekend toch al bezig.
0: Ja, je bent gaan schillen, maar ga je ook zo meteen...
2: Nee, zeker.
0: Je gaat stampen en pruttelen en jij staat zo meteen achter de pannetje.
2: Dat is een hele workout is dat, Domien, met deze temperatuur.
0: Nog een andere vraag die je kreeg, net bij Wim. Ja, ik heb hem al beantwoord, maar ik wil toch even één keer zeker bij, ook checken bij jou. Is het ook allemaal te zien zometeen?
2: Ja, het wordt allemaal live uitgezonden op RTL 4. Kijk live. Ja,
0: of kijk live. En wat ga je aantrekken zometeen?
2: Nou, ik heb een... schort. Jouw leren schort.
0: Een leren schort met daarop het Q-middagshow hutspotdiner. Zit er nog iets onder?
2: Nou, een heel klein stringetje.
0: Het belooft een bloedhete dinsdagmiddag te worden. Je maakt alles mee in de Q-middagshow tijdens de Q-top 500 van de zomer. Dit is Wiz DM.

Dolce Vita, wat een kraker was dat toen. 1983, als ik me goed herinner. Heerlijk lijst, stuurt Peter Krabbe in de Q-Music app. 2,38 in de Q-top 500 van de zomer. Inderdaad uit 1983, Dolce Vita. Ryan Paris, 13 over 4. Het is de dinsdagmiddag van de Q-top 500 van de zomer. We hebben de 500 lekkerste zomerhits alle tijden. Dankzij jou op een rij gezet. Dank voor het stemmen. Zo met een Def Rhymes schudden. 2,37 en 1 plekje hoger. Ja, alles kan een zomerhit zijn als jij erop hebt gestemd. One Direction, best song ever. Altijd leuk om wat van je te horen. Middel van een bericht in de Q-Music app. Suzanne zegt, oh, heerlijk Q-Music luisteren met Domien en Anton terwijl we in de USA zitten. Oh, dat is lekker zeg. Vincent, die zit lekker in de cabrio. Rijdt vanuit werk met de zomerse hits aan. Vindt het heerlijk. Geert, die is aan het genieten met een hoofdletter G, stuurt hij. Wat een zomerse plaatjes Q. Ja, en dan veel berichten over de korte broek. Remco zegt, de korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die moet aan met dit weer.

0: kijken wat ik aan heb vandaag. Even kijken wat ik aan heb.
1: Ja. En, hè? Een lange broek.
0: Vandaag een lange broek aan.
1: Dat kan toch niet?
0: Ik kan nog niet.
1: Hoezo?
0: Nou, dat kan ik je wel uitleggen, maar ik kan er niet te veel over uitleggen. Ik had vandaag een afspraakje.
1: Ja?
0: Dat had ik hier bij Q Music.
1: Ja?
0: En dat afspraakje, daar moest ik verplicht een lange broek voor aan.
1: Maar het werd dus opgenomen dan?
0: Het is opgenomen. Het is opgenomen, het is opgenomen voor later. Ja, je mag niet gokken. Misschien gok je het allemaal goed en dan gooi je allemaal ruit in. En misschien ook wel voor mezelf. Want dan wil ik allemaal ver weg van blijven.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ik moest vandaag dus een lange broek aan. En dat is in principe niet zo erg. Want de airco staat hier gewoon weer op een standje diepvrieskist. Het is hier min 17 graden. Niet eens overdreven.
1: Maar ja, vandaag kan het eigenlijk niet.
0: Nou, ik sta zometeen dus op het dakterras met een lange broek.
1: Ja, dit moeten we regelen, toch?
0: Mag ik jouw stringetje anders lenen zometeen? Ja.

0: Gewoon een schaar pakken, afknippen die broek, opgelost.
1: De Q Top 500 van de zomer.
2: Q Music, Q Music. 236.

0: One Direction by Q. 236 Best Song Ever, daarvoor 237 Def Rhymes en Schudden in de Q-top 500 van de zomer. Ina die stuurt, had je toch ook een korte broek mee kunnen nemen, zodat je lekker kon omkleden? Zo'n goeie. Nog een bericht. Hey Domien, als je weet dat je een lange broek moet meenemen voor een opname, dan neem je toch een korte broek mee voor daarna? Nou. Kijk eens hier. Alles gedacht.
1: Zegt hij zelf.
0: Lange broek aan en een winterse trui. En ik heb gewoon een korte broek heb ik meegenomen.
1: Roze is hij.
0: Roze, ja, hij is nieuw.
1: Ach, wat leuk.
0: Vind je ervan?
1: Een hip, hip. Beetje chino-stof.
0: Ja, dat is het. Mm-hmm. Alleen, het lijkt ook alsof het korte broekje naadloos overgaat in mijn benen.
1: Oh.
0: En het dus eigenlijk lijkt van veraf of ik helemaal geen broek aan heb.
1: Oh, in je naki.
0: Ja, het is een beetje huidskleurig broekje is het.
1: Oh, dan ga ik even, wat verder weg.
0: Gaan we even naar het nieuws, dat krijgen we zo om 4:30 van Nathalie.
2: Ja, goedemiddag. Ja, je tas op de stoel naast je zetten in de trein is een bron van irritatie bij reizigers. En daarom komt de NS met een belangrijke maatregel.
0: En wat die maatregel is, hoor je zo meteen. Ook de Q-top 500 van de zomer gaat verder met Talk to You van Another.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
10: Lekker.
9: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo. WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
13: Q-Music The Party.
14: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
15: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
16: Q-Music.
17: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarige

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja, goed.
1: Dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
4: iWish.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Odido.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3-sterren-slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
13: Hey, goedemiddag, het is 16:30. Dit is de Q-top 500 van de zomer. Blik op de weg door Flitsmeister. Met 77 files en 4 vertragingen langer dan 25 minuten. De A2 Maarse Den Bosch tussen Ouderijn en Everdingen. Op de parallelbaan 12 kilometer, 26 minuten. De verbindingsweg is daar afgesloten. A16 Ridderkerk de Brechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Brechtseplein. Daar op de hoofdrijbaan 7 kilometer met een dik 30 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en Nieuwegein. 9 kilometer, 27 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland is de weg dicht door de grenscontroles. 8 kilometer, vertraging 34 minuten.
14: Blaf heet op sommige plekken met temperaturen tussen de 25 tot 31 graden. Kwik in Leeuwarden is op dit moment 26 graden. In Eindhoven 31 graden. En in Zalk is het 29 graden.
13: Nathalie heeft het laatste nieuws.
15: Goedemiddag. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes bij Wijk aan Zee in Noord-Holland. Die brand was vorige week. 5 strandhuisjes brandden volledig af en een 6e raakte beschadigd. De verdachte is een 54-jarige man uit de Brabantse Roosendaal. Boeren hopen dat het snel gaat regenen. De droogte in ons land is nu nog geen rampscenario, maar dat kan het dus voor boeren wel worden. Dat zegt landbouworganisatie LTO. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen. Dat terwijl de akkers meer water nodig hebben.
13: We hebben trouwens een lied gezongen ooit op Nooit meer regen van Suzanne en Freek.
14: Suzanne en Freek, ja.
13: Dak gaat dicht. Dak gaat dicht, komt weer regen, nooit meer regen.
14: Ja.
13: Niet meer.
14: Was heel leuk, was het.
13: Ja, heel leuk. Enorme indruk gemaakt. Dank je wel.
15: Ja, we doen het allemaal wel eens in de trein. Je tas op de stoel naast je neerzetten. Dat is binnenkort verleden tijd, want de NS gaat dit verbieden. Je moet dan verplicht je tas of op schoot houden... of in een van de bagagerekken leggen. Ook als het niet te druk is in de trein. Volgens de brancheorganisatie is bagage op een stoel... een van de grootste ergernissen in de trein. Want soms doen mensen alsof ze niet doorhebben dat iemand wil zitten... door bijvoorbeeld uit het raam te kijken.
13: Ik weet het nog niet zo goed wat ik hiervan vind.
14: Wat dan?
13: Ja, nou, omdat ik aan de ene kant... het zit hem in het zinnetje dat het ook moet als het niet druk is in de trein. Dus het voelt een beetje smal Nederlands. Maar het voelt tegelijkertijd ook als het aanpakken van een probleem dat er natuurlijk wel is. Want die conducteurs die hebben nu eigenlijk geen poot om op te staan. Ze gaan ook geen boetes uitschrijven, geloof ik, toch?
15: Nee, wel aanspreken. Het is een beetje bewustwording creëren. Ja,
13: precies. Dus het mag nu, want het staat niet in het reglement. Dus je mag in principe een tas op de stoel naast je zetten. Nee. Ja, als het druk is, dan is het sowieso heel asociaal als je het doet.
14: Ja, maar heel veel mensen doen dat dus. En die hebben het voor de rest van het volk verpest.
13: En mensen doen het dus ook als het niet druk is. Omdat ze inderdaad niet willen dat er iemand naast hem of haar komt zitten. En daarvan denk ik wel, dit is een heel goed ding. Maar het voelt ook een beetje, Hollands of zo. Dat we het op deze manier moeten doen. Maar goed, ik hoop dat het, als het me niet voor nog meer gedoe in die treinen zorgt. Toch? Dat we niet met z'n allen weer. Er zijn een hele hoop nette mensen in dit land, gelukkig. Maar er is ook een hoop uitschot.
14: Ja, en die moeten we aanpakken.
13: Die moeten we aanpakken. Maar ja, dan ga je dus, moet je dan dus met een wetboek gaan wapperen als een conducteur.
14: Ja, nee, ik snap het wel. Maar ik denk wel dat het goed is. We moeten er wel bewust van.
13: Ja, dat is een bewustwording. Dat is hartstikke goed, inderdaad.
15: We gaan steeds vaker in ons eentje op vakantie. Blijkt uit nieuw onderzoek. Hotels in het binnen- en buitenland zien steeds meer boekingen voor één persoon. Dat doen we omdat we meer tijd voor onszelf willen. Me-time, wordt er dus gezegd. Ook zorgen steeds vollere agenda's ervoor dat samen op vakantie gaan er niet altijd meer in zit.
13: Ook heel saai, toch? Alleen op vakantie?
15: Ja.
13: Ik heb het ooit één keer geprobeerd. Mm-hmm. Ja, wel vaker verteld. Ging ik in mijn eentje naar New York. Ja. Toen heb ik daar een week lang echt huilend door de stad gelopen. Ik had net een break-up gehad. Ik dacht, ik ga naar... Wat is nou de stad op de wereld waar je het beste alleen kunt zijn? Dacht, nou, dat is New York City, toch?
14: Ja, daar gebeurt genoeg, denk
13: je dan. Daar gebeurt genoeg. Al die films zie je toch, dat romantische beeld. Dat een man, die komt dan in een bar. En dan heeft hij meteen aanspraken in met de barman. Nou, ik zie mezelf nog die bar binnenkomen. Ik werd dan net niet doodgekeken. Het was echt zo verdrietig.
14: Ja, ik denk dat mensen daar ook...

Nelly had een heer in de Q-top 500 van de zomer dit jaar op 234. Daarvoor Tracked You, nieuw, een hit uit van 2026. Another 54 Ultra 235. Hey, het ging net in het nieuws onder andere over de NS. Die gaat verbieden dat je je tas nog op de stoel zet. Ja, Sandra die valt het eigenlijk wel mooi samen. Sandra zegt, ze doen dat natuurlijk bij de NS.

0: omdat drukte subjectief is. Dus die tas mag straks niet meer op drukke dagen in de trein op die stoel staan. Maar ook als het niet druk is, mag het ook niet meer.
1: Ah, je moet één lijn trekken.
0: Ja, zij zegt, druk is natuurlijk subjectief. Door te zeggen dat het helemaal niet meer mag, voorkom je discussie en hopelijk een stukje agressie. Dus wat dat betreft is alleen maar een hartstikke goed idee. En ik ben erachter hoe ons liedje heet.
1: Ah, over de regen.
0: Ja. Want wederom hartstikke droog. Boeren die hopen dat het snel gaat regenen. De droogte in ons land is nog net geen rampscenario. Nou, dit was 2 jaar geleden, 3 jaar geleden
1: ja,
0: net zo.
1: 3 jaar volgens mij.
0: Toen hebben wij op Nooit Meer Regen van Suzanne en Freek hebben wij onze eigen blik geworpen. En het werd toch weer regen. De zon.

0: zou wel druk.
1: Ja.
0: Ik zou wel druk, hoor. En ik wil nog even sorry zeggen tegen al die solo-reizigers die je lekker op pad gaan. Ik zit weer te tetteren hier. Ik zit gewoon met dat blaad achter die microfoon. Inge bijvoorbeeld zegt alleen op vakantie is heerlijk. Ik wil niet anders meer. En Tristan stuurt ho ho. Het is zeker niet saai alleen op vakantie gaan.

0: 233 Lady Gaga Poker Face.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: Het is 4:15. Sharina, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo, welkom in jouw arena.
3: Yes, dankjewel.
0: Ja, mondhygiëniste.
3: Ja.
0: Ja, van je hobby je beroep gemaakt, denk ik.
3: Nee, dat niet.
0: Hoe kom je daar nou bij? Hoe word je mondhygiënist?
3: Ik weet het niet.
0: Op een gegeven moment dacht je, dit is mijn roeping. Dit moet ik misschien maar gewoon gaan doen.
3: Ja, inderdaad.
0: Dan komt natuurlijk ook meteen de vraag, vind je dat zelf niet vies? Want jij komt natuurlijk de meest bizarre en uiteenlopende gebitten kom je tegen.
3: Het valt mee hoor, Zou het goed bij ons in de praktijk?
0: Oh ja, precies. Je wordt natuurlijk vaak doorverwezen ook. En als je het een beetje bijhoudt, dan heb jij er geen last van.
3: Inderdaad.
0: Wat maakt jouw werk zo leuk, Sharina?
3: Ja, het is afwisselend. Je weet nooit wat je krijgt.
0: Nee, dat is inderdaad waar.
3: En de tijd vliegt. Dat is het ook.
0: Oh ja, is dat zo?
3: Ja,
0: mag je, tijd vliegt voorbij. Mag je de praktijk ook naar de radio luisteren?
3: Ik heb heel de dag Q-musicaan, heel de dag.
0: Goed zo. Even doen met jouw salaris! Nee, we moeten er wel een spel voor spelen. Wat verdien je per maand als mondhygiënist?
3: 2400.
0: 2400, hoor ik dat goed?
3: Ja.
0: 2400 euro, voor hoeveel uur is dat?
3: 26.
0: Je bent zelf 33 jaar jong.
3: Ja.
0: Luister goed, dit zijn de spelregels van het spelletje. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat is zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2400 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want als ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Oké,
0: duidelijk.
3: Ja.
0: Oké, ik wens je bij deze heel veel succes. Ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Wat is het warmste seizoen van het jaar?
3: Zomer.
0: Ja. Welke oranje groente zit er in Hutspot?
3: Wortel.
0: Hoeveel is 33 plus 108?
3: 141.
0: Van welke zanger zijn zomerhits Green Green Grass en Shotgun?
3: Pas.
0: Tegen welk land speelt Frankrijk vanavond de halve finale van het WK voetbal?
3: Spanje.
0: Maak het spreekwoord af, dat slaat als een tang op een...
3: Sorry?
0: Dat slaat als een tang op een...
3: Pas.
0: In welke provincie vindt het festival Lowlands plaats?
3: Was George Ezra?
0: Is goed. In welke provincie vindt het festival Lowlands plaats?
3: Pas.
0: Hoe worden de zaterdagen genoemd waarop vakantiedrukte voor veel files zorgt?
3: Zwarte Zaterdag?
0: Welke politicus stond bekend om zijn uitspraak at
3: Mark
0: your service?
3: Binninghuizen?
0: Sharina, provincie Flevoland. De stad is Biddinghuizen.
3: Oh.
0: Ja, dit is wel zuur. En ik ga het nog zuurder maken voor iemand die de hele dag naar Q-Music luistert. Heb ik deze vraag weggegeven om 3:50 bij Wim van Helden?
3: Ja, toen was ik net niet meer aan het werk. Ik ben om 3 uur klaar.
0: Sharina, wat klote heet dit. Ja, dit is jammer. Het spreekwoord is trouwens dat slaat als een tang op een varken. Ja, moet je maar net weten. Je gaat het nooit meer vergeten. En de politicus die bekend stond om zijn uitspraak at your service, ik kon de vraag nog net afmaken, en was Pim Fortuyn.
3: Oh, oké.
0: Ja, nou ja, alles bij elkaar. 6 vragen goed beantwoord. Het is niet de gedroomde 2400 euro, maar toch 60 euro cash van Q-Music en Tempo Team.
3: Nou, toch wel iets. Dankjewel.
0: Sorry, dank voor het meespelen. Ik wens je een mooie dinsdag.
3: Dankjewel. Doei doei.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
1: Ga ook de uitdaging aan.
2: En geef je op via de Q-Music app. De Q Top 500 van de zomer.
4: Maximum. Maximum. Summer.
2: Q-Music. 232.

131.

0: George Ezra en Green Green Grass in de Q-top 500 van de zomer op 2.31. Daarvoor Rob de Nijs en het werd zomer op 2.32. En met Sharina speelden we verdubbel je salaris in 1 minuut. Ze ging helaas nat op de vraag in welke provincie het festival Lowlands plaatsvindt. Daar is wat verwarring over in de Q-app. Mensen zeggen, ja, maar wacht even, Lowlands vindt toch plaats in Biddinghuizen? Ja, dat klopt, maar dat is niet de provincie. Het moest zijn Flevoland. De plek waar het gebeurd is, Biddinghuizen. En technisch gezien zou de gemeente nog Dronten zijn geweest.
1: Wow.
0: Helemaal overzichtelijk te houden. Je bent welkom in de arena. Meld je aan via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Wij gaan naar het nieuws van 5 uur. Krijg je zo van Nathalie.
2: Met zo'n bijzondere verdwijning waar een luchtje aan zit.
0: Oh, en UB40 komt eraan.

0: stringetjes gesproken. Ja, de thong song van Cisco.
1: Zometeen meer.
2: Q, top 500 van de zomer.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Lieslot, wat ben je aan het doen?
16: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
15: Dus?
16: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
15: Ah, met superkorting.
16: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Prijsvrije vakanties.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
20: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals

0: voor Graan. Met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
4: 5 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidekom.
5: Goedemiddag. De politie heeft de verdachte opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes bij Wijk aan Zee in Noord-Holland. Die brand was vorige week. 5 strandhuisjes brandden volledig af en een 6e raakte beschadigd. De verdachte is een 54-jarige man uit het Brabantse Roosendaal. In de provincie Zeeland mag er met oud en nieuw nergens vuurwerk worden afgestoken. Er geldt vanaf dit jaar een landelijk vuurwerkverbod, maar verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. Maar de Zeeuwse gemeenten hebben besloten dat ze die niet gaan geven. Eerder lieten bijna alle gemeenten in Limburg ook al weten dat ze geen vuurwerkuitzonderingen maken. Ze vinden dat de regels niet te handhaven zijn. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel mensen er zijn omgekomen bij de grote brand in Brussel. Het vuur woedde in een kantoorpand dat werd verbouwd. De brandweer vertelt er meer over bij VTM.
6: Bij aankomst ter plaatse zijn wij direct opgeschaald. We hebben ons intern noodplan in werking gesteld. En op het ogenblik van de brand waren er meer dan 200 arbeiders aanwezig.
5: Alle overledenen zijn gevonden in de lift of de liftschacht. 6 mensen worden nog vermist. En tot slot een mysterie in Duitsland. Daar is 20.000 kilo Emmentaler kaas verdwenen. De kaas is in Duitsland geladen in een vrachtwagen en die vrachtwagen vertrok richting Parijs. Maar daar is hij nooit aangekomen. Niemand weet wat er is gebeurd of waar de kaas nu is. De schadepost is wel bekend, €80.000.
4: Zogenoemd worst case scenario.
5: Het weer van Weerplaza, veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
7: Ah, de korte broek, die kan wel aan.
4: Q-verkeer van Flitsmeister. 78 files, vertragingen langer dan 30 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Liemersaak-Houduk en Rijswijk Centrum. 16 kilometer, 31 minuten. 3 kwartier op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Raasdorp en Velzen. Door wegwerkzaamheden wordt het verkeer ook omgeleid daar. 9 kilometer file. En de A15 Ridderkerk-Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Griesendam en Arkel. Daar is de verbindingsweg afgesloten. 8 kilometer, 34 minuten vertraging.
8: Ik zit je zo aan te kijken. Mag ik gaan?
4: Ben je er klaar voor?
8: Ja, ik ben zenuwachtig.
4: Ik merk het, ja. Het is vandaag dinsdag, het is 14 juli 2026. Het is traditioneel Hutspot in de zomer diner. Tijdens de hittegolf in Nederland eten wij op het dakterras van Q-Music Hutspot.
8: Ja, we smelten weg, maar het is wel gezellig.
4: Ja, je hebt een uur nu in de studio gezeten. Ja. Een uur ook een beetje, hoe noem je dat?
8: Zenuwachtig.
4: Heen en weer gelopen. Je mag naar de keuken.
8: Ja, want ik moet opwarmen namelijk.
4: Je moet de Hutspot ook echt gaan afmaken.
8: Oké.
4: Ik spreek je zo. Daar gaat hij hoor, dag. Vergeet je schort niet, vergeet je schort. Het is 4 over 5, wegwezen.
9: Klaar met je werk.
10: Oké, let's go.
11: De Q Top 500 van de zomer.
12: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
11: Q-music.
12: Domien Verschuren.
4: En naast het grote hittegolf Hutspot diner uiteraard ook de Q Top 500 van de zomer. Met Oelala de Tongsong. Hier is Cisco.
13: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: heerlijke ode van 4 minuten. Aan een heel klein stukje stof. Cisco en de Thong Song. 230 in de Q-top 500 van de zomer. Freya Piersma, het is 5:09. Goedemiddag, het is vandaag dinsdag 14/7/2026. 14 juillet. Zoals de Duitsers zeggen. Leuk als je wat van je laat horen, middel van de bericht in de Q-music app. Chris heeft zijn raampjes open, onderweg naar huis met de radio aan. Gezellig. Esther is heerlijk aan het genieten in het zwembadje van de zomerse top 500. Lars, net thuis van werk, de korte broek die is aan.
1: De korte broek die kan wel aan.
0: Pascal laat weten dat het 33 graden is in Doetinchem. En Erik zit in Zeeland waar het 31 graden is. Dan een bericht van Dave zegt, heerlijk Q. Volgend jaar schuif ik graag aan bij het hutspot eten in de zomer. Ja.
2: Domien.
0: Ja.
2: Anton.
0: Die kan geen antwoord geven nu.
2: Hoe is het?
0: Ja, goed, want Anton die is onderweg naar de keuken van Q Music. Het grote stampotten hutspotten diner van Q Music gaat zometeen beginnen. Hutspot in de zomer, het hittegolf diner wat we inmiddels ieder jaar organiseren. Het is de tweede keer vorig jaar ontstaan omdat Anton het hele jaar door dus hutspot eet. Ook in de zomer. Vorig jaar is het zo goed bevallen dat we dit jaar gewoon weer een diner organiseren. Ik wil graag weten, hoe is het met Anton? Het is buiten op het dakterras, dus het is een graadje of 35. Hij staat in de Q-music keuken, waar het kwik richting de 50 graden gaat. Zometeen hoor je hem rechtstreeks vanuit die keuken.

0: 28. Lauryn daarvoor, Euphoria. Hey Naat, wat zei je nou net toen jij de eerste beelden zag vanuit de keuken?
1: Nou ja, ik kan me echt voorstellen dat als je zo'n man met zo'n lichaam bij jou in de keuken zou hebben staan. Nou, ik kan me voorstellen dat juist vrouwen dan een beetje van je apropos raakt.
0: Donderdag 7 uur hoor je de beste zomerhits volgens jou in de Q-top 500 van de zomer. En wij hadden vanwege de bloedhitte al het Q-middagshow Hutspot Diner ingepland. Dat is vandaag en ja, in de keuken.
2: Ik ben geen Chippendeel.
0: Nou ja, maar kijk, ik wil niet alles hier helemaal seksualiseren, maar ik ben zo ongelooflijk jaloers op jouw fysiek. En ik heb hier een vrouw bij me zitten, die kan het nog een keer bevestigen.
1: Ja, nou, je ziet er echt heel goed uit.
0: Je ziet er echt
2: En naast valt op vrouwen, moet je nagaan.
1: Ja, niet meer.

0: kijken via de Kijk Live functie in de Q Music app. Gewoon de webcam kun je aanklikken, ook via qmusic.nl. Het is de traditie, inmiddels vorig jaar hebben we het voor het eerst gedaan. Samen met een gezellig groepje luisteraars gaan we in de bloedhitte op het Q dakterras hutspot eten met een kuiltje jus. Wat vlees, daarover zometeen meer. En uiteraard voor de zomerse verfrissing een flinke schep appelmoes.
1: Anton, ja, ik ben dus vlees.
0: Nee, kijk. Hoe is het in de keuken? Hoe gaat het daar?
1: Ja, warm jongen. Het is echt warm. Want je merkt dan wel dat het buiten, zeg maar, op het dakterras echt nu 33 graden is. Ik heb net getemperatuurd. Maar weet je, ik stamp nog even alsof mijn leven ervan afhangt. Kijk, je kan het ook horen misschien. Kijk. Hoor je het?
0: Ja. Lekker, dat is duidelijk stampen alsof je leven ervan afhangt. Ja.
1: Nou, dat bedoel ik. Vind jij ook dat ik even kan proeven door mijn vingertje erin te doen?
0: Nee, dat kan natuurlijk niet.
1: Nee? Even zo, nou, zo'n klein...
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, voor je... Oh, hij doet het al. Ik ben al te laat.
1: Ja, dit is goed. Dit is goed. Kijk, er zit namelijk 8 kilo aardappelen zit erin.
0: Zo.
1: Er zit 5 kilo wortelen zit erin. 3 kilogram middelgrote uien. Heel belangrijk.
0: Ja, middelgroot vooral. Dat is belangrijk.
1: Ja, middelgrote uien. En 750 milliliter halfvolle melk. Nou, en je hebt dan geweldige hutspot. Hij is echt goed. Ik doe nog één vingertje even.
0: Ja, laatste vingertje. Mm. Je hebt allemaal wel je handen gewassen van tevoren, toch? Dat is ook belangrijk voor de...
1: Ja, heb ik gedaan hoor. Ja, zeker. En lekkere ballen heb ik ook. Kijk,
0: nou, we hebben natuurlijk 2 weken lang hebben gezegd we gaan rookworst eten. Maar kijk, het is wat anders geworden vandaag.
1: Dit zijn ze. Ik heb toch gekozen voor ballen met Franse uienkruiden erin. Dus dat zit in het gehakt mengsel, waardoor het nog meer in je mondje komt alsof het zo bedoeld is. Het is fantastisch.
0: Hoe laat kunnen we aan tafel? Dat is even een belangrijke vraag.
1: Nou, kijk, geef mij nog ongeveer zo'n 20 minuutjes.
0: Ja,
1: en dan kunnen we wat mij betreft helemaal losgaan. Ik ga nog een beetje zout toevoegen.
0: Niet te veel, hè?
1: Nee, kijk, hoop, kut.
0: Blijf mijn oppas daar toch op. Ja. Jongen. Nou, we zitten met kalm water ernaast.
1: Nou ja, ik heb genoeg met mijn oksel boven de pan gehangen. Dus extra zout was niet mogelijk. Niet nodig geweest.
0: Eurocock Martin staat gewoon weer helemaal in reïncarnatie in de vorm van Anton
1: Gieft. Eurocock Martin.
0: Godverdamme. Nou, Anton, lekker prakken. Ik kom eraan zometeen om een hapje mee te eten.
1: Lekker.

0: couple cara.
1: Package G Arranca in de Q-top 500 van de zomer op 227. We maken ons klaar voor het grote hittegolf hutspot diner dat we sinds 2 jaar organiseren in de Q-music middagshow. Er worden Hollandse hutspotten gegeten, wel met een kleine Franse tint.
2: Ik ga een Hollandse stampot met Franse kruiden in de ballen.
1: Ja. Ja, en veel reacties toch voornamelijk van de vrouwen die Anton hebben gezien en denken, oh, dat is een lekker hapje. Onder andere van Marie, ik zie hier Ilse, ik zie ook Manon helemaal gek gaan. Ook een mooi bericht van Patrick, die zegt, ja Anton, het is dat ik

0: te vroeg?
1: Nee, als de gasten er maar zijn, dat is het belangrijkste.
0: Nou, die zitten al.
1: Oh, oké, nou, dat mag je wel gaan opscheppen.
0: Oké, ik ben begonnen. Ik doe ook even een kuiltje de jus erin. En ja, ik moet wel even verdelen. Dat is niet mijn sterkste.
1: Leg maar even een microfoontje weg, Anton, hè? Eén ding dat je tegelijk moet van de bedrijfsarts.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ja, nou, tot zo. We gaan ook naar het nieuws van 6:30. Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Netflix komt met een show waar jij misschien ook aan kan meedoen. Vertel je zo meer.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Odido. Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
13: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
0: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
21: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
22: Kijk op kwf.nl/voor wie.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
25: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: geld op de meest getoonde prijs.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Hey, goedemiddag, het is 6:30. Dit is de Q-top 500 van de zomer met het grote middagshow Hittegolf Hitspot Diner. Hoe is het met opscheppen, Anton, uit de keuken?
3: Ja, ik heb wel 6 borden opgeschept nu, dus ik ga als malle.
2: Nog een paar te gaan.
3: Ja, en ik heb dus een trucje nu. Dan doe ik dus het balletje in een soeplepeltje met je jus. En dan doe ik het zo in één keer zo hop overhevelen in het kuiltje.
2: Ja, dat ziet heel professioneel uit.
3: Nou, ja. Het ziet er echt fantastisch uit, Domien. Het water loop je in de mond. Ik zou zo mijn vinger er weer in steken.
2: Q verkeer van Flitsmeister. 75 files, paar vertragingen langer dan 30 minuten. Letterlijk een paar. Het zijn er 2. De A16 Ridderkerk, de Brechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en de Brechtseplein. De hoofdrijbaan 9 kilometer, 40 minuten. En op de A76 van Geleen naar Keulen. Tussen Kundenberg en Duitsland. Duitsland is de weg dicht vanwege de grenscontrole. 5 kilometer, vertraging 34 minuten. Veel zon en zomers warm. Het is 26 tot 31 graden vandaag. Op dit moment wijst het kwik in Groningen 27 graden aan. Middelburg 28. En in Sibbe in Limburg is het 31 graden. Nathalie heeft het laatste nieuws.
4: Goedemiddag, begin met de droogte. Op steeds meer plekken worden de gevolgen duidelijk van die droogte. Omdat veel rivieren een te lage waterstand hebben, varen pontjes komende dagen niet meer. Zoals op de Waal en de IJssel. Ook boeren maken zich zorgen over de droogte. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen. En dat terwijl de akkers meer water nodig hebben. In de provincie Zeeland mag er met oud en nieuw nergens vuurwerk worden afgestoken. Er geldt vanaf dit jaar een landelijk vuurwerkverbod, maar verenigingen kunnen een ontheffing aanvragen. Maar de Zeeuwse gemeenten hebben besloten dat ze die niet gaan geven. Ze vinden dat de regels niet te handhaven zijn. En sport, voetbal, Oranje International en Barcelona-speler Frenkie de Jong zou een zware knieblessure hebben opgelopen. Dat melden Spaanse media. De Jong zou maanden aan de kant moeten staan. En als dat daadwerkelijk zo is, dan mist hij de hele groepsfase van de Nations League met Oranje. En ik heb tv-nieuws.
3: Oh.

0: het zien. Ja, sorry, daar gaat het helemaal niet over. Over is het een soap of is het iets anders? Dat gedoetje rondom GTST afgelopen week. Heb je dat meegekregen?
1: Deels.
0: Er was een hele grote teaseperiode. Dus GTST was heel druk met. Er komt een hele grote aankondiging aan. Dus de fans dachten, oké, ze gaan weer terug naar 5 dagen per week. Ze gaan misschien wel alleen naar Videoland. Ze gaan van RTL 4 af. En toen bleek het zo te zijn dat Evron Jackson Hoy, Bing in de serie, die gaat de foto maken voor komend jaar. Dat was het. Van de hele cast. Gaat die castfoto maken.
1: En hij gaat dus gewoon met zijn telefoon zoals je met een fotootje.
0: Nee. Volgens mij heeft hij meegedaan het perfecte plaatje, denk ik.
1: Oh, dat is waar, dus ja.
0: Dus hij gaat de foto maken. De fans waren rapperroer. Dus ik hoop dat jouw tv-nieuws vandaag beter is dan dit nieuwtje.
1: Jazeker, maar wel leuk voor hem.
0: Hartstikke leuk voor Evon.
1: Ja, tv-nieuws, daarvoor gaan we naar Netflix. Netflix werkt aan een nieuwe spelshow. Een show die is gebaseerd op het bekende bordspel Monopoly.
0: Leuk!
1: Monopoly ken je wel, het spel waarin spelers huizen en straten kopen om zoveel mogelijk geld te verdienen en je tegenstander dan failliet te laten gaan. Even in de notendop. Nou, in het programma strijden 12 kandidaten voor de hoofdprijs van ruim 1,7 miljoen euro. De deelnemers spelen het spel dan op zo'n levensgroot monopoliebord. En het idee is dat de show volgend jaar in het najaar te zien is.
0: Ik hoop wel dat het een beetje Squid Game-achtige vibes krijgt. Dat als je dan dus de kaart trekt dat je naar de gevangenis moet, dat je echt naar de gevangenis moet. Dat je minimaal 3 jaar moet zitten. Ja.
2: De Q Top 500 van de zomer. Maximum. Summer. Q Music 226.

Zara Larsson, Lush Live in de Q-top 500 van de zomer. Ja, we gaan aan tafel. Het moment is zover. We gaan eten. Het Hittegolf Hutspot-diner van 2026 is een feit.

0: even één dingetje. Anton Griep, chef-kok de Mission.
1: Ja.
0: Wat ben jij vergeten?
1: Ja, nou ja, ik kom er dus net achter dat ik... ik ben de appelmoes vergeten.
0: Terwijl het recept was vrij duidelijk. We zouden vandaag hutspot eten met ook voor de zomerse verfrissing de appelmoes
1: erbij. Dat is even, kijk, ik had zoveel aan mijn hoofd, Domien. En dan heb ik zenuwen en dan gaat dat mis.
0: Ik snap het ook helemaal.
1: Sorry jongens, kom een keer terug.
0: Kom een keer eens af voor de Anton eten. Ja, hij maakt het allemaal goed. Ik ga even tegen iedereen hallo zeggen.
2: Hoi.
0: Het is echt geweldig. We hebben allemaal een Q-middagshow luisteraars die uitgenodigd. Die allemaal graag hutspot wilden komen eten. Rick, ik ga even naar jou. Je hebt ook nog geen bord. We gaan jou en Sven als laatste uitserveren. Kijk, hier komt jouw bordje aan.
3: Ja, heel goed.
0: Waarom moest jij erbij zijn vandaag?
3: Omdat ik thuis dit niet zo mag maken, zeg maar. Mijn dochters zijn...
0: Pardon?
3: Nee, mijn dochters zijn heel kritisch met eten. Dus die, dat mag je niet zomaar.
0: Dat meen je?
3: Kool met jus, dat mag nog wel. En worst, maar... Dit soort dingen worden echt wel excentriek.
0: Dit gaat gewoon te ver?
3: Ja, dit gaat te ver.
0: Oké, nou ja, wat heb je voor je neus?
3: Ja, hutspot.
0: Ja. hoe ziet het eruit, Rick?
3: Ja, lekker. En het ruikt heel lekker. Want ik ruik het, het komt naar je toe.
0: Ja, het staat ook een tijdje klaar, hè, bij de rest van de tafel.
3: Ja, dat ook.
0: Ik ga even naar de overkant, ik ga even naar Sven. Hier is het dan. Je bord hutspot. Is het alles waar je van droomde?
4: Ja, en meer. Het ziet er beter uit dan thuis.
0: Ja, waarom ben jij hier vandaag?
4: Nou, ik krijg thuis geen hutspot en ik mag meestal niet koken. Ja, ik kan niet zo lekker koken. Mijn vrouw kan heel lekker koken, maar die heeft een hekel van stamppot, dus dat krijg ik niet.
0: Dus dit is het moment om het in de zomer te komen eten.
4: Ja, en in de winter in Zandvoort hoorde ik net.
0: Ja, in de winter zie je dat.
1: Ja, in de winter. Ik stuur een uitnodiging met appelmoes.
0: Anton, ik zou even als chef-kok het moment hier pakken en de tafel toespreken. Want wat gaat er gegeten worden nu?
1: Dames en heren, dit is het grote moment waar we allemaal op hebben gewacht. De mussen vallen dood van dak, wij ook bijna. Voordat we toe gaan tasten, moeten we misschien even integraal blazen.
0: Blazen?
1: Ja, met z'n allen even blazen.
0: Oh ja, want het waait er niet genoeg hier op het dakterras.
1: Dus 3, 2, 1. Ja, nog één keer. 3, 2, 1.
0: Juliette, heb je spijt dat je bent gekomen of niet?
5: Nee, helemaal niet. Okay. Geweldig.
1: Nou, eet smakelijk!
0: Eet smakelijk!
5: Er wordt
0: driftig meteen toegeslagen hier aan het hutspot diner. Ik ga ook een bordje eten. En ondertussen, ik hoor het nummertje al. De Gypsy Kings en Volare in de Q-top. 224. Penso con sueño para

0: Catch and Release met Simons in de Q-top 500 van de zomer. Wat zitten we ontzettend lekker te smikkelen, Anton.
1: Ja, ik vind het niet leuk om over mezelf te zeggen, maar ik heb mezelf eigenlijk wel overtroffen, hoor.
0: Ja, dat iedereen er wel mee eens. Ja. Amber, hij heeft zichzelf overtroffen, hè?
2: Absoluut, echt super lekker, Anton. Echt complimenten.
1: Dank je wel.
0: Geweldige hutspot. Ik heb helaas geen bordje. Ik eet niet mee, want ik eet zometeen nog thuis bij mijn lieve vriendin Marcella.
1: Je hebt de helft al op.
0: Nee, dat moet je niet zeggen.
1: Oh, jij zegt...
0: Dat moet je niet zeggen, want ik ben vergeten te vertellen, thuis dat ik hier een bord hutspot zou eten. Met
1: oh
0: een
1: mijn god, dus zij zit klaar met drie gangen diner straks?
0: Ja, iedere dinsdag drie gangen diner. Ja, dus zij moet denken dat ik hier niks te eten krijg. Maar het is weer heerlijk.
1: Ja, nou dat...
0: Ik moet het ook nog even opmerken. Ja.
1: Ik heb ook last van krampjes al.
0: Ja, maar jij zit zo hard te eten. Ja, jij krijgt thuis...
1: Ik doe tegenwoordig zo'n keto-dieet. En dat is... dus ik ben blij dat we nu eindelijk een beetje kunnen eten, weet je wel. Koolhydraatarm. Ja, nu niet even lukken.
0: Oké, ik ga heel even nog wat meningen ophalen. Ik geef het naar Torsten. Torsten, jij hebt ongelooflijk lang gereden vandaag.
3: Ja, ik moest uit Frankfurt komen.
0: Ja, dus... we hebben jou gisteren gesproken. Jij komt uit Malaga. Je hebt een paella gegeten nog deze week. En nu zit je aan de hutspot.
3: En ik ben zeker overtuigd. Ik, het was niet voor niks.
0: Ik wil het zeggen. Je moet kiezen. Paella of de hutspot van Anton.
3: Ja, toch dit wel in deze setting. Ja, alleen mis ik wel de appelmoes.
0: Ja, mis ik ook. Ik mis ook de appelmoes. Echt,
1: jongens, ik stuur het na.
0: Jij krijgt een potje appelmoes. Ja, even naar Anne. Anne zit ook heerlijk te smikkelen. Jij hebt nog wel een hele hoop op het bord liggen, Anne.
2: Ja, ik vind het een flink portie. Maar het is echt super lekker.
0: We hebben wel winters opgeschrept.
2: Ja. Ik moet een beetje aan de bikinilijn.
0: Rustig aan. Je ziet er geweldig uit. Ja, zometeen, Anton, dat is ook mooi. We hebben natuurlijk nog een toetje.
1: Ja, dat vind ik zo leuk dat jij dat helemaal geregeld heeft. Domine heeft dat helemaal geregeld.
0: Ja. Nou, ik heb de pinpas getrokken.
1: Ja.
0: We eten zometeen de traditionele vlaaflip zometeen.
1: Gewoon uitpak.
0: Ik wil er niet te veel moeite doen. De zomerlijst gaat uiteraard ook verder. De Q-top 500 van de zomer. Shut up, all! 222. Check.

0: meer. Q Top 500 van de zomer. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stoprood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: anders doet.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Okay.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl. Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Broncholati-ijsjes. Al vanaf €2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
15: Kom maar verder.
14: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
15: Hij is weer klaar.
14: QuickFit en weer verder.
16: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
17: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Yeah!
21: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
21: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Get ready for the OG.
26: All y'all bitches
27: look
26: like me.
27: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. De 6 uur, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkop.
28: Goedenavond. Veel emoties in de rechtbank in Haarlem vanmiddag. Bij de ouders van het overleden meisje Tamar uit Marken. Zij werd 6 jaar geleden doodgevonden langs een weg. Een Duitse man had haar aangereden, maar hij is nu vrijgesproken. De rechtbank vertelt bij de NOS waarom.
0: Hij reed niet te hard. Hij heeft een kort moment op de navigatie gekeken, maar dat is geen verkeersfout. Het was midden in de nacht, een 80 kilometer weg, zonder fietspad of voetpad. Daar hoef je geen persoon te verwachten. Hem heeft geen verwijt te maken. Hij heeft geen schuld. Vrijspraak.
28: Toen de ouders van Tamar dit hoorden, liepen zij de zaal uit. Op steeds meer plekken worden de gevolgen duidelijk van de droogte. Omdat veel rivieren een te lage waterstand hebben, varen pontjes komende dagen niet meer. Zoals op de Waal en de IJssel. Ook boeren maken zich zorgen over de droogte. In steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen. En dat terwijl de akkers meer water nodig hebben. Het Rode Kruis is druk met een nieuwe dagopvang voor asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leeg kantoorpand. Daar krijgen mensen wifi, water en stroom en er zijn toiletten. Voor de deur van het aanmeldcentrum helpt het Rode Kruis niet meer. Door incidenten werd het daar onveilig voor medewerkers.
1: WK 2026.
28: Ja, voetbalfans stellen af. Vanavond is de eerste halve finale van het WK voetbal. Een kraker. Frankrijk-Spanje. En hij belooft dat dit een must-see wordt vanavond. Onze sportverslaggever
2: Riepke Bakker.
3: Het wordt vanavond een schitterende strijd tussen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olise en het Spaanse supertalent Lamine Yamal. De vorige keer dat deze wedstrijd gespeeld werd is een jaar geleden in de Nations League en toen won Spanje met 5-4. Nou ja, laat het vanavond maar weer zo'n heerlijk doelpuntenfestijn worden.
28: De wedstrijd begint om 9 uur. Morgen is die tweede halve finale Engeland-Argentinië. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig. Het koelt af naar 17 graden. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden.
4: Nou, de korte broek die kan wel aan.
6: Verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Plaspoel-Polder. 12 kilometer met een half uur. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen. Daardoor wegwerkzaamheden. 34 minuten over 7 kilometer. A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk-Noord en Terbrechtseplein. Op de hoofdrijbaan. 8 kilometer. 40 minuten. En ook 40 minuten op de A76. Van Geleen naar Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland. Dus de weg dicht. 8 kilometer.
9: De Q Top 500 van de zomer.
15: De 500 heetste zomerhits volgens jou.
20: Q Music.
15: Domien Verschuren.
6: En daar zit hij weer hoor.
29: Ja, hij.
6: Hittegolf, hunk zelf, Anton, goeie avond.
29: Nou,

0: Anton.
1: Dat doe jij iedere keer expres.
0: Hoezo, wat dan?
1: Ja, omdat dit weer zo'n ingewikkelde titel is.
0: Helemaal
1: niet. Italiaans.
0: Ja, probeer dan.
1: Ik zie het niet meer.
0: Hier staat het.
1: Ach, daar. Masce bello, questo amore.
0: Ja, goed.

0: 2026, de dinsdagavond van de Q-top 500 van de zomer. De derde avond alweer. Heerlijk warm vanuit het westen. Den Haag hebben we een bericht van Simone in de Q-app. 31 graden bij de foto van de thermometer in de tuin. Ja. Vanuit het zuiden krijgen we een bericht van Maastricht. Daar zit Gwen, daar zit zelfs 33 graden nu.
1: Zo, niet te hachelen.
0: Noorden is er ook bij Hogeveen. Bericht van Kim, daar zit nu 29 graden. In de studio, ja.

0: de airco-studio van Cue Music. Anton, ik wil even beginnen bij jou, want ja, dit is natuurlijk het hoogtepunt in jouw jaar.
1: Ja, ik heb hier het hele jaar weer naartoe geleefd. Ik heb ook veel thuis gezeten het afgelopen jaar natuurlijk.
0: Ja, je had veel naartoe te leven.
1: Ja, dus ik ben blij dat jullie er allemaal zijn, jongens. Ja, het is echt lekker. We hebben echt genoten met elkaar.
0: Anne, hoe was het buiten op het dakterras?
2: Heet.
0: Ja, dat was het zeker. Ja. Dat was natuurlijk een beetje de bedoeling. We willen graag op een van de heetste dagen van het jaar willen we graag Hutspot eten. Waarom vond jij dat jij hierbij moest zijn vandaag?
2: Ik heb eigenlijk nog nooit Hutspot gegeten in de zomer. Dus ja, hè, eens moet de eerste keer zijn.
0: Ja, en dan is de vraag, is het lekker of knettergek?
2: Het was heerlijk.
0: Ja? Ja? Herhaling vatbaar?
2: Ja, zeker. Ja, want ik wil die appelmoes nog.
1: Oh shit. Ja, maar het is ook zo dom van mij. Kijk, dat is toch die burn-out weer dan, hè? Die dat moet opspelen.
0: Altijd hier achter verschuilen, hoor. Ik kreeg ook een bericht van iemand die zei: de man die het altijd over appelmoes heeft. Hier, de man die het altijd ook van appelmoes weet, die vergeet de belangrijkste. Dat zullen Daan in de queue hebben.
1: Ja, ik schaam me echt. Ik maak dit goed. Hoe weet ik nog niet, maar ik maak dit goed.
2: Nou, dat is goed. Daar hou ik je aan.
1: Oh god. Hij staat voor mijn deur, hoor.
0: Dat is heel pittig. Alles heel pittig. Max, hoe was het voor jou?
3: Heerlijk.
0: Jij hebt je ervan genoten?
3: 8 jaar geen Hutspot gegeten, dus ik ben echt blij.
0: En hoe kan het nou dat je 8 jaar niet aan de Hutspot hebt te mogen proeven?
3: Mijn man die lust het niet. Oh, die maakt het ook niet. En als ik het kook, gaat hij weg. Dus het was echt...
0: Dan gaat hij weg.
3: Dan gaat hij weg.
0: Jeetje. En hoe heb je thuis overlegd dat je vandaag hier moest zijn? Je hebt gewoon gezegd, lieverd, ik moet naar Cue Music.
3: Ja, ik heb me gewoon aangemeld. En hij zegt, ja, dan meld ik me ook. Maar hij is niet. Hij is thuis.
0: En dat bevalt jou wel, hoor ik.
3: Er stond een nassie in de vriezer, zei hij redt zich ook nog wel. Ik heb een leuke avond.
0: Nou, we hebben nog één mooie uitsmijtertje voor jullie allemaal. We hebben namelijk nog een geweldige toetje geregeld. Ik weet nog van vorig jaar, Ander, daar staat me iets van bij. Ja. Dat we toen hier een soort tafelstation...
1: Ja, een buffet, een vla-buffet.
0: Vla-buffet. Ja. En dat echt niemand daarvan nam.
1: Niemand wilde het, maar het stond toen ook al even, moet ik zeggen. Had ik al voorbereid voordat we überhaupt het hoofdgerecht gingen doen.
0: Begon een beetje te broeien, ja. Ja. Nou, wat hebben we voor ons nog als uitsmijter vandaag?
1: Nou ja, jij hebt het natuurlijk geregeld.
0: Ja, dus, vla-flip van Melk.
1: Moet ik een beetje gaan vertellen wat jij hebt geregeld?
0: Ja, sorry, ja. Nee, ik heb een vla-flip voor jullie gekocht.
1: Ja.
0: Ja, ik wil wel even...
1: Van Campina.
0: Campina vla-flipje, ja. In de bonus, 1 plus 1 gratis, dus dat was het makkelijkste. Nee, ik vond het heel leuk dat jullie waren. Dankjewel allemaal. Eet smakelijk nog. En applaus wordt lastig, want jullie hebben allemaal een glas met vla-flip vast. Maar in ieder geval een luid gejoel voor de gastheer van vandaag. Een juist gejoel voor Anton Gier! Wow.
1: Te gek dat jullie er zijn.
0: Volgend jaar maar weer, hè?
1: Ja, graag!

0: 2019, daarvoor Pitbull met Kesha en Timber op 220. Het is de man die morgenavond in het Gelredome optreedt in Arnhem. Ik heb 2 tickets.
1: Oh, hoe ga je?
0: Niet.
1: Niet?
0: Nee, ik ga niet. En ik heb mijn tickets ook echt al wekenlang te koop staan via de Ticketmaster app. Maar niemand wil ze hebben.
1: Nou, hoe kan dat nou?
0: Kijk, ik moet het even uitleggen. Ik heb weken geleden, nou zo niet maanden, dat was november denk ik, heb ik als verrassing voor mijn lieve vriendin Marcella, heb ik 2 tickets gekocht voor Pitbull. Want volgens mij trad hij toen op in de Ziggo Dome en er stonden al die mensen met die kale koppies, die stonden vooraan met van die nepkale koppies. En zij vond dat zo leuk en zij was toen net bevallen van Boris. Toen dacht ik, oké, als hij weer naar Nederland komt, dan koop ik tickets. Nou, hij komt nu naar Nederland, maar deze week komt het gewoon even niet uit. En het is met een baby van 1, een dreumes zit al een beetje gedoe om een oppas te regelen. En in Arnhem, en weet je, mijn werk tot 7 uur. Het komt gewoon niet lekker uit. En dat heeft ze al een paar weken geleden aangegeven, toen ik het als verrassing heb gegeven. We gaan naar Pitbull. Toen zei ze, vind ik heel lief. Maar ik denk
1: maar, niet, dat is altijd zo vervelend.
0: En die tickets, die zijn dus €200 per stuk.
1: Ik dacht aan mensen van de radio dat altijd gewoon zo kregen.
0: Nee. Mensen van de radio die moeten het gewoon kopen.
1: Oh.
0: Ik kan het hier laten zien. Ik heb Official Platinum Tickets. En die heb ik dus te koop gezet via de Ticketmaster app. En niemand wil ze hebben. Dus ik ga voor €400 de boot in als ik niks doe. En nu heb ik een idee. Ja? Ik geef het nog een uur of 22.
1: Ja?
0: Dan begint ons programma van morgenmiddag. 4 uur. Als ze dan nog niet verkocht zijn via de Ticketmaster app, dan ga ik ze gewoon weggeven in het programma.
1: Ik wil eerst kijken of ik nog even geld niet aan kan verdienen.
0: Ja, maar ik wil zo lang mogelijk wachten. Ja, dus €400 is hartstikke veel ballen. Dus ik wil eigenlijk kijken of ik het geld nog kan terugverdienen. En als het niet lukt, dan ga ik morgen in dit programma, dan geven we tickets weg voor Pitbull in het Gelredome.
1: Nou, niemand moet die tickets gaan kopen. Als u iets ziet van Dave Schuren, gewoon wegdrukken, negeren. Hij gaat ze morgen weggeven.

0: Shout-out Stefan Bouwman.
1: Oh, nu is het Stefan.
0: Ja, dit is Stefan Bouwman. Ja, Nathalie, nu van 6:30. Wat zit erin zo?
2: Ja, er is ergernis ontstaan over het geven van fooi in de horeca. Waar dit over gaat, vertel ik je zo.
0: En Flo Rida, Whistle Hoor je zo.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatje.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
7: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Goedenavond, het is 6:30. Dit is de Q-top 500 van de zomer met verkeer van Flitsmeister. Nog 19 files, vertragingen langer dan 25 minuten op de A9. Amstelveen-Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Velzen. Door wegwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid. 47 minuten, 8 kilometer. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland. Is de weg dicht, 5 kilometer met 30 minuten.
3: Vanavond is het nog lekker lang lekker. Rond 10 uur is het nog steeds 25 graden. Op dit moment wijst het kwik in Assen 27 graden aan. In Utrecht is het 29 graden. En in Goed in Noord-Holland is het 28 graden.
2: Nathalie heeft het laatste nieuws.
4: Goedenavond, omdat veel rivieren te lage waterstand hebben, varen op meerdere plekken de komende dagen geen pontjes meer. Bijvoorbeeld op de Waal en de IJssel. En in steeds meer gebieden mogen boeren geen water uit sloten en beken meer halen, terwijl de akkers wel meer water nodig hebben. Hockeyclubs zijn klaar met ouders die op hoge poten verhaal komen halen als hun kind niet in de selectie zit. Een aantal komt nu met een afkoelperiode, meldt RTL.
2: Oh, als je een aantal dit moet, hé.
4: Ja, ouders moeten zich in die periode gedijst houden over de teamindeling. Het komt namelijk voor dat hockeytrainers zich in een winkel verstoppen omdat ze bang zijn voor boze ouders.
2: Boze ouders met hockeysticks zijn natuurlijk nog veel gevaarlijker. Ja. Ja, die komen zo achter je aan.
4: Ja, fooi geven. De een doet het altijd, de ander niet. Steeds vaker krijg je in de horeca bij het afrekenen op het pinapparaat standaard de vraag of je 5, 10 of 15% of geen fooi wilt geven. En dit vragen zorgt bij bijna 3/4 van de mensen voor enorme ergernis, meldt RTL naar onderzoek. De helft zegt daardoor zelfs minder fooi te geven. Volgens horecazaken is het makkelijker om op deze manier fooi te geven, omdat bijna iedereen met de pin betaalt. Vroeger was het natuurlijk vaker contant. En met contant zeg je sneller, maak er maar een x-bedrag van, of je geeft wat meer aan en zegt daarna, het is goed.
2: Zo'n onzin, kan het ook met pinnen? Dus er zijn natuurlijk wel bedrijven waar je dus niet fooi kunt pinnen, dat ze het echt contant nodig hebben voor de boekhouding. Maar als een bonnetje €27,50 is, en dan komt hij met een pinapparaat langs, dan kun je gewoon zeggen, ik maak er €30 van. Mm. Dat is toch niet zo ingewikkeld?
4: Ja, maar vaak staat het natuurlijk al standaard, dan is het al ingetoetst. Bij de drempel dat je zegt, nou, verander het maar.
3: Maar ik vind dat als ze erom vragen, dat het soms is ook bij restaurants dat er al standaard 5% aangevinkt staat.
2: Ja,
3: hè?
2: Ja.
3: Ah, dat vind ik zo, dan denk ik, zoek het lekker uit.
2: Ik vind het nog erger bij die koffietentjes. Waar je dan een to-go koffietje haalt.
3: En je gaat toch niet fooi geven bij koffie?
2: Nee, maar, nou ja, kijk, als je echt wordt bediend in een koffiezaak. Dus hè, iemand komt naar je tafeltje toe en dan maakt een praatje en het wordt allemaal goed geregeld, dan wil ik best wel fooi geven, ook in een koffietent. Dat gaat er
3: niet.
2: Maar ik vind vooral, als je dus koffie to go haalt en je hebt dus alleen de interactie die je hebt, dus hey, ik wil graag een flat white. En het is dan €4,55. Om daar dan 5 of 10 of 15%

0: Gaat hij ermee naar de peuterspeelzaal, dan gaat hij ermee naar school. En voor je het weet loopt hij de Vierdaagse ermee.
1: Ja, was bij Omroep Gelderland. Nou, Theo is er zo goed als klaar voor. Klompen krijgen nog een laatste makeover. En hij neemt ook meerdere klompen mee om af en toe af te wisselen, want...
2: Schoenen heb ik niet. Je moet vrees opschuren bij klompen, omdat ze gewoon van een standaard model worden gemaakt.
3: Ja, ik maak ze echt op maat.
4: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond.
5: Ja, ik heb er erg veel zin in.
1: Dat is trouwens wel een dure passie die hij heeft, die klompen. Want een paar klompen kosten snel tussen de 25 en 30 euro. En Theo verslijt er zo'n 6 à 7 paar per jaar.
6: Anton, gaat het nu zo zijn dat er een jongen van 15 op klompen...

0: Bad Luck Holiday at 78. 215 in de Q-top 500 van de zomer. Flowrider daarvoor en Whistle 216. Patricia, stuurt een hele lieve richting de Q-music app. Ik ben overal genomen een luisteraar van een andere radiozender. Maar die skip ik sinds deze top 500 begonnen is. En dan was er ook nog eens een hutspot diner. Uitroepteken.
1: Ha, ja, je komt precies op het goede moment, Patricia.
0: Welkom bij de club, zou ik willen zeggen, Patricia. Goed dat je erbij bent.
1: Oh, daarover... is eerst daar...
0: Ja, ze zat eerst bij Veronica.
1: Oh ja.
0: Maar je krijgt de groeten van Wouter Frank. over het hutspot diner gesproken. Het ging net in het nieuws ook even in bij Nathalie over de fooi in de horeca. Nou, koppelt Wilbert die twee dingen aan elkaar.
2: Hey Anton, hoeveel fooi heb jij gehad van je hutspotjes?
1: Nou, dat is wel leuk. We hebben net een bierpakket gekregen.
0: Zo lief, ja.
1: Ja. Ja, van Jolmer.
0: Jolmer.
1: Ja, Jolmer. Ja.
0: En Jolmer, die heeft ook een kaartje bijgedaan. Ja, dit moeten we natuurlijk doen. Jolmer, die zegt, ik heb het kaartje van jou, dus ik lees het even voor het er op mijn kaartje staat. Beste Anton, ontzettend bedankt voor de uitnodiging voor het Q-middagshow Hutspot diner. Als bedankje een drankje. Nou, we hebben echt een geweldige afvlieger gekregen. En de uitnodiging om eens met mij in mijn vliegtuigje een rondje te vliegen over de Waddenzee.
1: Ja, dat is toch vet.
0: Dat is toch leuk.
1: Ja.
0: Dat is echt geweldig, ja. Nee, leukste luisteraars van Nederland, die zitten bij Q-Music. Ik wil wel even inchecken bij Anton.
1: Ja.
0: Want we hebben het er vaak over. En daar mag best wel even ook ruimte voor plaatsvinden in het programma. Je zit natuurlijk nog in een nationale reïntegratietraject.
1: Ja. Ja, iedereen leeft mee. Iedereen vroeg er ook net na, hè?
0: Hoe is het nu met je? Want dit is natuurlijk dit is weer een groot project waar we je voor hebben gevraagd. Je wilde graag ook het Hutspot diner hosten vandaag.
1: Ja, nee, het was echt heel mooi. Het was echt te gek. Maar ik ben nu wel leeg, hoor.
0: Ben je er morgen wel bij, denk je, om 4 uur?
1: Ik denk dat ik even...

0: Captain Jack, Captain Jack. De Q-tos 500 van de zomer dit jaar op 212. Hi Joost.
1: Dag Domien.
0: Hallo.
1: Ga jij dadelijk weer een shirt aan doen, Anton? Of...
2: ik zit hier helemaal ongemakkelijk van.
1: Ja, ik zit hier gewoon naar een soort halve Chippendale te kijken. ja. Omdat dadelijk gewoon de schort afgaat. En een hele grote, nou, alsof een soort kinderarm. Start die bel maar.
0: Deze hier.
1: Ja, alsof die zo tevoorschijn komt, dat denk ik.
0: Maar ik moet zeggen, ik ben degene die het meest ongemakkelijk van wordt. Ik zit met jou in de studio, Joost. Jij bent natuurlijk echt enorm afgetraind. Ik zit met Anton in de studio. Die heeft echt bovenarmen. En daar word je bang van.
1: Ja, dat is echt
2: de gun.
0: En,
2: E-gym.
0: En ik ben weer niet fit voor summer. Dat is echt ieder jaar.
2: Nou, jij hebt een kind.
0: Ja, nou, ja, oké.
1: Okay. Over dat kind gesproken.
0: Ach, nee. Heb je nou, hoe kan dit nou?
1: Ja, jongen, magic.
0: We hebben het gisteren verjaardag van Boris gehad. En dat lieve, jouw cadeau er nog niet was.
1: Lieve Boris Remy, die was jarig. Ja. En ik heb jou vandaag een foto gestuurd dat ik voor de winkel stond. En dat de winkel dicht was.
0: Ja, winkels dicht.
1: Maar het leuke is, aan Amsterdam West, daar heb je nog meer winkels.
0: Zo lief.
1: Dus ik ben nog naar een andere boekhandel gelopen.
0: Heel mooi ingepakt.
1: Goed, hè?
0: Met allemaal heel mooi dierenpapier is het.
1: Ik ben zo jaloers op in die boekenwinkels. Die pakken zo strak in.
0: Ik steek even mijn vinger op. Ik heb een vraag hierover.
1: Ja.
0: Mag ik het uitpakken of moet ik het...
1: Ja, pak er maar uit en dan...
0: Inpakken.
1: Ja, pak maar.
0: Nee. Ja, dan weer inpakken. Nou, misschien is dat wel leuk, want hij vindt dingen kapot scheuren vindt hij echt waanzinnig.
1: Dat klinkt als zijn vader.
0: Absoluut. Even kijken. Nee, ik ga het niet meer opnieuw inpakken.
1: Nee, doe maar niet.
0: Zin. Ah, het is een boek, voor de duidelijkheid.
1: Ja.
0: Het is een alfabetboek.
1: Ja.
0: Ik maak hem even open, dan weet ik ook wat voor alfabetboek dit is. Oh, ja, dit heb ik nog... Dit is een... Ja. Dit is een alfabetboek waarbij je dus per letter hele grote tekeningen ziet. En dan moet je dus zeggen wat met de letter A je allemaal ziet.
1: Bijvoorbeeld dus een achtbaan.
0: Achtbaan.
2: Oh.
0: En een ap. En een accordeon. En een astronaut.
1: Kijk, dit is leuk voor kinderen, maar dit is ook oprecht leuk voor volwassenen. Want soms zit je hier echt je hersenen nog over te kraken.
2: Dat
1: je
2: denkt,
1: wat zie je dan? Ananas.
0: Ja. Ja, ik zal je zeggen, wij lezen heel veel boeken met Boris tegenwoordig.
1: En Bijbel. En...
0: Ja. Ja, ontdekking van de hemel. Gewoon lichte literatuur. Ja. Maar, ook boer Boris bijvoorbeeld. En dan gaat het over dat er zijn zes eentjes. En dan gaan we dus ook echt samen gaan we dan tellen waar we de zes eentjes kunnen vinden. Dus wij gaan ook, ja, zeker Marcella, mijn vriendin en ik, gaan hier heel veel plezier aan hebben. En Boris minstens zoveel. Dus dankjewel, lieve.
1: Alsjeblieft.
0: Heel lief.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Nou, ik zou hier heel dankbaar voor zijn. Anton, is jouw beurt. Want na de J komt in ieder geval weer de A.
2: Ja. Ik ben natuurlijk heel erg dankbaar voor vandaag. Ja. Voor het geweldige hete hutspot diner met alle mensen die er waren.
1: Ik vond het ook zo lekker.
2: Ja, sorry. Ja.
0: We hebben weer geen vegetarisch bordje
2: gemaakt. Nee, was vorig jaar ook zo.
0: Volgend jaar gaan we weer. Zometeen Drive Safe bij Joost Winkels in de avondshow.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting.
3: Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
3: Quickfit en weer verder.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
17: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
18: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag.
22: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
0: 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-music nieuws van nu.nl. Van Rebecca.
24: Goedenavond. Bij de brand in een kantoorpand in Brussel zijn vanavond 6 lichamen ontdekt in een van de liften in het pand die bij de brand is neergestort. Maar het bergen van die slachtoffers, dat verloopt moeizaam, vertellen de autoriteiten bij de VRT.
25: Er zijn nog 2 liftkokers die onbereikbaar waren, maar waarvan in de verte hebben we al gezien dat daar lijken in zijn, dus doden. Maar het blijkt toch niet zo evident te zijn om daar toegang toe te hebben. Van hoe gaan we die liften opheffen en open doen en de ring raken.
24: De slachtoffers zijn allemaal bouwvakkers die in het pand aan het werk waren. Omdat veel rivieren een te lage waterstand hebben, varen er op meerdere plekken de komende dagen geen pontjes meer. Dat gebeurt onder andere op de Waal en aan de IJssel. Ook mogen boeren op steeds meer plekken geen water meer uit sloten en beken halen. Dat is een probleem, want door de droogte hebben de akkers juist meer water nodig. In Frankrijk zijn inmiddels 6 verdachten opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de grote bosbrand bij Parijs. Het was al duidelijk dat er sprake was van brandstichting. Het vuur brak op verschillende plekken uit en is daarna flink uit de hand gelopen. Inmiddels staat er 2000 hectare grond in brand. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En op een veiling in Amerika is het skelet van een Tyrannosaurus rex verkocht voor ruim €43 miljoen. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is ook aardig groot, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En op het schedel zie je ook nog allerlei bijtsporen zitten. Waar de T-Rex precies naartoe gaat, is niet bekend, want de koper wil anoniem blijven. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
0: Vertraging gemeld door Flitsmeister staat op de A76 Geleen-Keulen. Tussen Kunderberg en Duitsland, 7 kilometer en een half uur, komt omdat de weg daar is afgesloten. Music. Joost Winkels. Ah, er gebeurde gisteren iets mafs. Terwijl ik op de radio was, was ik ook...

0: Black Eyed Peas bij Q en I Got a Feeling. Maakt het 11 minuten over 7. Joost hier op de dinsdagavond. De dinsdag is mijn lievelingsdag. Want dan staat er weer een nieuwe aflevering online van mijn favoriete en meest ordinaire programma dat er is.
1: Welke?
0: Het programma Ex on the Beach. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het is een huis vol met vrijgezellen. En één voor één spoelen dan hun ex aan. En dat is dan gewoon één groot drama. Ze zeggen ook altijd, ben je verliefde, lust of drama? Weet je wel, nou, allemaal intriges, allemaal ruzie, alles erop en eraan. Nu is het zo dat ik je even mee terug moet nemen naar afgelopen zaterdag. Ik had namelijk de verjaardag van mijn goede vriend Tim. En op die verjaardag kwam ik een naamgenoot tegen. Joost. Zijn achternaam Joost Griffioen. Het is waarschijnlijk een naam die je niet zo heel veel zegt. Maar wacht even tot je de stem hoort.
2: Ik ben Joost. Ik ben Joost. En één van ons twee is de voice-over van Ex on the Beach. En ik ben het niet.
1: Welke? Ex
2: is
1: next!
2: De singles hebben er weer alles aan gedaan om met een enorme kater wakker te worden.
0: Ja, geweldig, geweldig. Ik trof daar gewoon in levende lijven de stem van het programma Ex on the Beach. Nu is het zo dat Joost en ik de hele avond een beetje hebben gehoord. En na een paar pilsjes vroeg ik, zei ik, Joost, wil je het dan even, wil je het even nog één keer doen? En hij zegt, ja, het is ook een soort one-trick pony. Iedere keer moet het aapje weer opkomen dagen en dan moet hij het gewoon weer doen. Nou, ik had die video gemaakt. Ik had die uiteindelijk op Instagram en TikTok gezet. Nu wil het, in alle bescheidenheid, dat die video een miljoen keer bekeken is. En zodoende zat ik dus gisteravond hier in de studio. Toen kreeg ik een appje van mijn broer. Hij zegt, ja Joost, je bent op tv.
3: En als laatste rijder DJ Joost Swinkels, die kwam een naamgenoot tegen, Joost Griffioen. En die ken je misschien niet meteen, maar als je hem hoort wel.
2: Eén van ons twee is de voice-over van Ex on the Beach. En ik ben het niet.
1: Welke? Ex
2: is
1: next!
0: Zat ik gewoon in RTL Boulevard. Kijk, liever zo in RTL Boulevard zitten dan dat ze zeggen, ja, Joost belazert zijn vriendin. Dat is wel een fijne gedachte. Oh jongens, maar ga het kijken, dat seizoen van Ex on the Beach.

0: Dua Lipa met je music and Dance the Night Away. Dua Lipa heeft Italië boos gemaakt. En ik kan dat wel begrijpen. Zij trouwde een tijdje terug in Palermo met Callum Turner. Nou, het schijnt waanzinnig te zijn geweest. Voor 1,5 miljoen euro. Nogmaals, 1,5 miljoen euro. Er zijn mensen die dat nu al mensenleven niet bij elkaar verdienen. Hebben zij een ongelooflijk dik feest gegeven. Alles erop en eraan. Middeleeuws kasteel afgehuurd. Onbeperkt drinken, eten van de bovenste plank. Luxe hotels. Nou, waar kun je mensen niet blij mee maken, weet je wel? Nou, de inwoners van Palermo die waren natuurlijk helemaal over de vlos gegaan. Want die dachten, ja, ik kan nu helemaal mijn straat niet uit omdat Dua Lipa gaat trouwen. Wat was nu het geval? Die mensen hebben dus ineens een aangewezen parkeerplek gekregen. Want ja, die andere parkeerplekken die waren natuurlijk gereserveerd voor de gasten. Nou, super vervelend vond Dua Lipa ook. Wat is nu het verhaal? Zijn ze met een oplossing gekomen voor iedereen die aan kon tonen dat ze gedupeerd waren, konden ze tot wel 5000 euro aan compensatie krijgen. Ik dacht echt alleen maar 5000 euro compensatie. Dua Lipa, ik hoop niet dat het nog een keer gebeurt, maar als je de volgende keer gaat trouwen, doe het alsjeblieft bij mij om de hoek. Weet je wel, ik heb een bezoekersvergunning, die mag je van mij met liefde hebben. Weet je wel, ik heb geen auto, die 5000 euro die wil ik graag wel hebben. Over geld gesproken, de aanmelding voor Knok tegen de Klok, die gaan bijna open.
1: Dit is Q Music.
2: Bibi Rexha en Faithless.
1: En dit is Q Music.
2: Cameron Whitcomb.
1: En dit is nieuw. De Q Music alarmschijf.
2: Q Music. Chris Cross, Amsterdam, Louisa Sonza en

0: Lavi, baby.
1: Alarmschijf van deze week, Kriskels Amsterdam. My oh my.
2: Knok. Knok. Tegen de klok.
1: Ja, zometeen de hoogste tijd om iemand weer een kleine financiële injectie te geven. Ik kan me zo voorstellen dat de zomer toch alweer wat duurder is uitgevallen dan je van tevoren had begroot of dat je had bedacht. Al je vakantiegeld is weer op aan een zwembad in de tuin, een weekendfestival of misschien ook wel een airco. Het was natuurlijk echt bloedje, bloedje, bloedje heet. Nou, hebben we een uitstekend spelletje voor bedacht, namelijk knok tegen de klok. Het idee is als volgt, je gaat een klok horen lopen, oplopen. Als je dan op een gegeven moment denkt, oké, nou een bedrag, ik vind het nu mooi geweest, roep dan vooral ook stop. Maar roep wel op tijd stop, want spat de klok uiteen. En heb jij nog geen stop gezegd, dan sta je dus met lege handen en dan win je dus helemaal geen euro. Als je mee wilt doen met knok tegen de klok, moet je nu het woord klok sturen via de Q-Music app. Speel je zo meteen mee. En ook onderweg, ja, de zomerhit van 2026. De Bouza en Magnet komt eraan.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
5: iWish. Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Iedere woensdagavond heb je nog een extra reden om even langs de McDrive te rijden.
7: De Drive-Thru Quiz.
8: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
6: Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis.
8: Dat is goed. Je wint jouw bolletje.
6: De Drive-Thru Quiz. 's Avonds bij Joost op Q. Check alle info in de Q-music-app.
9: Q sounds better with you.
10: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
11: Simyo.
12: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart-menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Mam, waar is mijn zwemband?
16: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
17: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
18: Allsafe geeft ruimte.
19: Q-Music The Party.
20: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meppeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
19: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
21: Q-Music.
17: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
25: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
26: Lieslot, wat ben je aan het doen?
27: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
26: Dus?
27: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
26: Met superkorting.
27: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
26: Prijsvrije vakanties.

0: natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Daar heb je Huub. Van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Joost Swinkels.
8: Ja, hi. Q-music. Als je nog mee wilt met Knok tegen de klok, stuur dan Klok via de Q-app. Dit is de baas aan

Bruno Mars bij QAnon My Soul. Aanmaningen voor Knok tegen de Klok, die zijn nog heel veel geopend. Als je mee wilt doen en misschien wil kans maken op een paar honderd euro, stuur dan nu het woord Klok via de Q-Music app. Eerst even naar Adam Lambert. Denk je, goh, Adam Lambert, een tijdje niks van gehoord. Wat spookt die jongen eigenlijk uit? Nou, Adam Lambert die is op tournee met een bandje. Misschien ken je dat bandje wel. Queen. Queen, ja, de originele van wat er nog over is, Queen. Zij hadden al een tijdje geen frontman meer. Zij zaten naar American Idol te kijken. En zij dachten, nou, weet je wat, het is geen Freddie Mercury. Maar misschien kunnen we er wel wat mee. Dus zij hebben Adam gecontact. En toen zeiden ze van, nou, weet je wat, misschien moet jij de frontman worden van onze band. Zo gezegd, zo gedaan. Zo geschieden vooral ook. Gaat de hele wereld over met Queen. Nu is het zo dat hij ook wel weer, ondertussen naar het schijnt, aan zijn eigen soloproject aan het werken is. Dus het zou wat zijn. Ik bedoel, dit komt uit, jawel. You Feel Old Now. 2010. Misschien binnenkort weer een nieuw solowerk van hem. What do you want?

0: bellen en laat het licht aan bij Q-Music. We gaan een nieuwe ronde spelen van Knok tegen de Klok.
1: Knok. Knok tegen de Klok.
0: En dat gaan we doen met Samantha. Samantha, goedavond.
2: Goedavond, Joost.
0: Wij belden jou net en jij was druk bezig. Wat was je aan het doen?
2: Ik zat lekker in de jacuzzi.
0: Je zat lekker in de jacuzzi. Met wie zat jij in de jacuzzi?
2: Na een drukke werkdag gehad hebben.
0: En met wie?
2: Met wie? Met mezelf.
0: Ach, met jezelf. Lekker. Wat een luxe dat jij een jacuzzi thuis hebt, Samantha. Hoe dat zo?
2: Ja, ik had eerst een grotere jacuzzi, maar die was voor mijn tuin te groot. Dus heb ik afgelopen zaterdag een nieuwe gekocht. Een iets kleinere variant en die staat er nu.
0: Kijk, ik hoor dat er nu ook wel geluiden opgaan in de Q-Music app. Dat mensen zeggen, nou, als je de ruimte hebt om een jacuzzi te kopen, waarom zou je dan mee willen doen met Knok tegen de Klok? Maar daar heb je een goede rekening voor.
2: Ja, dat is voor mijn auto die volgende week gekeurd moet worden.
0: Ja, dat is een kostenpost, die blijft maar gaan natuurlijk. Ja, wat moet er gebeuren?
2: Ja. Nou, ik denk nieuwe schokbrekers, nieuwe remschijven, misschien nieuwe bandjes achter.
0: Wat doe jij met die auto als ik het zo hoor? Rij jij over die jacuzzi heen?
2: Je zou het wel zeggen, ja. Nee, dat niet.
0: Nee.
2: Okay. Het is een oude auto uit 2001.
0: Oh. Dus. Oké, okay, nou hoe makkelijk jij je jacuzzi vervangt, zo makkelijk vervang jij dus je auto niet, hoor ik al.
2: Nee.
0: Hey, Samantha, we gaan de klok starten. Je houdt de taak om de klok te stoppen, zo simpel is het. Lukt dat, krijg je dus het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ja, wacht niet te lang, zou ik willen zeggen.
2: Ja, helemaal goed, dankjewel.
0: Samantha, daar ga je. Ben je inmiddels uit de jacuzzi of zit je er nog in?
2: Ik ben er nu even snel uitgegaan.
0: Oeh, ja, want het kan natuurlijk wel eens gewoon heet worden, hè, nu dadelijk. Met,
2: ja, precies,
0: Knok,
2: ja. Okay, ja. Straks laat je telefoon weer vallen in het water.
0: Ja, niet handig, niet handig. Nee. Samantha, daar ga je.
1: 25 euro. 65 euro. 86 euro. 115 euro.
2: Stop.
0: Ja, stop de klok.
2: Hey.
0: Hey. Hey. Nou, 115 euro, keurig. Heb je toch een gauw een halve remschijf voor, denk ik?
2: Ja, precies. Alle kleine beetjes helpen, hè?
0: De vraag is wel... Kijk, ik vind het wel fascinerend dat jij een nieuwe jacuzzi koopt... in de wetenschap dat je ook de keuring van je auto eraan komt. Maar misschien zeg ik iets geks.
2: Ja, ik heb die jacuzzi voor mijn verjaardag gekregen, alvast. Midden septemberjarig voor mijn ouders.
0: Wat voor jacuzzi is dit en welke vrienden heb jij? En wat voor ouders heb jij? Kunnen die ook mijn ouders worden? Want...
2: Ja, hoor.
0: Maar met hoeveel man kun je in die jacuzzi?
2: Je kan er met z'n vieren in. Het is een vierpersoons. En eerder, daarvoor was het een achtpersoons.
0: Jezus Christus. Wat een luxe. Goed, de grote vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister mee.
1: 132 euro.
0: 132 euro en de klok, je hebt het goed gedaan, hoor.
2: Ja, super, dankjewel.
0: Nou, jij super bedankt voor het meedoen. En tot later heel veel plezier en succes met de keuring van de auto. Sterkte daarmee.
2: Dankjewel, jij fijne uitzending.
0: Nou, komt helemaal goed. Vanavond om 10:45 bij Lars een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Dit zijn Lucas en

0: David Guetta, Teddy Swims en Gone Gone Gone bij Q. Ik ben echt gefascineerd geraakt door iets wat ik heb gezien op Instagram. En ik moet dat zometeen met je delen. Het heeft iets te maken met de tickets die je kunt kopen voor het concert van Enrique Iglesias. Ik moet je daar zometeen meer over vertellen. Taylor Swift komt eraan en Fever Dream. Hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal. Kippie.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: My Mess, My Heart, My Life. Het debuutalbum van Miles Smith. Ontdek het verhaal achter de stem en luister nu naar Miles Smith op Spotify.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
9: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
13: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
20: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
22: Als je Vodafone Mobiel
23: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
22: krijg je tot wel €20 korting.

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 1 minuut over 8, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Echt van Rebecca.
3: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen bij een brand in een kantoorgebouw in Brussel vandaag. Zeker 6 lichamen zijn inmiddels teruggevonden in een lift. Maar verschillende plekken zijn nog moeilijk bereikbaar, vertelt deze verslaggever van de VTM.
4: Verder moet men ook nog verder kijken of er onder die lift mogelijk ook nog arbeiders zouden liggen. En ook in een tweede liftkoker is men nu verder aan het zoeken. Maar het ziet er alleszins niet goed uit.
3: De eerste 6 dodelijke slachtoffers zijn bouwvakkers die in het pand aan het werk waren. Oplet als je zonnepanelen hebt, want wie geen digitale energiemeter installeert, kan voortaan een flinke boete krijgen tot ruim €1600. Op dit moment zijn er nog 500.000 adressen waar nog een oude meter hangt. En die kan je terugdraaien als je stroom teruglevert aan het net. En omdat het salderen straks afloopt, willen veel mensen niet wisselen. Toch is dat wel verplicht en het weigeren wordt voortaan dus hard bestraft. Een van de verdachten van de grote bosbrand in Frankrijk is een vrijwillige brandweerman. Hij heeft toegegeven dat hij een brandje heeft gesticht. Een andere verdachte zegt dat het misging na het weggooien van een sigaret. In totaal zijn er 6 verdachten opgepakt. De brand bij Parijs is inmiddels flink uit de hand gelopen. 2000 hectare grond gaat in vlammen op. Het blussen gaat waarschijnlijk nog weken duren. En bijna iedereen doet het wel eens. Je tas in de trein neerzetten op de stoel naast je. Maar binnenkort is dat verleden tijd, want de NS wil dat gaan verbieden. Je mag dan geen lege stoel meer bezet houden, ook niet als het rustig is in de trein. Dat betekent dat je je tas op schoot moet houden of in een van de bagagerekken neer moet zetten. Wanneer de nieuwe regel ingaat, is nog niet bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
2: En Flitsmeister meldt een vertraging op de A76. Geleen-Keulen tussen Kunnenberg en Duitsland. 7 kilometer en een half uur komt daardoor een afgesloten weg.
5: Q-Music. Joost Swinkels.
2: Ik heb er toch iets gezien bij de concerten van Enrique Iglesias. Ik wil daar zo meteen even met je over praten. We moeten daar zo meteen even over praten. Eerst Alex Warren.

Next Alarm schrijft op naam van Lost Frequencies en Live It All. 8 minuten over 8, Joost hier. Hey, als je een ticket koopt voor een concert, dan heb je vaak een keuze uit bijvoorbeeld staplaatsen, zitplekken, Golden Circle. Maar je hebt nog iets moois. En dat zijn eigenlijk de specifieke pakketten die je kunt kopen bij concerten. En daar wil ik het heel even over hebben. Dat zijn namelijk pakketten waarvoor je eigenlijk voor een astronomisch bedrag een meet and greet erbij kunt boeken. Is het misschien een artiest die een krabbeltje zet, die met je op de foto gaat? Dat is eigenlijk heel onpersoonlijk, want volgens mij sta je dan vaak te wachten achter een soort van doek. Dan moet je je telefoon inleveren, dan maakt iemand anders die foto. Is het hey, hoi, doei, en dan mag je eigenlijk weer door. Nou, als ik nog een keer de keuze zou mogen hebben, en ik weet dat het pakket niet te koop is, maar ik zou best wel een keer een meet and greet willen doen in de vorm van een rondje hardlopen met Harry Styles. Dat lijkt me nou echt leuk. Ik bedoel, hij is een hardloper, ik ben een hardloper. Hij is veel in Amsterdam geweest, dat is de plek waar ik woon. Ik ken daar de weg, hij inmiddels ook. Nou, we kunnen een koffietje drinken, hartstikke gezellig. Ik weet dat het uit de hoge hoed een keer moet komen, maar het lijkt mij gewoon heel erg leuk. Nu wil ik graag even inzoomen op de pakketten die je kunt kopen voor de concerten van Enrique Iglesias. Je kunt namelijk meet and greet pakketten kopen voor Enrique Iglesias. En met een beetje mazzel mag je niet alleen op de foto, krijg je niet alleen een knuffel, krijg je niet alleen een handtekening, maar mag je dus ook nog een potje tongen met Enrique Iglesias. En dat is geen grap. Enrique Iglesias maakt het allemaal geen zak uit. Hij is er niet vies van. Blond, brunet, dik, dun, klein, groot. Het maakt hem allemaal geen zak uit. Als je een tong hebt en een beetje lef, dan mag je dus tijdens zo'n meet and greet gewoon tongen met Enrique Iglesias. En ja, de beste man heeft ook gewoon vrouw en kind. Sterker nog, kinderen. 4 heeft hij er. En zijn vrouw heeft daarover gezegd, ja, Enrique Iglesias is gewoon gepassioneerd. En als hij zo nu en dan met een fan zoent, dan is dat prima. Nou, het is in ieder geval fijn om te weten dat er in deze kille wereld nog echt artiesten zijn die dicht bij hun publiek durven te komen op die manier.

Het ziet er ook gewoon een beetje maf uit. Want die fans die klampen zich echt helemaal vast aan Enrique. Dit is de avond met Joost. Ja, en dan gaat hij dus een beetje terugzoomen. Het is gewoon totaal uit verhouding. Het is zo ongelooflijk maf. Dit is Enrique.

0: Taylor Swift bij Q Music. En I knew it, I knew it. Misschien wel de zangeres op onze groene blauwe aardkloot die zich eigenlijk nooit meer zorgen hoeft te maken over geld, of ze er wel voldoende van heeft. Anders is dat bij Anouk. Die heeft dat absoluut wel. Ze wil namelijk supergraag een nieuw album gaan maken. Er is alleen één probleem. Het geld is op. Het geld is op bij Anouk. En dat klinkt natuurlijk knettergek. Ze is jarenlang echt een van de steunpilaren geweest van de Nederlandse muziek. Een heel aantal hits op haar naam gezet. Maar de spaarpot die is ondertussen helemaal leeg. En nu trekt ze dus aan de noodbel. Willen mensen nog een album van Anouk? Nou, dan kunnen ze doneren. Ze kunnen gaan dokken. Zij heeft een crowdfunding opgestart. En nu heeft er zich één fan al gemeld. De zeikstoor.
1: Als zij zegt, ik doe een crowdfunding, dan ben ik een van de eerste die geld over zal maken. Want ik vind dat het waard.
2: Hoeveel vind je het waard dan ongeveer? Wat zou je ervoor
1: over hebben? 1000 euro.
2: 1000 euro?
1: Ja.
2: Dus de eerste 1000 is binnen?
3: Ja.
2: Ja, die is binnen. Ja, even goed te kijken.
0: Ja, nou, Johan Derksen die stuurt ineens 1000 euro. En de pot is ook fascinerend. Maar ik was toch ook wel een beetje in de war over het vermogen van Anouk. Want daar loopt het verhaal een klein beetje spaak. Zij heeft namelijk een hele serie aan bedrijven die ongelooflijk veel winst maken. Ze verkocht 2 huizen. 1 in Haarlem, 1 in Amsterdam. En is daarnaast ook nog een van de duurste artiesten om te boeken in Nederland. Dan zou je zeggen dat er wellicht nog ergens een potje is met geld om een album te maken. Maar blijkbaar toch niet. In ieder geval de eerste 1000 euro is binnen. Johan Derksen heeft gedoneerd. Laat dat duidelijk zijn.

0: Afrojack back, your music and never forget you.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal.
0: We gaan zo meteen weer een gekke gewoonte onder de loep nemen. De grote vraag is daarbij aan jou. En jij mag gewoon je mening geven. Is deze gekke gewoonte nou echt heel erg gek of valt het allemaal best wel mee? Nou, neem bijvoorbeeld Yvonne. Yvonne en haar azijnpannenkoeken.
3: Ja, nou ja, mijn gekke gewoonte is pannenkoeken eten met suiker en azijn.
0: Ja. Pannenkoeken met suiker en azijn, u hoort het goed. Dat werd niet normaal bevonden. Dan was daar nog Annemiek.
4: Ik mag van mezelf pas aan mijn hobby beginnen als ik 2 of 3 huishoudelijke hobby's huishoudelijke dingen heb gedaan.
0: Ja, dus zij had een soort systeem bedacht voor zichzelf, want anders krijg ik niks gedaan. Dus voordat ik zeg maar op de bank Ex on the Beach ga kijken, moet ik eerst nog de vaatwasser uitruimen en mijn schoenen opruimen en weet ik veel wat de was doen. En dan pas mag zij aan een hobby beginnen. Dus in dit geval was dat een gekke gewoonte die hartstikke normaal werd bevonden. Dat geheugensteuntje hadden heel veel mensen ingevoerd. Mocht jij nu zelf in het bezit zijn van een gekke gewoonte, deel hem dan vooral in de gratis berichtje via de Q-Music app. Hoor je zo meteen Samber?

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
7: Sloopmelk.
6: Mona?
7: Ja, ook sloopmelk.
6: Milner?
7: Sloopmelk.
6: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.

0: Lekker toch?
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
9: Kampioenen!
7: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora.

0: het moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Joost Swinkels.
6: Ja, hallo. Q-music. Je mening heb ik zo nodig in normale...

0: Jelly Roll. I'm good, big Q.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
2: Ja. Lekker zelf normaal.
0: Nieuwe ronde, normaal of niet, waarin we een gekke gewoonte onder de loep nemen. En jou de vraag is dan, is die gekke gewoonte echt heel erg gek of valt het allemaal misschien best wel mee? Bram, goedavond.
3: Goedenavond.
0: Hey Bram, jij hebt een gekke gewoonte die te maken heeft met een banaan.
3: Dat.
0: Bram, hoe raar word je erop aangekeken door jouw omgeving? Wat zegt de omgeving?
3: Nou, ik ben toevallig laatst aangesproken tijdens de lunch toen ik een banaan wilde openen, want daar gaat het over.
0: Ja.
3: En toen werd ik wel gek aangekeken van, hoezo doe je dat in godsnaam op die manier?
0: Oké. Bram, neem ons mee. Vertel, hoe open jij dan deze desbetreffende banaan? Wat doe je?
3: Ja, de meeste mensen zullen denk ik bovenaan aan de schil pakken.
0: Ja, dus
3: maar wat
0: dus
3: ik doe is...
0: Stukje, ja, ja, oké, okay, ja.
3: Ja, wat ik meestal doe is eigenlijk, ik zet mijn duimen op het midden van de banaan. Je hebt daar eigenlijk een soort kleine lijntjes zitten.
0: Ja.
3: En als je hem daar opzet en dan heel iets indrukt, dan krijg je hem eigenlijk ook open. En wat je daardoor hebt, wat ik altijd doe als ik een banaan bijvoorbeeld wil snijden om hem in mijn kwark te krijgen, is dan blijf je nog mooi in zijn schil liggen. Kun je hem dus snijden, heb je geen plank nodig om bijvoorbeeld onder je aanrecht te leggen.
0: En
3: je hebt de banaan ook open.
0: En doe je het aan de kant van de buik van de banaan of aan de rugkant van de banaan?
3: Dat... Ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het kan in principe gewoon aan alle kanten.
0: Oh ja, dus dan duw je gewoon met die nagel alsof je de buik van een vis zo openmaakt. Even zo... zo
3: ja, zo moet je het eigenlijk zien, ja.
0: Oh, wauw. Is dit een soort lifehack of zo? Of ja, hoe
3: ja,
0: kom jij hier?
3: Altijd open. Ja, ik doe dit eigenlijk al sinds altijd. En ja, het is gewoon makkelijk als je hem dan wil snijden, want dan ligt hij nog netjes in zijn schil.
0: Ja.
3: Kun je daarna alles eruit halen.
0: Nou, wat goed. Ligt hij in zijn schil, dat vind ik ook mooi. Dat verwoord jij goed. Dat is een beetje de grote vraag. Is het nou normaal of niet om de banaan open te maken door eigenlijk de vinger in het midden van de banaan te drukken en hem dan open te vouwen om zo in zijn schilletje te laten liggen? Heb ik het zo goed omschreven?
3: Zeker.
0: Nou, normaal of niet, kom maar door via de Q-Music app. Bram, de uitslag die zal zo meteen volgen. We spreken je zo.
3: Ben benieuwd.
0: Ik ook. Turn the lights off komt eraan. Nou, Willy Willy.

0: Turn the Lights Off. Thank you.
1: Normaal.
2: Dat is normaal, man.
1: Of niet?
3: Ja. Lekker zo, normaal.
0: Nieuwe ronde Normaal of Niet vanavond met Bram. Bram, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Bram, je hebt een gekke gewoonte. Vertel, wat is die gekke gewoonte? Wat doe je?
4: Ja, als ik een banaan openmaak, maak ik hem niet aan de bovenkant open. Maar ik zet eigenlijk mijn vingers zet ik in het midden. En daarmee maak ik hem eigenlijk open.
0: Ja. Heb je dan ook lange nagels, Bram?
4: Nee, dat valt echt wel mee. Ik zou zeggen, dat is best wel netjes.
0: En kan het ook bij overrijpe bananen? Of druk je ze dan eigenlijk helemaal door?
4: Dat heb ik niet zo vaak geprobeerd. Maar ik denk inderdaad dat je ze dan wel echt kapot gaat drukken.
0: Ja, ik probeer ook gewoon de kritische vragen te stellen in Normaal of Niet. Hé, wat denk je dat Q-Music heb even gezegd?
4: Ik denk dat het een beetje om en om is. Dus de een zal het misschien een lifehack vinden en de ander zal het toch wel heel gek vinden.
0: Nou, Margriet zegt normaal. Jazzly die zegt heel normaal, is vrij logisch ook. Danielle vindt het niet normaal. Melanie zegt wat grappig, ik heb dit sinds een paar weken geleden ontdekt. En sindsdien pel ik op die manier mijn banaan en doe ik hem ook op die manier in de yoghurt. En dat scheelt dan weer een snijplankje in de vaat. Brian zegt normaal, ik doe het ook als ik een banaan wil snijden. En Patricia zegt sorry hoor, maar ik vind het wel een beetje een barbaarse manier van een banaan openen. Nou, dit is wel inmiddels manier nummer 3 hoe je een banaan kunt openen. Je kunt boven, onder en nu ook in het midden, weet je wel. Komt hij op een gegeven moment ook op 1/4 dadelijk.
4: Dat zou nog gekker zijn.
0: Dus hem daar ergens een nekje gaan opentrekken. Milan, die heeft ook nog een audiobericht gestuurd via de Q-Music app.
5: Hey, goedenavond Joost. Ik vind het volkomen normaal.
0: Ja, Bram, er is een uitslag en die is zeker in jouw voordeel. Normaal. Het is hartstikke normaal, joh.
4: Nou, kijk aan.
0: Dus maak die collega's maar belachelijk morgen als ze jou weer belachelijk aan het maken zijn bij de lunchtafel. Beloofd?
4: Precies, gaan we doen.
0: Als je nou zelf een gekke gewoonte hebt, deel hem dan vooral via de Q-Music.

0: Q. En One More Night. Het was vandaag dag 3 van de Q-top 500 van de zomer. Morgen dag 4. Kijk, ik wil er ook zeker van zijn dat je morgen gewoon weer je radio op Q-music zet. Dus ik ga je zo meteen heel veel redenen geven om morgen sowieso weer te luisteren naar de Q-top 500 van de zomer. Een van die redenen is dat je deze track morgen gaat horen. Oeh, ja. Dan ga je zo meteen vertellen hoe laat. Want die ga je nodig hebben op een dag als morgen.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
4: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Bonchalati-ijsjes. Al vanaf 2,39. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
11: En deze week ook extra goedkoop. Campina lang lekker volle of halfvolle melk voor maar 85 cent. Lidl, je verdient het.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
15: Anders schrijf je mis.
16: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
18: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
19: hoi,
18: of binnenkort vertrekt,
19: adios.
18: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
19: Fijne vakantie!
20: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Exact 9 uur, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca.
15: Goedenavond. De ouders van de 14-jarige Tamar vinden het onbegrijpelijk dat de man die haar heeft doodgereden is vrijgesproken. Dat vertelt haar moeder bij RTL Boulevard.
19: Dit voelt niet als recht meer. Dit voelt als onrecht. Ik zie geen waarheidsvinding meer. Bij de volgende kind of volwassene die doodgereden wordt, maak dat je wegkomt. Zorg dat je vlucht. Want je komt ermee weg in Nederland.
15: Maar volgens de rechter valt de bestuurder niet voldoende te verwijten. Hij reed niet te hard en heeft Tamar niet gezien. Zij lag waarschijnlijk al op de weg. De man dacht dat hij een dier had aangereden. Op steeds meer plekken in het land is het verboden om water uit sloten en rivieren te halen om bijvoorbeeld je tuin of een sportveld mee te besproeien. In het zuiden en het midden van het land was dat al niet toegestaan vanwege de droogte. Maar nu is het verbod uitgebreid naar de Achterhoek, een deel van de Veluwe en Overijssel. De bosbranden bij Parijs zijn inmiddels onder controle. Dat betekent dat ze niet meer verder uitbreiden. Toch gaat het blussen van de branden wel nog weken duren. Dat heeft de Franse brandweer bekendgemaakt. Een gebied van 2000 hectare heeft daar in brand gestaan. De autoriteiten denken dat het vuur is aangestoken. 6 verdachten zijn inmiddels opgepakt.
23: WK 2026.
15: Rond deze tijd wordt er afgetrapt bij de eerste halve finale van het WK voetbal. Spanje staat tegenover Frankrijk. En onze voetbalverslaggever Riepke Bakker vertelt wat je daarvan kan verwachten.
24: Deze wedstrijd heeft alles van een geweldige WK-kraker. Spanje scoorde dit WK namelijk al 11 keer en Frankrijk zelfs 16 keer. Het wordt het Spaanse supertalent Lamine Yamal tegen de Franse wereldster Kylian Mbappé. Dit moet een spektakelstuk worden.
15: Ja, en de winnaar van deze wedstrijd speelt komende zondag de finale tegen Engeland of Argentinië. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het tot de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
0: Flitsmeister meldt vertraging op de A76. Geleen Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten vertraging komt omdat de weg daar is afgesloten. Zometeen een track die je op de finale dag van de Q-top 500 van de zomer gaat horen. Johannes komt eraan na. You

0: Oprecht. Het allerbeste liedje van dit moment. Kingdom of Fear. Cameron with Comeback Your Music.
1: De Q Top 500 van de zomer.
0: Hey, zijn we een beetje aan het genieten van het lekkere weer? Au revoir. Ja, toch? Het is de ideale week voor de Q Top 500 van de zomer. De allerbeste zomerhits ooit gemaakt hoor je hier nog tot en met donderdagmiddag. Kijk, en ik wil er zeker van zijn dat je morgen ook wederom je radio gewoon op Q Music zet. Dus ik dacht, ik ga je vast een voorproefje geven over wat je naar morgen kunt verwachten. Morgen. Morgen om 9 uur gaat de lijst verder. En om 9:05 begint het bij Mattie en Marieke gewoon al steengoed met deze. Hey, zit je er meteen lekker in, hè? Dag 4, top 500 van de zomer. En dan, direct na 1 uur. Als je dan denkt, oh, die lunchdip. Boah. Ja, kijk, ik hoef je alleen maar het begin er al van te laten horen. Dan weet je al hoe laat het is, toch?

En dan zo hoppakee in de auto onderweg naar huis. En dan zit gewoon eigenlijk de woensdag er alweer op. Dan donderdag de finale dag van de Q-top 500 van de zomer. En dan rollen wij zo dat weekend in. Wat wil je dan nog? Dus wat gaan we morgen doen? Precies, gewoon de radio op Q-music zetten. En tevens ook gewoon donderdag, de finale dag. Want dat is dan weer de dag dat je deze gaat horen. Staat het jaar plek 52. Dit is Juanes bij Q. La Camisa Negra.

Ja, ik vind dit gewoon echt gewoon de tune. Ik zeg je eerlijk, gebruik niet vaak het woord tune, maar ik vind gewoon dit echt de tune van deze zomer, toch? Another 45 Ultra and Talk to You by Cubus. Ik wil even terug naar 79. Niet 1979, maar echt het jaar 79 na Christus in de stad Pompeii. Daar was namelijk de vulkaan de Vesuvius die uitbarstte. Terwijl as en stenen urenlang over Pompeii neerregende, schuilden inwoners in hun huizen, hopend dat alles snel over zou gaan. Nou, die volgende ochtend sloeg dan het noodlot definitief toe. Uiteindelijk was daar die gloeiende hete lawine van gas en as, en dat raasde over de stad en dat doodde iedereen op slag. Het bizarste verhaal daarvan alles is nog dat die gaslawine zo ontiegelijk heet was dat de lichamen van die mensen dus ja, stampedeerden, gewoon versteenden op die plekken. Nou, toen was daar ineens Dan Smith, de zanger van Pompeii, die jaren later ineens daar ging kijken, de zanger van Bestel, en dacht, nou weet je wat, ik moet daar een liedje over schrijven. En hij was zo onder de indruk dat hij ook de tekst uiteindelijk daarop aanpaste en zei: "And the walls kept tumbling down in the city that we love." Dat gezegd hebbende, is dit ook het liedje waar Bestel het al jaren van moet hebben. Al sinds 2013 vlaggen zij met dit liedje. 13 jaar verder en hij staat nog steeds bovenaan op Instagram. Dit is Pompeii.

0: Ed Sheeran, Make Your Music en Sapphire.
1: Seks met Eveline.
0: Zometeen is hier de allerleukste seksuoloog van Nederland, Eveline Stallaert. We gaan het hebben over seks, over liefde, over relaties. En dat doen we aan de hand van jouw vraag. Dus heb je nou een vraag voor Eveline omtrent dat onderwerp? Zit je ergens mee in de knoei? Wil het niet helemaal vlot in je seksleven? Nou, antwoord daarop krijg je zometeen van Eveline Stallaert. Het leuke is ook, die vraag kun je gewoon anoniem stellen. Dus we gaan je niet met naam en toenaam voor de bus gooien. Dat doen we natuurlijk niet. Dus je kunt je vraag anoniem insturen. Dan wordt die ook anoniem behandeld. Dat is wel zo veilig en zo fijn natuurlijk. Mocht je nou dus een vraag hebben voor Eveline, deel hem dan vooral via de Q-music. En Teddy Swims. Mister. Dat hoor je zo.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja, goed.
9: Dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social deal. Deals die je niet mag missen.
15: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
21: vakantie!
20: ANWB en gaan.
22: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost, Autotaalglas.
25: Hallo,
1: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
21: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
23: Praxis.
24: Joost Swinkels.
0: Yes. Let's talk about sex, baby. Zometeen is hier de leukste seksoloog van Nederland.

0: En ook wel tijdens, hoor. En misschien ook wel vooraf zelfs.
1: Vind ik heel goed.
0: Ja.
1: En is dat dan geen partypoepende effect?
0: Nee, vaak is eigenlijk het effect dat het dus wel heel erg... De respons is vaak wel dat het... Oh, wat chill dat je dat eigenlijk vraagt.
1: Ja.
0: En wat
1: ja.
0: fijn en wat goed.
1: Ja, dus dan maar, voelt diegene zich gehoord.
0: Ja, maar vaak ook omdat ik merk... En dat vind ik toch wel bij al die meiden... met wie dat dan is gebeurd. Ik hoor zo vaak... vrouwen zeggen van, ja, het is echt de eerste keer.
1: Ja.
0: Of dit is me nou nog nooit gebeurd. Of het is iedere keer, wordt er maar een beetje met me gegooid.
1: Ja.
0: En dan wordt helemaal niet naar me geluisterd.
1: Ja, nou, dank voor deze input. Ja. Dat vind ik dus mooi om te horen. Nee, want dat is dus het verhaal. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, en ik snap het hoor, want het is natuurlijk heel breekbaar, het is kwetsbaar. Ja, iemand absoluut. Kan zeggen, nou, ik vond het helemaal ruk.
0: Ja.
1: Maar ja, het is ook heel... goed om te beseffen dat je niet kan ruiken wat de ander lekker vindt.
0: Nee, nee, je moet daar ook zelf een beetje tegen eigen handen nemen. Natuurlijk.
1: Ja, en mensen zeggen in een lange relatie van, nou, hij moet ondertussen wel eens weten. Nou, tenzij je het netjes aangeeft, oké. Okay. Ja. Maar anders zou iemand het niet moeten kunnen ruiken.
0: Nee.
1: Dus het is belangrijk dat je dat aangeeft. Ik zeg altijd, je bent verantwoordelijk voor je eigen opwinding.
0: Ja.
1: Omdat je moet aangeven wat je wil.
0: En hoe doe je dat goed dan?
1: Ja.
0: Dat het best wel moeilijk is.
1: Ja, nou, eigenlijk wat jij ook aangeeft. Dus het is mooi als je bijvoorbeeld tijdens handelingen. Hmm. Dus stimuleer bijvoorbeeld met de hand. Dat je dan gewoon zegt, vind je het zo fijn, zo lekker. Je hoeft maar twee woorden te gebruiken.
0: Ja.
1: Dat hoeft niet hard te zijn, fluister het een beetje. En op die manier heb je eigenlijk meteen richting. Nou, als iemand dan zegt van, dan hoop ik dat diegene eerlijk is.
0: Ja.
1: En dat diegene dan zegt van, nou weet je wel, doe me een beetje links of doe me een beetje naar rechts.
0: Ja.
1: Maar probeer dat wel zo te doen, zoals die persoon het lekker vindt. Dan kan je later, en ik vind het stoer van je dat je het in bed doet. Maar ik zeg altijd, doe eventjes wat later. Want in bed ben je vaak nog een beetje kwetsbaar. En letterlijk naakt. Maar figuurlijk vaak ook. Voelt het heel naakt. Maar dat je dan zegt van, goh, vond je het zo leuk? Wat zou je nog willen toevoegen?
0: Ja.
1: En dat je dan als antwoord wel echt probeert eerlijk te zijn. Maar dan niet vanuit vingerwijzend negatief. Dus als je iets niet lekker vond. Dat je niet zegt, nou, ik vond het helemaal niks wat je deed. Maar dat je bijvoorbeeld zegt van, nou, wat je daar deed... deed niet zoveel voor me.
0: Nee.
1: Maar aan mijn oorlel vind ik echt super lekker, bijvoorbeeld. En eigenlijk als je op die manier met elkaar kan praten, dan kan je dus sturen. En op die manier stuur je eigenlijk allebei naar het feit dat je
0: kant
1: gaat
0: op,
1: genieten.
0: Ja. Als je vragen hebt voor Evelien, dan mag je ze uiteraard doorsturen via de Q-Music app.
1: Ja.
0: We kregen een vraag binnen. Waarom vind ik het lekker als mijn vriend tijdens de seks een beetje zijn hand op mijn keel legt?
1: Oei.
0: Ja, heb je daar zo'n antwoord op?
1: Jazeker.

0: Ask Me Back You, Stay If You Wanna Dance.
1: Seks met Eveline.
0: Bij mij in de studio natuurlijk de allerleukste seksuoloog van Nederland. Eveline Stallaert, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Eveline, ik kreeg een vraag binnen van iemand die zei... waarom vind ik het lekker als mijn vriend tijdens de seks mijn keel een beetje dichtknijpt... of zijn hand op mijn keel legt?
2: Ja.
0: Daar is een term voor, dat heet choken, heb ik mij laten vertellen.
2: Mm-hmm. Heb ik mij laten vertellen.
0: Ja. Ja, wat kunnen we daarover zeggen?
2: Nou, daar kan ik van alles over zeggen.
0: Omdat als ik er nu aan denk, zou ik dat heel relaxed vinden... als iemand dat ja. zou doen, zeg maar.
2: Ja. Ja, het lijkt mij ook niet per se ideaal. Maar je moet ook nagaan dat op het moment dat je dus intens opgewonden bent... Ja. dan kan dat dus soms echt een fijne sensatie geven. Ja. Dus het kan een sensuele ervaring zijn, zeg maar... die voor sommige mensen... eigenlijk omdat het die luchtwegen dus tijdelijk afsluit... en de ademhaling en de opwinding daarmee verhoogt... dat echt wel een gaaf gevoel geeft.
0: Ja.
2: Ja, dan moet je natuurlijk wel een keer proberen, een keer voor openstaan. Dus doe dat ook vooral met iemand waar je veilig bij voelt...
0: Ja.
2: waar je ook duidelijk aangeeft, hè, als het ook niet meer goed gaat... om het zo maar te zeggen. Het kan ook een psychologisch effect hebben. Ja. Want gevoel van overgave en controle... kan ook een heel opwindend aspect zijn van deze situatie... Maar het is altijd wel belangrijk dus om echt met wederzijds vertrouwen te doen. Dus kijk of je bijvoorbeeld een teken hebt of een stopwoord of iets. Nou ja, misschien lukt dat woord ook al niet meer. Maar dat je in ieder geval...
0: Ga niet door tot iemand blauw aanloopt.
2: Nee, of een knijpje in het oorlel van ik wil nu stoppen.
0: Ja, ja.
2: Het kan voor mensen iets fijns hebben. Sta er ook wel voor open, veroordeel het niet. En ga eens kijken. En als het niks voor je is of als je het niet ziet zitten... nou, dan zeg je, nou, die
0: zet ik even
2: door.
0: Ja, ja.
2: maar schrik er niet meteen van, want het hoeft niet meteen heel veel te zeggen over die persoon. Dus dat.
0: Als je vragen hebt voor Eveline, mag je ze uiteraard delen via de Q-Music App. Eveline, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende.

0: Live by Q en dichterbij dan ooit. Lars Boedel, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: Ik heb vandaag een naam voorbij horen komen op ons WhatsApp-gesprek.
1: Ja, die ook gaat optreden tijdens ons geheim optreden. Wat eigenlijk niet geheim is, maar...
0: Maar is dat waar?
1: Nou, nee, weet ik niet. Ik dacht dat die mail ook naar jou was gestuurd. We hebben een mail gehad en daar stond volgens mij in.
0: Dat zou kunnen.
1: Heb jij je mail niet gelezen? Ja, dan twijfel ik of ik dat...
0: Het zit niet echt boven op mijn mail, moet ik heel erg zeggen.
1: Nee. Even kijken of ik nou hier... Oh ja, ik heb het hier. Ja, nee, die naam die ik... Dat klopt.
0: Holy shit.
1: Ook puntje puntje zal op de boot staan. Eigen hits. Tijdens jullie sets.
0: Nou, vind ik echt geweldig.
1: Maar er moet nog wel een of ander besproken worden. Exacte tijden met het team van puntje puntje. Ja.
0: Ontleen iets aan puntje puntje. Dat doe je goed.
1: Ja, nee, ik ga dan nog... Het is nog een geheim nog.
0: Ja, het is nog een geheim.
1: Ja.
0: Hey, moeten we al zeggen wat we gaan doen?
1: Nou, voor de mensen die net inschakelen, we gaan dus 1 augustus gaan we draaien op de boot.
0: We hebben een extended set. Wij draaien van 12 tot 6 uur.
1: Back to back. En Menno Barreveld draait er ook nog mee. We staan met z'n drieën. Ja, dat wordt één grote gekkenhuis. We zitten al nummers naar elkaar te appen en toestanden. Er is ook nog een optreden van een grote artiest, of misschien wel meerdere artiesten.
0: Ja.
1: Meer kunnen we nog niet zeggen.
0: Nee, meer kunnen we niet over.
1: Maar het wordt groot.
0: Laten we daar... misschien voor nu even een punt achter zetten.
1: Maar ergens deze week, want dan kunnen we er volgende week een beetje naartoe werken, ook qua muziek. Als er nog mensen zijn die tips
0: hebben. Ja, oké, maar we hebben nog wel 2 weken.
1: Is het nog 2 weken? Nee, laten we de spanningboog nog eventjes een beetje opbouwen dan.
0: Ja, parkeren we hem dan voor nu of wil je deze week daar nog op door?
1: Nee, even parkeren hem even voor nu.
0: Parkeer hem even voor nu. Gaan we volgende week mee verder. Want misschien kunnen we oprecht nog wel even jouw hulp gebruiken.
1: Ja, daarom.
0: Dat is geen grap.
1: Nee, ik ben ook nog een beetje zoekende hierin.
0: Dat geloof ik. Ja, we hebben vandaag al een beetje zitten whatsappen over...
1: Ja, over muziek.
0: Over muziek.
1: Het is moeilijk, hoor. Het is ook, ja, jij hebt een goede afslag genomen qua muziek.
0: Ja.
1: Die had ik nog zelf niet. Ik heb die muziek niet echt op besteed.
0: Nee, jij hebt natuurlijk alleen maar Baila de Gasolina en Tussen de
1: Wild. En de Rutger van Barneveld.
0: Nou, we moeten even in een ander hoekje terechtkomen.
1: Dat denk ik ook. Ja,
0: maar daar kunnen we Q-luisteren Nederland wel echt voor gebruiken. Laten we dat even parkeren.
1: Komen we later op terug. Okay.
0: Hey, zometeen over muziek gesproken. In repeat of niet?
1: Temper City.
0: Mijn repeatje heeft het.
1: Ik schrijf hem op.
0: Ja?
1: Hij is genoteerd. Ja.
0: Is hij ook bij de redactie aangekomen?
1: Ja.
0: Nou, oké. Zo meer.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Hey, jij daar!
12: Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
12: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
11: Prijsvrij vakanties.
13: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
14: Op
3: deze momenten is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Yeah!
14: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
15: Nooit meer te veel betalen voor vaatwastabletten? De reclamefolder-app geeft je elke week de scherpste aanbiedingen waarmee je krachtig bespaart. Download de reclamefolder-app en hou je vaat net zo blinkend als die euro's in je portemonnee.
14: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
16: Mam, waar is mijn zwemband?
17: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
18: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
19: geeft ruimte.
20: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
21: Hier, moet je opletten.
20: Chocomel?
22: Sloopmelk.
20: Mona?
22: Ja, ook sloopmelk.
20: Milner?
22: Sloopmelk.
20: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
22: Sloopmelk.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
24: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
25: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
26: Kom maar verder.
25: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
26: Hij is weer klaar.
25: QuickFit en weer verder.

0: meest getoonde prijs.
1: Inmiddels 10:00 geweest, het Q Music Nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Scholen hebben steeds vaker te maken met boze ouders die in discussie gaan over de prestaties van hun kinderen. Honderden van dit soort conflicten worden elk jaar besproken bij een speciale commissie. Het gaat dan bijvoorbeeld over of een kind door mag naar het volgende jaar of van niveau moet veranderen. En ouders zijn het daar niet altijd mee eens, legt de directeur van de commissie uit.
3: School wil ook vaak gewoon het beste voor je kind, maar juist als daar verwarring of een misverstand of miscommunicatie over is, of gewoon een ander inzicht van ja, wat is het beste, dan ontstaan die conflicten.
2: Dat zei ze bij RTL Nieuws. Opletten als je zonnepanelen hebt, want wie geen digitale energiemeter installeert kan voortaan een flinke boete krijgen tot ruim €1.600. Op dit moment zijn er nog zo'n 500.000 adressen waar nog een oude meter hangt. Die kan je terugdraaien wanneer je stroom teruglevert aan het net. En omdat het salderen straks afloopt, willen veel mensen niet wisselen. Toch is het wel verplicht en weigeren wordt voortaan dus hard bestraft. Bij het Belgische festival Tomorrowland mag dit weekend geen vuurwerk afgestoken worden. Ook andere effecten met warmte en rook zijn niet toegestaan. In het gebied is het op dit moment warm en heel droog, en dus is het risico op een natuurbrand groot. Vorig jaar ging het vlak voor Tomorrowland nog goed mis. Toen brandde het hoofdpodium af nadat er iets misging met een vlammenwerper. Het festival kon uiteindelijk wel doorgaan. En op een veiling in Amerika is het skelet van een Tyrannosaurus Rex verkocht voor ruim €43 miljoen. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet is ook aardig groot, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En op het schedel zie je nog allerlei bijtsporen zitten. Waar de T-Rex precies naartoe gaat, is niet bekend. De koper wil anoniem blijven.
4: Nou, dan zal ik het maar zeggen.
2: Nee. Het weer dan ook van Weerplaza. Vannacht blijft het droog bij een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de meest gemelde. En dat zijn er 5. Die vind je langs de A9 Alkmaar Haarlem. 56.6. De A12 Maarn Ede. 83.1. A17 Roosendaal Moerdijk. 6.6. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Bij 59.6. En de A59 Den Bosch richting Breda. Bij 111.9.

0: De nummer 1 in de top 40 op dit moment. Shakira en Burna Boy en Die Die.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Het is weer tijd voor je ongezouten mening over nieuwe muziek. Het is ronde nummer 6 voor Temper City. Dat is een nieuw trio. Ze werken alle drie al wat langer in de muziekwereld. Maakten muziek voor andere artiesten, maar hebben nu besloten om voor zichzelf wat te gaan maken. Ja, en dat is natuurlijk de vraag, waar begin je dan? Inderdaad, dan begin je op TikTok. En dat hebben ze heel slim gedaan. Daar hebben ze al, voordat het nummer uit was, een kort stukje van het nummer viral laten gaan. En nu komt de aap uit de mouw. Want ze hebben dus ook influencers betaald om hun nummer onder video's te gebruiken. En dan schieten de streams omhoog. Dan wordt het steeds populairder. Die hebben eigenlijk die viral hebben ze gekocht. Is het vals spelen? Misschien. Is het slim? Absoluut. Alleen, hier in Repeat of Niet, kun je niemand omkopen. Gaat het gewoon echt om jouw eerlijke mening. Jij bepaalt of het nummer self-aware doorgaat naar de volgende ronde. Laat maar weten en spreek je ongezouten mening even in. En doe dat met een audioberichtje in de Q Music app.
1: Repeat. Repeat.

0: Self-Aware, nieuwe muziek van Temper City.
1: Repeat. Of niet?
0: En dat is de grote vraag. Mag hij door naar de volgende ronde?
2: Repeat.
0: Of niet? Even kijken, wat komt er allemaal binnen? Een dikke repeat voor Charissa, een repeat voor Dimfy. Repeat, heerlijk nummer, zegt Alan. Vreselijk, zegt Jeroen alweer. En een nietje voor Petra, wat een vreselijk nummer. Dikke vette niet, wat een vreselijk nummer, zegt ook Lydia. Repeatje dan weer voor Arnold, wel leuk nummer. Ik ken het inderdaad al eventjes, maar een repeatje. Dus groeten van Erik. Ja, dikke vette repeat. Nou, dat was dan bij even kijken hoor. Oh, Sander zegt nog, ik ben er wel een beetje klaar mee met die TikTok-hits. Voor mij dan weer een niet. Ja, de meningen lopen uiteen. Joost Winkels van de avondshow die je net hoorde, die had ook wel een mening.
3: Ja, mijn repeatje heeft het.
0: Ja, dus die staat ook genoteerd, Joost. Dankjewel. En wat komt er nog meer binnen?
4: Ja, ik moet er nog wel even aan wennen, maar voor nu zeg ik nog wel een repeatje.
0: Oké.
4: Dus ja, op zich wel een lekker nummertje.
5: Voor mij een dikke repeat.
6: En voor mij is het een nietje, sorry.
5: Hier vanaf de autobahn een dikke vette niet.
7: Repeat, superleuk nummer.
0: Ja, de meningen zijn verdeeld, maar als ik alles bij elkaar optel, gaat hij toch nog steeds wel een ronde door. Hij is door naar de volgende ronde. Morgenavond, 10:10. Bij mij, een nieuwe ronde repeat of niet bij Temper City en Self-Aware. Dit is Rihanna en Calvin Harris. We found love.

Bruno Mars en Risk It All. Q Music. Ik weet niet of je het WK voetbal een beetje volgt, maar ik merk de laatste dagen heel veel haat tegenover Argentinië. Ja, heel veel haat tegenover Argentinië. Ik denk dat het wel wat te maken heeft met ja, dat we met z'n allen toch een beetje het gevoel hebben, sowieso, op het vorige WK, dat we met z'n allen genaaid zijn. Toch? We zijn met z'n allen toch genaaid door Messi. En nu ook weer dat we het gevoel hebben dat de arbitrage vooral het voordeel is van Argentinië. Dus ik moet eigenlijk zeggen, nu ik er zo over nadenk, sluit ik me aan bij die haat tegenover Argentinië. Desalniettemin vind ik Messi een lekker nummertje. Dus ik ga hem nu voor je draaien.

0: Weeknd, Blinding Lights. Hey, ik vertelde gisteren dat er twee meisjes aan mijn deur stonden. Twee jonge meiden. Ik denk dat ze een jaar of 13 waren of zo. Die stonden met een lolly voor de deur. Ja, nu, je denkt, waar gaat dit verhaal naartoe? Maar ze deden het ruilspel. Ken je dat? Dat ze dan dingen gaan ruilen, beginnen met iets goedkoops. En dan hopen ze uiteindelijk dan iets heel duurs na heel veel keer ruilen te hebben. Zij hadden een lolly. En ik denk, ja, ik geef een Twix. Ja, ik weet niet. Ik moest er snel over nadenken in een split second. Ik denk, ja, ik ga ook niks. Niet een dure vaas geven of zo. Dus ik geef een Twix. Maar nou ben ik benieuwd. Heb jij dit ook al eens meegemaakt? Dat er kids bij jou voor de deur stonden die het ruilspel wilden doen. Wat heb jij toen gegeven? Daar ben ik benieuwd naar. Dus kom maar door. Als jij hebt meegedaan aan het ruilspel met kinderen. Ja, ik ben er gewoon heel benieuwd naar. Want het was zo. Je moet dan in een split second denken. Ja, oké, leuk, ik doe mee. En dan ga je in je huis kijken. Wat geef ik weg? Ik kan me ook voorstellen dat je in één keer. Weet ik veel, denk ik, een PlayStation weggeeft of zo. Terwijl je dat eigenlijk achteraf daar een beetje spijt van hebt. Nou, laat me even weten als je ooit hebt meegedaan met een berichtje in de Q-app. En ook deze komt eraan van Zara Larsson. Midnight Sun.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, indagkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal 5 voor 6 euro.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
3: iWish. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Lars Boelen.
5: Hi.
6: Q-Music. Train komt eraan en eerst zou er Lars de

tonight. Train McHugh en Hey Soul Sister. Nou, gisteren vertelde ik dat er twee meisjes aan mijn deur stonden met een lolly. Die deden het ruilspel en die vroegen of ik iets te ruilen had wat dus meer waard was. Uiteindelijk heb ik ze een Twix gegeven. Maar ik ben benieuwd, heb je ook wel eens meegedaan aan zo'n ruilspel? En zo ja, wat heb je dan geruild?

0: Daphne, wat heb jij weggegeven?
1: Ik heb een keer een JBL-box aan kinderen weggegeven.
0: Nee, echt? Een JBL-box?
1: Het was wel een oudere versie. Weet je wel, zo'n ronde waar je ook je telefoon in kan opladen die waterdicht is.
0: Oh, zo'n kleine, zo'n clip?
1: Nee, echt wel een grotere. Echt JBL-box 3 of zo. Maar ik had dus een keer via... Toen in het corona had ik zo'n Tomorrowland JBL-box gewonnen.
0: Ja.
1: En die was een nieuwere versie. Ja, toen kwamen die kinderen aan de deur. Toen kreeg ik ook stress. En toen zag ik die oude JBL-box uit. Toen dacht ik, nou neem dat ding nou maar mee.
0: Hé, maar Daphne, even. Met wat stond ze voor de deur dan? Wat wilden ze ruilen met jou?
1: Oh, een of ander rooster voor in de magnetron, volgens mij.
0: Een rooster voor in de magnetron?
1: Ja, ik weet het niet eens meer. We hebben het in ieder geval weggegooid. Dat
0: oh, wat erg. Maar had je ook paniek dan, Daphne?
1: Ja, want ze stonden daar. En ik dacht, oh ja, er moet wel iets leuks. Ja, je wil wel degene zijn die een soort van laat winnen.
0: Ja, dat snap ik. Maar dan loop je naar binnen en dan doe je die deur even dicht. En dan denk je bij zo, oh, wat ga ik nou pakken, weet je wel? Wat ga ik nou pakken in vredesnaam?
1: Ja, en toen zag ik dus die JBL-box. Toen zei ik echt, ja, zal ik dat doen? We hebben er toch nog geen. Toen zei hij, nou ja, doe maar.
0: Ja, Daphne, ik ben het ondertussen even aan het opzoeken. Ja, het is... Het is gewoon een ding van een paar honderd euro. 300-400 euro.
1: Ja, ik had hem zelf ook ooit voor kerst gehad. Dus ik heb er geen geld aan uitgegeven.
0: Ja, maar wat grappig dat je dat... Gewoon een ding van 300-400 euro. Nou, alsjeblieft. Maar heb je niks meer gehoord van dit spel? Dus zeg maar, je weet niet wat uiteindelijk...
1: Nee. Terwijl wij woonden naast de school. Dus ja, ik dacht, nou, misschien komen ze nog terug van we hebben gewonnen. Het kan ook zomaar zijn dat ze hem gewoon in hun zak hebben gestoken, hoor. Gedacht, ik vind het goed.
0: Ja, exact, ja. Nou ja, die JBL-box, jemig, Daphne. Ik weet niet of het het duurste is wat iemand ooit gereld heeft. Maar ik vind het in ieder geval een fantastisch mooi verhaal.
1: Ja, ik denk dat het wel hoog op de lijst komt voor kinderen.
0: Ja, ik denk het ook, ik denk het ook. Daphne, dankjewel.
1: Fijne uitzending nog.
0: Ja, ik zie nog een berichtje binnenkomen van Jeroen. En Jeroen heeft ooit ook meegedaan aan het ruilspel. Die zegt... Ik heb een keer mijn volle portemonnee aan mijn vrouw gegeven. En ik kreeg er een lege voor terug. Dankjewel, Jeroen.

0: Wavy baby.
1: Nou, ik moet zeggen dat ik in tijden niet zo enthousiast ben geweest over nieuwe muziek. Ik vind dit zo'n lekker nummertje. Wat mij betreft misschien wel de zomerhit van dit jaar. Criss Cross Amsterdam, een nieuwe, samen met Luis Sonza. Lokale held uit Brazilië en Willy William en My Oh My. Hey, zometeen een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je nou wil meespelen, stuur dan het woord klok in de Q-app. Dat doe je niet nu, dat doe je over twee liedjes. Ruben Hille komt eraan. 20 seconds en eerst Walk the Moon. Dit is Shut Up and Dance.

0: 20 seconden, schoon aan de haak. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Gisteravond deed Danique mee. Dat ging zo.
1: 86 euro.
0: Danique.
2: Ja.
0: Dit was hem al.
2: Dat is al... Dat is wel jammer.
0: Ja, dat was jammer. Gisteravond voor Danique. Ja, zoals iets te gretig. Het spelletje werkt als volgt. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep dan stop voordat de klok afgaat. Wat Danique dus eigenlijk te laat deed. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je helemaal niks. Als je nou wil meespelen en je denkt... Nou, ik denk dat wel te kunnen. Danique had het net even niet goed. Maar mijn timing is op orde. Meld jezelf aan. Stuur dan nu het woord klok. Het woord klok. En doe dat met een berichtje in de Q Music App. Ondertussen Lucas en Steven Oaks. Dit is Love on Hold.

0: Luxus, Steve, Oaks en James. En Love and Hold with Your Music. Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. En ook deze komt eraan. Teddy Swims, Guilty. Hoor je zo.
1: Wat een stralende gezichten. Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders grijp je mis.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Youfone.
0: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijer.
19: Goedenavond. De eerste finalist van het WK voetbal is bekend. Want Spanje heeft zojuist met 2-0 gewonnen van Frankrijk in de halve finale. En dat betekent dat Spanje komende zondag de finale speelt tegen Engeland of Argentinië. Die twee landen staan morgen nog tegenover elkaar in de volgende halve finale.
0: Het is lekker voor mij, want er was Corito. Daar heb ik Spanje ingevuld als wereldkampioen. Dat zou lekker zijn.
19: Close. Heel ander nieuws dan, want acteur Kees Geel is overleden. Hij kreeg vanmorgen plotseling een hartstilstand en heeft dat niet overleefd. Dat heeft zijn management laten weten. Kees Geel speelde in verschillende films, series en musicals. Zo was hij bijvoorbeeld een regisseur in Flikker Rotterdam. Bij het grote publiek werd hij bekend met de film Simon, vertelt onze filmkenner Carné van der Brink.
20: Kees Geel brak echt door met de film Simon, waarin hij een man speelde die nog maar een paar maanden te leven heeft. Een aangrijpende rol, waarvoor hij ook een gouden kalf kreeg en een mooi plekje in de Nederlandse filmgeschiedenis.
19: Kees Geel is 61 jaar geworden. Hockeyclubs in het hele land hebben steeds vaker last van boze ouders. Vooral wanneer de selectieteams bekendgemaakt worden, regent het klachten, vertelt deze trainer bij RTL Nieuws.
21: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg. Ja, we hebben het nooit eerder gehoord.
19: Ja, de Hockeybond slaat daarom alarm. Zij maken zich zorgen om de vrijwilligers bij de clubs die te maken krijgen met die boze reacties. Meerdere verenigingen komen nu met een afkoelperiode. Ouders mogen dan niet meteen contact opnemen nadat de teamindelingen bekend zijn. En ieder koppel heeft wel eens ruzie in de auto, maar in Frankrijk is het dit weekend flink uit de hand gelopen. Daar stond een stel te kibbelen op de vluchtstrook. Toen de politie erbij kwam, besloot de man om snel te vluchten en daarbij zijn vrouw achter te laten. Een gevaarlijke situatie natuurlijk. Zij werd uiteindelijk door een andere automobilist naar een veilige plek gebracht.
0: En die man die leeft nu heel gelukkig?
19: Nou, dat weet ik.
0: Nee, dat weet ik ook niet.
19: Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog bij een graad of 16. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt maximaal 31 graden.
0: Woe! Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers. Je krijgt de 3 meest gemelde. Die staan langs de A12 Maarn richting Ede bij 83.1. De A17 Roosendaal-Moerdijk 6.6. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6. En voor een volledig overzicht check je de Flitsmeister-app.
1: Music. Lars Boelen.
0: Wat rijmt er op stok? Zometeen een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. Maak je kans op een lekker zakcentje. Als je mee wilt doen, stuur er even Klok in de Q-app.

0: De nieuwe van Alex Warren, Passenger. Bij Cube Music. We gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen. En dat doe ik vanavond met Lianne. Lianne, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Lianne, jij gaat dit weekend naar de Zwarte Cross.
1: Ja, klopt.
0: Ga je helemaal met zo'n zelfgemaakte caravan, zeg maar, die helemaal bespoond is. Echt, ja?
1: Ja, we hebben een caravan met badenen erop.
0: Maar is bij jullie ook, ik weet niet, waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Volkel, Brabant. Volkel.
0: Oh, Brabant. Nee, want in het oosten van het land is het toch het motto problemen par nemen. Toch?
1: Ja, ik ken het wel.
0: Ja, dan ga je er wel een beetje naartoe, natuurlijk. Ja, leuk. Hey, maar helemaal met zo'n caravan. Hey, maar dan ga je komend weekend ga je één nummer sowieso niet horen. Weet je welk nummer?
1: Ja, Baila.
0: Ja, het is verschrikkelijk.
1: Baila.
0: Heb je het meegekregen? Wat is dat voor een raar verhaal?
1: Ja, ik weet het niet precies, maar ik ben er eigenlijk wel blij mee.
0: Oh, hoezo? Ja. Hoezo? Het is toch een leuk nummer?
1: Ja, genoeg voor ons vorig jaar.
0: Ja, dat is dus. Maar dat is grappig, want de Zwarte Cross geeft dat ook letterlijk als reden. We hebben het vorig jaar zo vaak gehoord dat personeel en bezoekers het te veel vonden. En voor de mensen die het gemist hebben, even serieus de band van dit nummer. Ja, die hebben dus eigenlijk één hit, dat is deze. Maar die mogen ze dus niet spelen aanstaande zaterdag op de Zwarte Cross, omdat die dus al te vaak is geweest vorig jaar. Het is toch een raar iets eigenlijk.
1: Ja, op zich wel, maar hun maken er altijd wel een feestje van, dus ik denk dat het wel goed moet komen.
0: Nee, natuurlijk, ik snap het wel, maar het is een beetje alsof je Gerard Jolik boekt en je zegt, je mag Maak me gek niet zingen. Of Jeroen van der Boom en je zegt, jij bent zo, je grootste hit, mag je niet zingen. Dat is toch raar eigenlijk?
1: Ja, of het is gewoon één grote stunt, kan ook, hè?
0: Dat denk ik ook. Oké, Lianne, ga jij het voor me in de gaten houden zaterdag op de Zwarte Cross?
1: Ja, doe ik.
0: Want misschien gaan ze hem dan toch doen, laat het dan nog even weten.
1: Ja, dan stuur ik wel een berichtje in de app.
0: Ja, heel goed. Oké, dan gaan we nu spelen.
2: Knok tegen de klok.
0: Een lekker geldbedrag, daar gaat het om. Ga je, als je wat wint, ga je dat omzetten in bier?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, dat dacht ik al. Je hoort zo met de geldbedragen oplopen, roep dan stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. En anders win je niks. Lianne, ik wens jou heel veel succes.
1: Dankjewel.
2: €72. €100. 133 €. 182 €.
1: Stop.
0: Huppatee, €182. Dat is lekker, gefeliciteerd, Lianne.
1: Ja, dankjewel.
0: Geweldig. Ja, gisteren deed Danique mee. Danique die wachtte te lang en toen ontplofte die klok in de gezicht. Die ging met niks naar huis. Jij hebt €182 gewonnen.
1: Ja, oh, super lekker.
0: Ja, dat is heel lekker. Daar kan je heel veel biertjes van kopen.
1: Dat gaat wel goed komen.
0: Ga even luisteren wat er uiteindelijk in de klok had gezeten. Ja, je hebt hem helemaal uitgespeeld hoor. €182 zat erin. En dat volledige bedrag, €182, dat gaan we naar je overmaken. Beste Lianne, ik wens jou veel plezier op de Zwarte Cross.
1: Ja, dankjewel.
0: Oh, wacht even, voordat je weggaat. Ik krijg nog een audioberichtje van Marlène. Ja, ik weet, wacht even hoor, die zegt dit.
3: Goeie poging, Lars, maar het is echt probleem ponim.
0: Kun jij het één keer voor me doen? Want jij gaat natuurlijk daar naartoe. Je bent Brabant. Maar kan je het één keer proberen voor mij? Wacht, ik luister nog één keer.
3: Goeie poging, Lars, maar het is echt probleem ponim.
0: Nu jij.
1: Probleem ponim. Hey.

0: Oké, ik word even helemaal gek hier. Ja, dit is echt glad ijs waar ik me nu op ga begeven. Maar we hadden het net even over de Zwarte Cross. De Zwarte Cross wordt toch altijd een lichte voordeel, of niet? Ja, nou, en toen zei ik, ja, ik had net Lianne aan de telefoon. En die gaat naar de Zwarte Cross. Ik zeg, joh, in het oosten van het land. Jij, ze kwam uit Brabant. Ik zeg, in het oosten zeggen ze altijd, probleem parnemen. Nou, dat zei ik blijkbaar verkeerd. En toen kwam Marilène met dit.
1: Goeie poging, Lars, maar het is echt probleem parnem.
0: Probleem parnem. Ja, en dat is vrij vertaald, is volgens mij het idee, als je problemen hebt, moet je gewoon een pilsje nemen. Nou, prima. Maar ik zie, Marilène komt uit Enschede. En Enschede is volgens mij Twente. Maar Lichtenvoorde, dat is toch Achterhoek? Maar dit is dus glad ijs, want Achterhoek is geen Twente. Toch, of niet? Ja, nou maak ik me echt zorgen, want nu staan echt mensen, die staan echt met brandende kranten hier voor de deur. Nou, dan stuurt Marilène ook nog dit.
1: Onmunnig mooi, dank je.
0: Ja, nou, dit, sorry, daar kan ik echt geen chocola van maken. Maar wordt er nou nog... Nou, goed. In ieder geval, veel plezier als je naar de Achterhoek gaat dit weekend. Of naar Twente. En dan zou ik zeggen... Problem panim. Maar volgens mij is Zwarte Cross is dat de Achterhoek. En is Enschede in Twente. Maar zeggen ze daar misschien allebei hetzelfde. Dat kan natuurlijk ook. Goed, zometeen Justin Timberlake. En eerst de nieuwe van Summer. My body.

0: Lake en Rock Your Body. Ik heb een speciale gave. Dat is echt waar. Speciale gave, die ga ik even met je testen.
1: iPhone of Android?
0: Ik kan namelijk bij iedereen, en letterlijk iedereen, niemand uitgezonderd, aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. Want laten we eerlijk zijn, dat zijn 2 totaal verschillende werelden. Iemand met een iPhone is een totaal andere persoon dan iemand met een Android. Zometeen ga ik de proef weer op de som nemen. Ik heb dit nog nooit fout gehad, dus ik hoop dat het vanavond ook zo blijft. Heb je nou een iPhone of een Android? En ik neem die kans redelijk aannemelijk dat dat zo is. Laat dan even van je horen, tenminste als je het leuk vindt om proefkonijn te zijn in dit experiment. Stuur dan gewoon even het woord telefoon. Niet wat je hebt, want dan weet ik het al. Nee, gewoon even het woord telefoon en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ga ik zometeen proberen te achterhalen of jij een iPhone of een Android hebt aan de hand van 3 vragen. En op deze komt eraan. Al Smit, Niall Horan, Drive Safe.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
6: Deze week in de bonus: Averse pasta's en pasta sauzen 1 plus 1 gratis. Alle Vivera,

0: Q-Music The Party.
1: Q-Music The Party vind je donderdag bij de Donderdag Meffeldagen met Menno Barreveld en Edwin Orlander. En vanaf zaterdag elke dag bij Matrix live aan de Kade Nijmegen.
0: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
2: Q-Music.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed. Thanks, Bo.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: hoeveel jij kunt besparen.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Lars Boelen.
8: Hi. Q-Music. Harry Styles komt eraan en is Miles Smith en Niall Horan.

0: Styles en Watermelon Sugar bij Q Music. Ik heb een speciale gave en die ga ik nu even testen.
1: iPhone of Android?
0: Ik kan namelijk bij iedereen aan de hand van 3 vragen erachter komen of diegene een iPhone of een Android gebruiker is. We nemen vanavond de proef op de som. En dan doe ik als eerste met Annemarel. Annemarel, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo Annemarel. Voordat we beginnen, wil ik even 1 ding met je afspreken. Ja. Wil je alsjeblieft op alles eerlijk antwoorden? Dat is echt belangrijk, dat je eerlijk antwoord geeft. En straks ook, als ik dan zeg van het is een iPhone of een Android, dat je dan ook...

0: hebt een iPhone.
1: Jazeker. Lekker hoor.
0: Dankjewel. Ik ga even naar René. René, hallo.
2: Hoi, goedenavond.
0: René,
2: hoi.
0: Goedenavond. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker, brand los.
0: Ja, ook aan jou de vraag om eerlijk te zijn. Dat is het enige wat ik voor je vraag.
2: Okay, zeker, komt-ie. Ja.
0: Vraag nummer 1. Drink jij je koffie met melk of suiker?
2: Met melk en eigenlijk met een zoetje.
0: Oei. Deze zag ik even niet aankomen.
2: Ja, sorry.
0: Nee, oké. Okay, nee, maar dat is een eerlijk antwoord. Goed, melk en een zoetje. Oké. Okay, heb jij een kraantje op je toilet thuis, René?
2: Ja.
0: Ja? En dan als laatste, check dan. Doe jij je veters dubbel strikken?
2: Ja.
0: Ja. René, heb jij een Android?
2: Ja, klopt. Een Samsung.
0: Een Samsung, ja. Een Android-telefoon. Ja, nou, dat is lekker. Dankjewel, René, voor het meedoen.
2: Graag gedaan.
0: Gaan we er nog eentje doen. Dat is Rafael. Rafael, hallo.
3: Goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Ook 3 vragen voor jou. Je bent de laatste in rij. Ben je er klaar voor?
3: Yes.
0: Wel eerlijk zijn, hè?
3: Jazeker.
0: Oké, je moet kiezen. Softijs of schepijs?
3: Softijs.
0: Softijs. Loop jij thuis op slippers of pantoffels? Of loop je op blote voeten?
3: Slippers.
0: Dan een laatste vraag. Rafael, heb jij een theedoos?
3: Een?
0: Theedoos. Zo'n doos waar je dan van die theezakjes in hebt. Heb je dat thuis of niet?
3: Ja.
0: Oh, dat heb je wel. Je twijfelt een beetje. Moet wel eerlijk zijn, hè?
3: Ja, dus mijn moeder heeft hem.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is maar verschillende smaken thee zitten daarin. Dat is belangrijk.
3: Ja.
0: Ja. Oké, okay, dan kunnen we dus ja antwoorden. Softe ijs, slippers en een theedoos. Ja. Ja, dan kan het eigenlijk niet anders. Rafael, heb jij een iPhone?
3: Ja, dat klopt.
0: Zo, geweldig, geweldig. Het is toch echt lekker. Dankjewel, Rafael. Dankjewel.
3: Ik vind het toch best wel knap.
0: Ja, maar het is ook echt een gave. Het is ook echt, het is, ja.

Katy Perry en Firework. Back your music. Vanavond denk ik ook veel vuurwerk in Frankrijk. Het is de 14e van juli. En in Frankrijk is dat een nationale feestdag. 14 juillet. En dan vieren de Fransen de bestorming van de Bastille-gevangenis in 1789. Het historische start zijn van de Franse revolutie. En het einde van de absolute monarchie. Dan denk je, heeft hij goed opgelet, die Lars, bij geschiedenis? Nee, staat hier gewoon voor me. Maar even gegoogeld. Maar ik wist wel van 14 juli. Ik denk om de andere reden dat er trouwens weinig vuurwerk wordt afgestoken. Althans, ja, niet vanwege plezier. Ik weet het meegekregen. En anders is het een kleine spoiler. Maar Frankrijk-Spanje vanavond de halve finale 0-2. In het voordeel van Spanje dus. Dus dat is een van de finalisten. Het is ook weer lekker voor mijn scorito. Want ik heb Spanje ingevuld als de wereldkampioen dit jaar. Hey, over Spanje gesproken en lekker weer gesproken. En lekkere Spaanse zomerhitjes gesproken. Deze week bij Q-Music de top 500 van de zomer. De 500 lekkerste zomerliedjes volgens jou. En zometeen om 12 uur ook nog eens de foute start van de dag. We beginnen de dag niet goed, maar fout. En daarom dacht ik, laten we dan beginnen met een foute zomerhit. Ik heb er 3 op een rij gezet. Toevallig ook 3 liedjes die je morgen in de top 500 van de zomer hoort. Die vanaf 9 uur verder gaat. De vraag is, welke wil je horen? Deze van De Jorro bij Lar. Of Master KG. Was dit niet uit de coronatijd dat iedereen die dansjes op deed? Jerusalem. Master KG. Of ga je voor Gira Joling? Ook wel leuk, hè? Het polletje loopt. In de Q-Music app worden De Jorro en Elvis Crespo. Bij Lar. Master KG, Jerusalem. Of wordt het Gira Joling? En Ticket to the Tropics. Stem op je favoriet. Het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It by Q. Over een paar minuten begint officieel de woensdag. En de nieuwe dag beginnen we niet goed, maar fout bij Q Music. Een liedje uit het foutuur. En dat gaan we doen met deze. Jeruzalem van Master KG. Hoor je zo.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd.

0: bed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is bijna middernacht, het Q-music nieuws. Dat krijg je van Oscar van Oorschot.
5: Goedenacht. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij speelde in tientallen Nederlandse films en series, zoals Flikker Rotterdam en GTST. Voor zijn rol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. En ook was hij vaak te horen in commercials. Kees Geel was 61 jaar. Spanje is het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Ze versloegen Frankrijk met 2-0. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Morgen is de tweede halve finale. Die gaat tussen Engeland en Argentinië. Vanwege de droogte hebben verschillende natuurgebieden in Brabant maatregelen genomen. Ze worden in sommige beken zogenaamd overlevingswater gepompt om de dieren in het water te beschermen. Niet wel vaker, maar nog nooit zo vroeg in het jaar. En in België begint dit weekend het festival Tomorrowland. En ook daar gelden dan strenge regels nu het zo droog en warm is. Zo mag er geen vuurwerk worden afgestoken en ook rookeffecten zijn verboden. Vorig jaar was er op de eerste dag van Tomorrowland brand. Een groot deel van het hoofdpodium ging toen in vlammen op. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht. De minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind.
4: En dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Goed nieuws, geen files, wel flitsers. Die staan langs de A15 Del richting Gorkum bij 103.5. De A28 Zwolle Amersfoort 59.6. De A50 Arnhem Apeldoorn 201.1. En de A79 Maastricht richting Heerlen staan ze bij 8.0. Dat waren de mobiele flitsers. Nu krijg je ook nog een vaste flitspaal van Romy van de redactie.
6: Ja, want die staan er altijd en worden daarom juist ook wel eens vergeten. Ja. Dus de vaste flitspaal van vandaag die komt van Lonneke en staat in Gouda op de Goudse Poort ter hoogte van tankstation De Shell. Beide kanten op en die is 50 km per uur. Dus pas op.
7: Het is 12 uur.

Lekker zomerliedje. Was een hit in de coronaperiode, weet je nog? Master KG en Jerusalemma. Als foute start van deze woensdag 15 juli 2026. Je hoort hem morgen nog een keer tijdens de top 500 van de zomer. Die gaat vanaf 9 uur weer verder. Zometeen Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. En eerst de Bauza Magnetic.

0: Lady Gaga en Bruno Mars en Die With A Smile by Q-Music. Ja, ik zit eventjes hier met een schuin oog richting de inbox te kijken. En ik krijg in één keer een berichtje in de Q-app van Cheryl. En Cheryl stuurt alleen het getal 9. Dat is bijzonder, hè? Het getal 9 alleen. Even kijken of ik Cheryl kan bereiken. Even hopen dat ze de telefoon opneemt.
1: Hallo, met Cheryl.
0: Jij zegt 9?
1: Ja.
0: Maar waarom zeg jij 9 dan?
1: Nou, ik hoorde wat 3x3 was, dus ik dacht, nou, dan reageer ik met 9.
0: Nou, in principe, 3x3 is 9, dat klopt natuurlijk. Maar ik denk dat je naar de verkeerde zender zit te luisteren en naar de goede zender aan het appen bent.
1: Nou, volgens mij staat hij namelijk de hele dag aan in het wc-gebouw op de camping op Q-Music. Dus ik dacht, nou, dan stuur ik het even een berichtje.
0: Wel leuk, dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk, dat je even een berichtje stuurt. Maar ik denk dat het wc-gebouw, dat hij daar niet aan staat.
1: Dan hebben ze hem verkeerd gezet.
0: Dat kan je wel zeggen, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Best okay. Wel.
0: Maar kunnen we de zender in het wc-gebouw even veranderen?
1: Ja, dat gaat nu niet meer lukken, denk ik. Want het is echt heel stil op de camping.
0: Maar ben jij degene die daarover gaat?
1: Nee, helaas niet. Want anders had ik het wel veranderd.
0: Welke camping is het?
1: Razorwold.
0: Hoe? Razorwold?
1: Ja, in Harderberg.
0: Camping Razorwold. Ik ga het eventjes... Razorwold. Nu snap ik ook dat je zo zachtjes praat.
1: Ja.
0: Razorwold. Oh ja, Razorwold.
1: Ik zie het. Rustig op mijn veldje.
0: Razorwold in Harderberg. Ik heb een Razorwold. Ik zie het. We kunnen even het noodnummer bellen. Even het noodnummer. Dat zeg ik gewoon, gaat helemaal niet goed. Het toiletgebouw. Ja. Ja, ik weet het. Zullen we even het noodnummer even kijken? Romy, kunnen we eventjes het noodnummer bellen van ik heb een Razorwold? Ja?
2: Ja hoor. Ik ga
0: hem even. Ik heb hem hier. Ja. Toets hem even in. Zet hem eventjes.
2: Ja.
0: Ja, dan moet je natuurlijk eventjes gelijk dat even regelen dat het goed gaat.
3: Kom bij vakantiepark het Razorwold.
0: Oh, fijn.
3: Momenteel is onze receptie gesloten.
0: Nee, maar, oh.
3: De receptie is geopend tussen 9 en 5 uur. Voor noodgevallen en dringende zaken, toets 1.
0: 1. Doe maar 1. Wat erg.
3: Uw gesprek kan niet worden doorgeschakeld.
0: Nou, zo.
3: Probeer het later nog eens.
1: Nou ja.
0: Nou, dat is ook lekker dan. Stel je dat je een noodgeval hebt, zoals dit. Ja, dan nemen ze de telefoon gewoon niet op.
1: Ja, dat is toch lullig? Dat
0: is heel lullig. Nou ja, goed. Lekker terug naar de caravan, of waar zit je?
1: Ik zit in een vouwwagen.
0: In een vouwwagen. Lekker terug naar de vouwwagen, zou ik zeggen.
1: Ja. Dan zet ik hem wel op mijn telefoon op.
0: Ja, zet hem maar gewoon op de... En wel de goede... Want je zit wel de goede app.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, weet je wat ik doe? Ik zit even te denken, ik ga zo meteen gewoon nog een keer bellen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen, want het kan natuurlijk niet dat de verkeerde zender opstaat in het toiletgebouw.
1: Nee, dit is echt schandalig. Nee,
0: dat is echt schandalig. Je zit gewoon in de verkeerde zender te luisteren. Dat kan toch niet? Hé, maar was het nog gelukt in het toilet? Moest je plassen of moest je poepen?
1: Ik moest passen en tanden poetsen.
0: Oh, even tanden poetsen natuurlijk. Oké. Lekker. Nou, slaap lekker alvast, Cheryl.
1: Thanks, hè. Exactly. Yep.

0: ATC en Around the World. Like your music. Ja, we blijven gewoon in Nederland, in Hardenberg. Ik kreeg net een berichtje van luisteraar Cheryl. Ik had er net een van de telefoon ook. En Cheryl had eigenlijk een soort van klacht. Want bij haar op de camping in Hardenberg, het Razor Wold, daar staat de radio in het sanitair gebouw niet op Q-Music. Nou, we gaan natuurlijk even proberen om dat even recht te zetten.
1: Kom bij vakantiepark het Razor Wold. Ja. Momenteel is onze receptie gesloten.
0: Ja.
1: De receptie is geopend tussen 9 en 5 uur.
0: Waar?
1: Voor noodgevallen en dringende zaken, toets 1.
0: 1, daar gaan we. Oh, ja, hij gaat over. Ja, hij gaat over. Lekker. Ook hoop dat er iemand opneemt.
2: Met Giel.
0: Ja, Giel, goedenavond. Je spreekt met Lars van Q-Music. Wij kregen een melding van luisteraar Cheryl dat bij jullie in het toiletgebouw de verkeerde zender op staat.
2: Sorry?
0: Ja, ik denk...
2: Dat kan ik op zich heel kort zeggen. Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Want Q-Music staat in alle andere gebouwen wel uit. Maar op de Kennel Digitaal Radio, daar wordt Q-Music zit daar niet tussen.
0: Ah, shit. Shit, dus ja, in de rest van de camping zijn we wel te horen, alleen op het toiletgebouw zit een andere zender.
2: Nou ja, de narrowcasting, dat is vanuit het tv-systeem en dat klopt inderdaad, ja.
0: Ja, oh
2: dus
0: ja.
2: Daar staat geen Q-Music, maar verder in de horeca vaak wel, ja.
0: Ja, ja. Oké.
2: Okay. Ja, ik luister ook morgen naar de vier...
0: Vier op rij.
2: De vier associaties, ja.
0: Vier op rij, bij Mattie en Marieke, ja.
2: Vier op rij, ja.
0: Oh ja, nou dat vind ik leuk sowieso. Dus hij staat in de receptie ook aan.
2: Dat hoor ik ook morgen.
0: Ja, ik zit even te denken, kunnen we daar nog wat aan doen?
2: Nou ja, we kunnen er een andere... Kijk, als jij een hele goede promotie doet op Q-Music voor ons... Ja, dan ga ik natuurlijk Q-Music aanzetten, ook in het sanitaire gebouw. Ik bedoel, dat is zo geregeld.
0: Nou, dat kunnen we misschien wel even doen. Zeg het zelf maar, welke camping bellen we nu?
2: Razor Wold
0: in Hardenberg natuurlijk. Dus de leukste camping van heel Hardenberg en omstreken. Laten we dat niet vergeten.
2: Zo is dat.
0: En natuurlijk niet te vergeten de fantastische faciliteiten zoals...
2: Sanitair. Buiten zwembad. Ja, sanitair met Q-Music.
0: Met Q-Music?
2: Vanaf morgen.
0: Ja, vanaf morgen. Zwembad, alles erop. Een animatieteam?
2: Ja, ook. Allemaal.
0: Leukste animatieteam van de... Ja, allemaal dat in Razor Wold in Hardenberg.
2: Klopt. Helemaal.
0: Nou, ik kan niet wachten tot morgen daar de schakeling wordt gemaakt naar de beste zender van Nederland.
2: En de beste zender. Nou, we gaan het vanaf... Ik zeg het jou toe, vanaf morgen staat daar Q-Music aan.
0: Geweldig. Giel, dankjewel.
2: Ik wens jou een hele fijne avond.
0: En namens ook alle luisteraars op de camping ook, dankjewel.
2: Snap ik. We gaan ze helemaal verwennen.
0: Oké, dankjewel.
2: Ik wens jou een hele fijne avond.
0: En namens ook alle luisteraars op de camping ook, dankjewel.
2: Snap ik. We gaan ze helemaal verwennen.
0: Oké. Fijne avond nog.
2: Hetzelfde.
0: Doei. Hey, ik zit even te denken, we moeten natuurlijk nu zometeen wel Cheryl even bellen. Cheryl die was degene die dit even bij ons meldde, dat op de camping, dat in het sanitair gebouw, de verkeerde zender aanstaat. Dus we gaan zometeen nog proberen even Cheryl te bellen met het goede nieuws.

0: Lekker trekkie. Alex Warren en Fever Dream. Ik had net Cheryl aan de telefoon. En Cheryl die zit op dit moment op de camping Razorwold in Hardenberg. Alleen ze had een klacht. En die gooide ze even deze kant op via de Q-Music app. De klacht was namelijk dat in het sanitair gebouw niet Q-Music aanstaat, maar een andere radiozender. Nou, dat hebben we net even geregeld. Want ik heb net eventjes gebeld met de camping. Het noodnummer zo midden in de nacht. Ja, dit is ook een noodgeval. En de manager heeft net beloofd dat, dat morgen de zender wordt gewisseld. Dus vanaf morgen is in het sanitair gebouw van camping Razorwold in Hardenberg is Q-Music te horen. Nou dacht ik, moet natuurlijk wel even Cheryl nog bellen. Om even te laten weten dat het gelukt is. Dus ik ga eventjes kijken of ze opneemt.
1: Hey Cheryl.
0: Hey Cheryl, met Lars nog even van Q-Music.
1: Hey Lars.
0: Ik heb heel goed nieuws voor je.
1: Echt?
0: Ja, want ik heb namelijk net even gebeld met het noodnummer. En ja, toen kreeg ik Giel aan de telefoon. En,
1: ja, dat is de manager. Ja,
0: ja, de manager, ja. En Giel die zei dat hij het vanaf morgen gaat regelen.
1: Fantastisch.
0: Ja. Dus vanaf morgen ook in het sanitair gebouw op het Razorwold in Hardenberg ook Q-Music. Ja.
1: Nou, top. Wat een feestje. Ik ga bijna. Nou, als ik een vlog mee had, dan had ik hem uitgehangen.
0: Goed zo. Hoe lang zit je nog op de camping daar?
1: Ik zit daar tot volgende week donderdag.
0: Oh joh, nou dan kan je nog lekker lang genieten van Q-Music in het sanitair gebouw.
1: Ja, nou, ik probeer tussendoor gewoon iedere keer maar gewoon via mijn telefoon een app aan te zetten. Bij gebrek aan beter.
0: Ja, dat is sowieso verstandig, Cheryl. Die app die doet het altijd natuurlijk. Hé, maar ik zit even te denken, Cheryl. Kunnen we jou morgen nog even bellen om te kijken of Giel zich aan zijn woord heeft gehouden?
1: Dat moet zeker kunnen, ja.
0: Alright, nou wat goed. Dan gaan we dat doen. Dan ben jij even onze lange arm op camping het Razorwold in Hardenberg.
1: Top, hartstikke leuk.
0: Okay. Nou, tot morgen dan.
1: Tot morgen. De Lars. Everybody.

0: Kelly Clarkson. En Because of You. Inmiddels aangeschoven. Judith Eijk voor het leukste nachtprogramma van Nederland.
1: Goeienacht, Lars Boele.
0: Goeienacht. Zometeen weer een nieuw allergiespel.
1: Allergiespel.
0: Dat doe je altijd in de nacht van de dinsdag op de woensdag.
1: De dinsdag op de woensdag, ja, klopt.
0: En het is
1: ja,
0: een belangrijk spel, want het heeft ook nog een maatschappelijke lading.
1: Nou, ik zou je vertellen.
0: Ja?
1: Dit weekend is het ook weer bijna misgegaan.
0: Nee, dat meen je niet. Ja. Was je uit eten?
1: Nee, het was gewoon thuis. Bij mijn ouders.
0: Hoe kan dat dan?
1: Nou, ik zal het even een heel kort verhaal. Ik ging even een broodje smeren. En ik wilde even, ze hadden geen beleg thuis, alleen boter.
0: Misschien moet je heel even uitleggen dat je ook allergisch bent.
1: Ja, maar wacht even, komt eraan. Ja. Ik had een broodje, wilde ik maken, geroosterd brood met boter. Waanzinnig, fantastisch lekker.
0: Ja, dat is gewoon lekker, ja.
1: Heerlijk. Ik ben dus allergisch voor ei, pinda en noten.
0: Zit er ei in
1: boter. Nee. Dus ik eet lekker dat boterhammetje en ik voel ineens het kriebel in mijn keel. En ik denk,
0: dit gaat niet goed.
1: Ik denk, ben ik allergisch voor dat brood of zo?
0: Zaten er noten in dat brood?
1: Ik ging alles nachecken. Nee. Ik denk, hè? Dus ik kijk op een gegeven moment op mes wat ik gebruikt heb.
0: Ja, pindakaas.
1: Heeft mijn moeder die gebruikt met pindakaas ervoor.
0: Holy shit. En toen EpiPen.
1: Nou, ik heb dus allergietabletjes genomen.
0: Ging het weg?
1: En toen moest ik echt 2 uur wachten. Even in de gaten houden, EpiPen en bij de hand. En toen is het weggegaan.
0: Maar zit je dan alleen maar stil te wachten? Of hoe gaat het?
1: Nee, ik ben wel gewoon nog even naar de supermarkt gaan en zo. Maar ik heb wel die EpiPen meegenomen. Want ik dacht, ja, het kan gewoon ergens fout gaan.
0: Maar het kan dus dat het echt helemaal misgaat. En dat je helemaal benauwd wordt en zo. En dan moet je echt die pen meteen erin.
1: Ik dacht, dit gaat helemaal fout. Want ik dacht, nou, ik krijg kriebel. Dat zijn de eerste symptomen. En daarna word je helemaal, gaat je keel dicht zitten. En dan krijg je uitslag. En dan wordt je hele gezicht wordt opgezwollen. En dan is het paniek.
0: Wat heftig. Ja, ik vind het echt heel heftig. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar
1: dat wil je ook niet meemaken. Net.
0: Nee, maar ook goed. Ja, als iemand anders het heeft, dan zou ik niet weten wat ik moet doen.
1: Ik ben nog wel gewoon bij bewustzijn. Iedereen zegt ook altijd tegen mij, hoe moet ik dan die EpiPen gebruiken?
0: Ja, hoe moet ik dat doen?
1: Ik ben gewoon nog bij bewustzijn, hoor.
0: Maar doe je hem dan in die dikke onderdelen in je hoofd?
1: In mijn hoofd?
0: Nee, ja, die pen.
1: Nee, dat moet in je been.
0: Oh ja, nou hier, kijk. Zou je eens weten waar dat...
1: Ja, in je been.
0: En 112 bellen.
1: Ja, eerst die pen en dan 112. Maar dus zometeen
0: het allergiespel.
1: Om dat te voorkomen is het goed om te weten welke voedingswaarden, of hoe zeg je, de producten waarin zitten.
0: Ja.
1: Dus vandaar het allergiespel. Ik ga zometeen een eetwaar noemen, dat doe ik nu al. En dan is de vraag...
2: Gaat Judith eraan dood of niet?
0: Ja. Nou, kom maar door.
1: Kan ik het eten of niet? Oké, deze nacht is het eetwaar. Kaasstengels. En dan zijn het dus, even voor de duidelijkheid... Ja? Dat zijn dus diegenen die in de airfryer over...
0: Die bedoel je?
1: Die, maar het zijn ook de kaasstengels... Zo, mijn keel gaat al van dikker worden.
0: Emotie.
1: Ja. De kaasstengels die je bij de vershout... hoe zeg je dat? De versafdeling haalt, kan halen. Het zijn ook kaasstengels in principe, natuurlijk.
0: Ik weet even niet welke je bedoelt.
1: Een beetje die bladerdegen dingen.
0: Ja, maar dat zijn toch niet dezelfde dingen?
1: Nee, dat klopt. Maar we doen even één pot.
0: Maar dat kan eigenlijk, dat gaat om hetzelfde.
1: Het gaat om hetzelfde. Okay. Ik heb het even gecheckt of het kan...
0: Kaasstengels of kaasstengels? Ik vind het lastig. Ik zeg van niet eigenlijk. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik zou denken dat er misschien ijs overheen zit... om het misschien een beetje krokant te maken of zo. Maar ja, geen pinda noten niet. Maar ei misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, als jij wel denkt te weten of ze dit mag eten, kaasstengels... stuur dan eventjes...
1: Wel eten of niet eten.
0: Met een berichtje in de Q Music App. Zometeen de uitslag. Ook Huntrix komt eraan. En eerst Somjeu. Dit is Dark Before.

0: Goedenacht, het Q-Music-nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Voor het eerst in 16 jaar is het Spanje gelukt om de finale van het WK voetbal te halen. Ze wonnen met 2-0 van Frankrijk. De goals werden gemaakt door Mikel Oyarzabal en Pedro Porro. Zondag is het grote finale. Spanje moet het dan opnemen tegen Engeland of Argentinië. Verslagen reacties op het plotse overlijden van acteur Kees Geel. Hij was 61. Regisseur Eddie Terstal noemt hem een intens mens, een intense vriend en een intense acteur. Omroep Avrotros, die de serie Flikker Rotterdam maakt, zegt dat zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid van grote waarde waren. De politie is meerdere panden op de Wallen binnengevallen. Daarbij zijn onbekend aantal mensen opgepakt. Het zal gaan om een grote actie tegen mensenhandel. Volgens Parool zijn er ook op andere plekken in Amsterdam invallen gedaan. Zo werd er iemand opgepakt in een sportschool. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is het al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond de graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging. Wel flitsers gemeld. Oppassen bij de A15 Del richting Gorkum staan ze bij 103,5. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En oppassen bij de A79 Maastricht richting Heerlen bij 8,0. Zometeen het allergiespel. Daarin hoor je mij een etenswaar noemen. En de vraag is, ben ik daar allergisch voor? Ja of nee? Kan ik dat eten? Ja of nee? Het etenswaar deze nacht zijn kaasstengels. En ik ben dus allergisch voor ei, pinda en noot. Music. Judith Eik. Ja, geef je antwoord door in de Q-Music app. Kan ik dat wel of kan ik dat niet eten? Het antwoord hoor je zo meteen. Eerst One Republic en Sunshine.

0: Ja, het allergiespel. Ik zeg een hele goede nacht tegen Rogier.
1: Hoi, goeienacht.
0: Hé, hey, goeienacht. Hé, hey, Rogier, waar ben jij allergisch voor?
1: Huilende kinderen in het vliegtuig of huilende kinderen op zichzelf.
0: Ja, ja, op zichzelf inderdaad. Hé, hey, ga je toevallig ook nog vliegen deze zomer?
1: Ja, ja, toevallig wel.
0: Oké. Okay.
1: Ik ben een dochter van 9 maanden.
0: Oh, je hebt zelf... Oh, die vind ik goed. Ja, maar je eigen kind is altijd minder erg, zeggen ze.
1: Tuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, ik wilde je al de tip geven. Dan moet je niet vooraan in het vliegtuig gaan zitten. Want daar zitten vaak altijd de baby's en de jonge kinderen. Dus maar ja, je gaat er zelf zitten.
1: Ja. Ik moet wel eerlijk toegeven. Ik hoop dat ze echt wel makkelijk zal zijn.
0: Ja, dat hoop ik ook. Hoe lang moet je vliegen? Hoe lang duurt de vlucht?
1: Egypte.
0: Oh, oké, dus het is te doen.
1: Het is te doen. Niet 8 uur.
0: Nee, precies. Nou, ik wens je alvast een hele fijne vakantie. En ik snap totaal je allergie voor huilende kinderen. Ja, ik ben dus allergisch voor ei, pinda en noten. En ik gaf jou een etenswaar waarbij je moest raden of ik dit wel of niet kan eten. En deze nacht is dat kaasstengels. Ja, wat denk jij?
1: Ja, ik denk nog wel.
0: Jij denkt dat ik het wel kan eten?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Oké. Nou, dan wordt het nog even spannend. Want er zijn best veel mensen in de queue-up die zeggen niet eten. Maar je hebt het helemaal goed, Rogier. Ik mag het inderdaad wel eten. Ja, je hebt het hartstikke goed. Hey Rogier, ja, ik wil zeggen, ik stuur wat kaasstengels naar je op. Maar die zijn dan denk ik niet meer goed.
1: Dat denk ik ook niet meer, nee.
0: Nee, dus ik stuur je lekker het Q-prijspakket op. Komt jouw kant op, ja?
1: Ja, helemaal top.
0: Hey, helemaal goed. Hey, fijne vakantie en fijne nacht nog. Succes daar.
1: Ja.
0: Doei. Dankjewel. Ja, dan heb ik nog even een raadsel. Wat hebben de bands Sommieux, Goldband, Golden Earring en Direct met elkaar gemeen? Ja, er is namelijk iets mee aan de hand. Vertel je zo wat het is. Eerst U2 en Beautiful Day bij Q.

Topic by Q. En Body. Ja, wat hebben dus bands Somjeu, Goldband, Golden Earring en Direct met elkaar gemeen? Ze komen allemaal uit Den Haag. Ja, en daar hangt blijkbaar iets in de lucht, want de ene na de andere band popt omhoog in Den Haag. En er klopt weer een nieuwe aan de deur, namelijk de band Flair. Ja, grote kans dat je die naam nog niet kent, maar ik zou zeggen, onthoud hem vast. De band bestaat uit 3 jongens, Max Lorenzo, Yves Springer en Holti. Ja, en toen ze in 2022 bij elkaar kwamen, hadden ze eigenlijk nog maar 1 probleem. De naam voor de band. Ja, daar kwamen ze echt totaal niet uit. Totdat ze op een ochtend besloten om alle 3 een papiertje te pakken en een bandnaam op te schrijven. En een van de boys die schreef Flair op, omdat ze gewoon, ja, flair hebben. Wat ook betekent elegantie. En ze dragen ook nog eens flairbroeken. Nou, duidelijke keus. Ja, ze maken Nederlandse pop-dance muziek. En als het aan mij ligt, staan ze binnenkort met dit nummer in de top 40. Mark my words. Dit is

Werk jij eigenlijk in het vak waarvoor je hebt gestudeerd? Ja, ik dus totaal niet. Ik heb een sportopleiding gedaan. Sportkunde. Toen heette dat nog sportmanagement en ondernemen. En ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Misschien heb je wel de hotelschool gedaan en werk je nu als accountant. Of heb je rechten gestudeerd, sta je tegenwoordig voor de klas. Of misschien ben je ooit opgeleid tot kapper, maar werk je nu in de ICT. Ja, het gek eigenlijk dat je op je 18e een studie kiest en uiteindelijk toch ergens totaal anders dan terechtkomt. En dat gebeurt soms bij artiesten ook. Zo studeerde zangeres Stella Lefty Public Health. Dan kun je bijvoorbeeld epidemioloog worden. Ja. Zeg dat maar eens 3 keer achter elkaar. Of beleidsmedewerker volksgezondheid bij een gemeente. Maar gelukkig voor ons koos ze toch voor de muziek. Anders hadden we haar misschien nu ergens achter een bureau zien zitten in plaats van achter een microfoon. Dit is Stella.

0: With Kamp en Medusa bij Q. Ik kreeg een audio-appje van Nick.
1: Zeg jullie, de top 500 van de zomer is bezig. Ja. Waarom draai je geen zomersliedje dan?
0: Ja, klopt. Die is de hele week bezig. Tot en met vrijdag 7 uur. Elke dag van 9 tot 7 s'avonds. Ik dacht, nou, Nick, je hebt helemaal gelijk. Ik doe meteen wel even een nummer uit de lijst. 251. 251. ISM Replay, die ga je zo meteen horen. Eerst Another en 54 Ultra. Dit is Talk To You bij Q.

Ja, replay bij Q. Eigenlijk omdat Nick vroeg even een zomers nummertje. Nou, ik dacht, doen we even een nummer uit de lijst. De top 500 van de zomer die je deze hele week hoort. Dit was 151. Over de zomer gesproken. Ik dacht, ik ga deze zomervakantie, de zomerperiode, even iets proberen. Ja, deze zomer ga ik nergens heen, maar ik wil toch overal een beetje zijn. Daarom ga ik de aankomende weken op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Dus ik ga proberen zoveel mogelijk landen te verzamelen. Ben jij in het buitenland nu? Voor werk of lekker voor vakantie of onderweg of iets? Stuur even een berichtje in de Q-music app of spreek iets in, druk je op het microfoontje. Dit is

0: Q-Music, Sia en Jean-Paul. En Dream Thrills. Ja, deze zomer ga ik de wereld over. Nou ja, niet letterlijk. Maar ik wil wel zoveel mogelijk Q-luisteraars verzamelen die vanuit het buitenland luisteren. De tussenstand is op dit moment 0. Ja, we moeten ergens beginnen. En gelukkig heb ik de eerste persoon in het buitenland gevonden. Goeienacht, Patty.
1: Goeienacht.
0: Hey, gelijk maar even met de deur in huis. Waar ben jij?
1: Ik ben in Marsalam in Egypte.
0: Egypte, kijk. Ja. Oh, daar ben ik nog nooit geweest. Was je daar al eerder geweest?
1: Nee, ook nog nooit.
0: En hoe bevalt het?
1: Ja, heerlijk. We zitten met ons hotel, met het resort eigenlijk, zitten we aan een rif. Dus het is echt prachtig.
0: Ja. En je zegt met wie ben jij op vakantie?
1: En met mijn man en mijn zoontje.
0: Oh, gezellig. En hoe lang zijn jullie in Egypte in totaal?
1: Oh, ja. Dus niet te lang, maar net lekker zo.
0: Een week zei je?
1: Ja.
0: Ja, een week. Oké. Hey, en ben je op de vakantie al iets kwijtgeraakt ondertussen?
1: Ja, twee dingen zelfs. Mijn zoontje die had heel leuk waterschoentjes. Die waren we de tweede dag al kwijt.
0: Oh.
1: En een petje. Maar gelukkig hebben we ze ook weer teruggevonden.
0: Oké. Dus, maar wel inderdaad, je zoontje, alle spullen van de zoontjes, die was weer kwijt.
1: Ja.
0: Ja, oké. Nou, gelukkig weer teruggevonden. Hey, en wat is nou iets waarvan je zegt, nou, als ik nu bijvoorbeeld het vliegtuig in zou stappen op naar Egypte en naast jullie komt te staan, wat is nou het eerste wat ik moet doen als ik in Egypte ben?
1: Ja, snorkelen. Wij hebben zo mooi gesnorkeld bij de Rode Zee. En zelfs hele grote zeeschildpadden gezien onder water.
0: Oh, wauw.
1: Dat was echt heel bijzonder.
0: Oh, tof. Oh, gaaf. Moet ik niet gelijk denken bij Egypte. Maar het komt ook omdat ik me nooit verdiept heb in Egypte. Dus ik kan ook daar aan gaan. Maar snorkelen staat echt bovenaan. Dat staat iets...
1: Absoluut.
0: Oké.
1: Ja.
0: En dan nog een vraag. Want wat is het lekkerste wat je hebt gegeten dan in Egypte?
1: Ik moet zeggen, mijn darmen die moesten best wel wennen aan het eten daar.
0: Oh.
1: Dus ja, er is heel veel vet wat ze gebruiken.
0: Oh, ja.
1: Maar ja, het vlees en zo die ze daar maken met kruiden is wel heel lekker.
0: Oh ja, oké. Okay. Oh, wat goed, dat wist ik ook niet. Dat ze wat met meer vet eten dan, of vet eten maken dan Nederland.
1: Ja, dat is wel echt een dingetje waar je rekening mee moet houden als je naar Egypte gaat.
0: Nou, goed om te weten. Hey, ik wens jou nog jullie heel veel plezier op vakantie.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
0: En alvast een hele fijne terugreis.
1: Ja, dankjewel. En een fijne show nog.
0: Dankjewel, fijne nacht.
1: Doei.
0: Ja, mijn wereldreis vanuit de studio, die gaat al lekker begin. Patty uit Egypte samen met haar gezin. Nou, we hebben nu één land verzameld, namelijk dus Egypte. Mocht jij nog op vakantie gaan, kan je gewoon lekker laten weten. Volgende week ga ik gewoon weer op zoek naar iemand. Dit is Q-Music, Toto en Hold the Line.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.